0: Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanranden. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Laat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
4: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Betting Racing, altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
0: Gelderland.

0: haar kat Sammy ligt even lekker buiten en gaat zo meteen weer voor die ventilator liggen. Pas een beetje op de ouderen en mensen met problemen met hun gezondheid. En pas op je huisdier, aldus Dieneke. Goedemorgen allemaal. Gisteren was het de warmste 24 juni ooit gemeten. We hebben weer een plaknacht achter de rug en kijken hoe we vandaag uitkomen. Hè? Want het wordt opnieuw een bloedhete dag. De zon schijnt, de temperatuur loopt razendsnel op. Aan het eind van de ochtend is het al tropisch warm en vanmiddag wordt het 34, 35 graden. Vanavond blijft het lang zwoel. Komende nacht koelt het nauwelijks af. Het kan misschien wel eens de warmste nacht ever worden. En morgen, ja, morgen wordt het nog heter. 36, 37, 38, wie weet. Later op de dag, vrijdag, een lokale onweersbui. Niet helemaal uit te sluiten. Pas jij nou je plannen aan? Doe jij dingen anders vandaag? Help jij anderen? Help je je huisdieren de dag door? Noem maar op. We vinden het leuk om wat van je te horen en samen de warmte, pleziertjes en ergernissen te delen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar. Dus geef me door, het liefst met een leuke foto via de app, of je mag mij ook mailen, frank@gld.nl. Krijg je nu een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander schrijft dat het in de ziekenhuizen drukker is door die warmte. In Arnhem en Doetinchem lopen de wachttijden op de eerste hulp op. Vaak door ouderen die duizelig worden of te weinig hebben gedronken. Goed drinken allemaal, ook al heb je geen dorst. NRC schrijft dat Nederland 700 kruisraketten koopt voor Oekraïne voor zo'n 250 miljoen euro. Opvallend, de minister had het op de persconferentie alleen nog over de aanschaf van drones. De Telegraaf opent met een fors pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet morgen gaat presenteren, met rond 100 natuurgebieden een bufferzone en juist voor onze mooie Veluwe een aparte aanpak. Gedwongen krimp van de veestapel blijft daarbij een optie. De luidste mens ter wereld is vanaf nu een Australiër die het voor elkaar kreeg harder te schreeuwen dan een drillboor. Het oude record stond er ruim 30 jaar en kwam, hoe kan het ook anders, van een juf. De hitte laat zich overal in de provincie voelen. Bezorgers van supermarkten en pakketdiensten krijgen wat meer lucht in hun schema. En automobilisten met pech worden sneller van de snelweg gehaald, zodat ze niet te lang op het gloeiende asfalt staan. Een paar evenementen gaan niet door. De Kids Living Statues in Doetinchem van zaterdag is geschrapt. De sponsortocht Tour de Delle is afgelast. De Betuwse Exodus wandeltocht schuift door naar 4 juli. De pontjes van Uiterwaarde liggen stil om de medewerkers te beschermen. En dan Burger Zoo. Die gaat tot en met zondag een uur eerder open, al om 7:30. Dat is vooral fijn voor de bezoekers, want de dieren zelf hebben er niet zoveel last van.
1: Hey, voor de dieren valt het wel mee. We hebben natuurlijk, als we een dierverblijf ontwerpen, houden we al rekening mee dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Ofwel heel koud, ofwel tropisch warm. Dus dieren die daar behoefte aan hebben, die hebben al een waterpartij. En je ziet bijvoorbeeld bij de olifanten, die nemen regelmatig een bad. Genieten daar ook heerlijk van. We zien bij de neushoorns, die hebben zo'n mooie moddervlakte. Daar gaan ze heerlijk in rollen en dan nemen ze ook wel eens een bad in het water daarnaast. En op die manier weten dieren heel goed die verkoeling te vinden. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
0: Meer over de hitte en wat die met Gelderland doet, lees je in ons hitteblog de hele dag in de app en op gld.nl. En er was natuurlijk ook nog de markt, die gaat gewoon door. Een verkoopster van gegrilde kip hield de moed erin.
2: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
3: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
2: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur hier staan, toch?
3: Ik heb nog een vies van mij, want ik heb het ook keiheet.
2: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Ja, die app die krijg ik ook binnengekregen van Thea. Die is begonnen aan de kerstkaarten. Doet ze altijd als het een warme zomerdag is. Dat helpt ook als je met die sneeuwplaatjes bezig bent, zegt zij. En muziek, hè? Muziek brengt verkoeling. Dus ga wat dichter bij je radio zitten en luister naar Alison Moyet. Weak in the presence of beauty. Goedemorgen.

Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek. Like

0: Stevie Wonder, A Place in the Sun. Nou, dat zijn wij wel als Gelderland zijn, hè? A Place in the Sun. En dat is het goed toeven bij ons in de mooie provincie. Dat weet ook Gerard, die appt vanuit Waddinxveen. Hier is het ook nog lekker. Ik heb nu al weekend. Ik ben op tijd uit mijn bed, want ik ga zo meteen naar de camping in Harskamp. Ja, daar is hij altijd, vaak met zijn broer Cor. Zitten ze lekker gewoon hier in Gelderland. Maar zijn broer Cor zit nu in Oostenrijk met de voetbalclub. Dus Gerard komt alleen deze kant op. Maar we hebben je er graag bij. Net als Meija, die is altijd lekker aan het wandelen met de hond. Met de radio in de broekzak aan. Maar vanochtend niet aan de wandel, maar op de bank volgens mij.
1: Goedemorgen Frank. Nu niet vanuit het bos. Nee. Maar vanaf de bank kijk het naar jou op de televisie. Vandaag andere bezigheden en dan verdwijn ik even voor een paar dagen lekker richting Noordwijk. Dus ik ga me wel vermaken. Hoop dat jullie je ook vermaken hier de komende dagen met die hitte. En ik wens je alvast een heel fijn weekend. Vandaag een fijne dag, morgen een fijne dag. En we horen elke maandag weer. Groetjes.
0: Groetjes, Meija. En fijne dagen. Ja, we redden het wel hoor, Frits en ik hier in de studio. Frits, die appte de temperaturen vast door vanochtend toen ik op de fiets stapte. Studio was 29 graden. En dan hebben we de airco aan, hè? Dan hebben we de airco aan.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Het is wel warm. Een goed begin is het halve werk. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Kijken of jij hem herkent.
2: Een goed begin.
0: Ja, die wil ik heel graag draaien, die plaat. Heel graag. Dus ik heb een appje of een berichtje van jou nodig met de titel en de artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
0: En dat mag je doorgeven naar frank@gld.nl of dus een appje naar de studio. Ben benieuwd.

0: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
1: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Het is 6:30 exact. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het 20,5, in IJzevoorde bij Doetinchem 23 graden. We zitten dus nu al boven de 20. Het wordt vandaag alweer snel 33 tot 34 graden. Morgen nog heter, 36 tot 38. En dan stijgt dit weekend de kans op een bui weliswaar, maar blijft het waarschijnlijk nog wel tropisch heet. Op de N322 bij Poederooijen vond gisteren een ernstig ongeluk plaats met twee personenauto's en een trekker waarbij 7 mensen gewond raakten. Hulpdiensten, waaronder 6 ambulances en een traumaheli, waren ter plaatse en de weg is volledig afgesloten geweest voor onderzoek. En na 7 jaar politieke strijd presenteert het kabinet morgen nieuwe stikstofplannen die Nederland van het stikstofslot moeten halen. Of die aanpak echt een doorbraak wordt, is nog onzeker, want eerdere plannen stranden op protesten, juridische bezwaren en politieke verdeeldheid. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 6 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel in Waardenburg en op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Arkel en knooppunt Del 10 minuten extra reistijd.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis. Begint hier.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Girl Crazy van Hot Chocolate op Radio in Gelderland. Ik krijg een appje van Paul, die zegt: goedemorgen Frank, Frits en Mies, onze poets hier. Hè. Daar in die warme studio. Ik moet het goede begin al een paar dagen schuldig blijven. Zo ook vandaag. Maar bij mij hier in Doesburg is het ook warm. 'S Morgens vroeg naar buiten, dan hebben we een wandeling door de stad. Zo nodig even wat boodschappen doen. Overdag houden we ons rustig, hebben we wat administratieve klusjes. En na 8:30 s'avonds lekker naar buiten aan de IJssel zitten. En dan zien we er zo de zon verdwijnen achter de Veluwe Zoom. Oh, dat zie je daar toch mooi, Paul. Keep it cool en een mooie dag gewenst. Hartelijke groeten vanuit Doesburg. Ik krijg ook een foto van Evert van zijn gevulde, koele zwembad in de tuin. En Evert wist het goede begin wel. Net als Wouter trouwens, die gisteren koffie is wezen drinken bij familie in hun vuurwerkbunker. Lekker cool. Straks dus de oplossing van een goed begin, maar eerst even de ANWB. Want niet alleen wij zitten te puffen vandaag, ook de auto's langs de weg hebben het zwaar. Bij de Wegenwacht weten ze er alles van, want met deze hitte staat er al snel eentje met de motorkap omhoog langs de kant van de weg. We hebben een dagje meegereden met ze en wat opvalt, ondanks al die pech blijven de meeste mensen verrassend vrolijk gelukkig.
1: We zijn nu onderweg naar een Volkswagen camper. Die staat gemeld als met een kapotte koppeling. Ja. Gaan even kijken of we die nog op weg kunnen helpen. We zijn nu de remvloeistof aan het bijvullen. Er is een lekkage zichtbaar.
2: Zijn er nou ook bepaalde problemen die je vaker tegenkomt als het zo heet is als vandaag?
1: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. Die eigenlijk door temperatuurschommelingen meer ziet. Koelproblemen die spelen meer op. Dus ja, dat zijn wel een hoop dingen die extra zijn. De computer van de auto die staat volledig vol met storingen. We gaan ze één voor één bekijken en kijken of we daarin de oorzaak van het pechgeval kunnen ontdekken. Dan gaan we een harde reset doen. Even de accu eraf. Oh, die gaat weer voor en achteruit.
3: Wat mij vooral opvalt is dat de mensen nog erg vrolijk zijn. Ook al staan ze met deze hitte en de pech.
1: Het is in een reservewiel, dat u weet. Nee? Ideaal plekje sta je. Lekker in de schaduw.
2: Het is wel warm vandaag, hè?
4: Nou, hier valt het wel mee in de schaduw. Een beetje wind. Maar het is lekker warm, ja.
2: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook? Met zulk weer juist?
1: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zet de lucht in de banden uit. En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat hij eerder klapt. Zorg dat er iets van een paraplu is in je auto of een flesje water mee hebt voor onderweg. Dat als er wat gebeurt, dat je altijd iets van schaduw kan creëren voor jezelf. Want het loopt zo uit je.
0: Paraplu en een flesje water mee als je dus de weg op gaat. Een goede laatste tip nog van de ANWB. Mocht je ze tegenkomen, wees dus vriendelijk voor ze. Die mannen hebben het ook zwaar en de vrouwen trouwens. De mensen, de helden van de ANWB. We mochten een dagje mee. Waarvoor dank. Dit zijn de Coors en Radio.

0: Listen to the Radio van The Corrs. En fijn dat je dat ook doet. En luistert naar Radio Gelderland vanochtend. Applaus voor jou. 13 minuten over 6:30. Goedemorgen. Er komen berichtjes binnen van hoe mensen vanochtend inderdaad opstaan en wakker worden. Maar zich ook verbazen over bijvoorbeeld het bericht in Arnhem. Dat zwembad Klarenbeek, toch wel een fijne plek om naartoe te gaan deze dagen, het openluchtzwembad, dat dat morgen gesloten is. Het is morgen dus geopend van 7 tot 12. Maar dan als de scholen dus zeg maar echt een beetje losgaan en die kinderen naar huis kunnen en lekker de verkoeling willen zoeken bijvoorbeeld. Het zwembad Klarenbeek is morgen vanaf 12 uur gesloten. Vanwege het hete weer. Om de bezoekers en de medewerkers te beschermen gaat het openluchtzwembad vanaf 12 uur dicht vanwege de warmte.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Dank jullie wel voor het reageren vanochtend op de opgave. Dit was de opgave trouwens.
1: Een goed begin.
0: Een paar seconden. Maar die paar seconden waren genoeg voor onder andere Sandra en voor Deborah en vele anderen. Ik kan jullie niet allemaal noemen. Maar jullie herkenden daarin een plaat die zeer toepasselijk was, volgens velen. En volgens mij dus ook, daarom wilde ik hem heel graag draaien. Namelijk Bill Withers en A Lovely Day. Laat die lange uithaal maar een Bill over. En doe lekker niks. Terwijl je luistert naar Lovely Day.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Bill Withers
1: en Lovely Day. Goedemorgen.
2: Volgens mij is dat Bill Withers met A Lovely Day. Dit is Henry Kloosterboer uit de Melkstal in Voorst. Maar aankomend weekend, Mopfest, een Brompiesmeeting en een mooie oldtimerdag voorstapwielen in het mooie Gelderse Voorst.
3: Goedemorgen, het is Bill Withers met A Lovely Day. Hey, groet vanuit Wallingsveen.
4: Terug naar 1977 met Bill Withers met A Lovely Day.
5: Nou, dat mag duidelijk zijn welke plaat dat was. Dank voor het meedenken allemaal in de appjes, in de gesproken berichtjes, in de mailtjes. Fijn hoor, ik kon hem wel lekker draaien. Het is 6:45. Zullen we even het weerbericht doen?
6: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
5: Floris Lefebvre, goedemorgen bij Weerplaatsen.
7: Goedemorgen Frank.
5: Ja, als weerman heb je deze dagen een beroep. Dat is gewoon het onderwerp waar iedereen het over heeft. De hele dag.
7: Zeg dat wel inderdaad. Ik word ook dagelijks aangesproken door mensen om met vragen om te vragen aan mij wat voor weer het gaat worden. Wordt het nou echt zo benauwd? Wordt het zo zonnig en zo heet?
5: Ja.
7: En het antwoord op die vragen is ja. Want het wordt echt. Ja. Ja. Het wordt vandaag echt puffen en zweten opnieuw in Gelderland. Vandaag hele hoge temperaturen met tropische waarden van 33 tot 35 graden. En we hebben ook een hele warme en zwoele nacht achter de rug in de provincie. We hebben namelijk een record minimumtemperatuur gemeten in Arnhem, Tiel en het oosten van het land. En de minimumtemperatuur kwam afgelopen nacht niet beneden de 22 graden uit. En dat is een record voor juni.
5: Record voor juni, niet beneden de 22 graden 's nachts.
7: Ja, inderdaad. Klopt. En dat is natuurlijk wel bijzonder.
5: Ja, maar daar gaan we volgens mij komende nacht wel weer overheen.
7: Daar gaan we komende nacht inderdaad weer overheen. Want ik zie in mijn weerkaartje temperaturen die niet onder de 24 of 25 graden gaan duiken. In de stedelijke gebieden blijft die warmte natuurlijk nog wat langer hangen. Dus ook komende nacht puffen en zweten geblazen in Arnhem. Bereid je er goed op voor, want het wordt behoorlijk klam.
5: Ja, de warmste nacht ooit gemeten verwacht het KNMI zelfs komende nacht.
7: Ongekend, hè?
5: Ja. Hey, overdag vandaag qua luchtvochtigheid en hoe snel die temperatuur stijgt. Wat verwacht je een beetje?
7: Ja, momenteel zitten we al ruim boven de 20 graden dus. Om een uurtje of 10 worden al de eerste tropische waarden gemeten van 30 graden of meer. En dat gaat eigenlijk de komende uren als een raket omhoog. Aan het eind van de middag dus temperaturen ruim boven de 35 graden. Misschien op een enkele plek zelfs 36. En daarbij is er heel veel ruimte voor de zon. Er staat een bries uit het noordoosten. En daardoor is het in het noorden van het land het aantal graden minder heet. Dus mocht je verkoeling zoeken, dan kan je terecht in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden. Want daar wordt het door een matige wind van zee slechts 27 graden.
5: Ja, ik kreeg ook een appje van een luisteraar van Kasper. Die zit in Egypte. Die zegt, het is hier ook warm, maar we hebben hier zo'n lekkere zeewind. Die wenst hij ons allemaal toe. Maar inderdaad, de Waddeneilanden, daar is het ook met zo'n zeewindje, is altijd net iets lekkerder, hè?
7: Ja, is net wat lekkerder inderdaad. Het zeewater is momenteel al gestegen naar 16 tot 20 graden.
5: Oh joh.
7: De Waddenzee is al mogelijk 21 graden aan het eind van de middag. Dus dat is al behoorlijk warm.
5: Ja.
7: En mocht je ook in Gelderland verkoeling zoeken, dan kan je natuurlijk terecht aan de grote wateren. De Waal, de Rijn, de Nederrijn. Maar daar liggen de temperaturen ook al behoorlijk hoog. Gisteren was de watertemperatuur bij Lobert al ruim boven de 25 graden.
5: Ja, en met name die rivieren, pas op hè, met zwemmen. Dat is er wel
7: pas
5: even
7: natuurlijk op bij zwemmen, ja.
5: Hey, morgen wordt het nog warmer.
7: Morgen wordt het echt bijzonder heet. Het is een dag waar heel veel meteorologen naar uitzien, tussen aanhalingstekens.
5: Want uit professioneel oogpunt.
7: Professioneel oogpunt inderdaad. Want de nadruk en de interessante fascinatie ligt natuurlijk op de temperaturen van morgenmiddag. Mogelijk recordhoog, zeker voor de maand juni. Want het wordt uitzonderlijk heet met waarden tussen de 38, 39, misschien op een enkele plek zelfs 40 graden. En daarbij is er ook heel veel ruimte voor de zon. Aan het eind van morgenmiddag ontstaat er een kleine kans op een hitteonweer. Maar ik denk dat het allemaal wel zou meevallen. En het hele warme, hete en ook zonnige weer gaat overigens niet gepaard met de beste luchtkwaliteit.
5: Nee, het is echt een smogalarm deze dagen.
7: Het is echt een smogalarm. En wie gisteren naar de zonsondergang keek, naar het westen van het land, kon je al een beetje die smog, dat Sahara-stof, die aerosolen zien hangen. Ja. Dus mensen die last hebben van slechtere luchtwegen, die kunnen misschien wat extra overlast ondervinden.
5: Dus een beetje als je denkt van, oh, wat is de mooie zonsondergang, dan weet je eigenlijk tegelijkertijd ook, het is niet best met de lucht.
7: Inderdaad, het is niet best.
5: Ja. Floris, dankjewel.
7: Bedankt en tot over een uurtje.
5: Tot over een uurtje, bij deze afgesproken. We hebben zometeen na 7 uur aandacht voor plaatdelict, zoals iedere ochtend. Maar het is donderdag, dus we hebben ook aandacht voor plaatsdelict. Ons opsporingsprogramma met politie en justitie. Maar eerst even Henk Westbroek.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl

0: zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
1: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
4: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
6: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
4: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou, dankjewel hoor. Verkeersinformatie, één melding. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 14 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Nou, hopen we dus dat diegene een flesje water bij zich heeft en een paraplu. Hè? Dat was net de tip die we kregen van de ANWB. Altijd meenemen.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

vaak mee met de ANWB in het vorige uur. En bij de ANWB moet ik vaak aan dit nummer denken. Hebben ze ook gebruikt in hun reclame. Hè? People Gotta Move, Gino Vanelli. 6:09. Goedemorgen allemaal. Het is donderdagochtend 25 juni. Gisteren was het de warmste 24 juni ooit gemeten. Eens kijken waar we vandaag uitkomen. We hebben ook van plaknacht achter de rug.

0: De zon schijnt alweer. De temperatuur loopt vandaag razendsnel op. Het is aan het einde van de ochtend al tropisch warm. Vanmiddag wordt het zo'n 34 graden. Vanavond blijft het lang zwoel. Ook de komende nacht koelt het nauwelijks af. Het wordt misschien wel de warmste nacht ever komende nacht. En morgen, ja, morgen wordt het gewoon nog heter. 37, 38, misschien wel 40 graden morgen. Later op de dag, vrijdag, een lokale onweersbui niet helemaal uit te sluiten. Pas jij nou je plan aan? Doe jij dingen anders vandaag? Help je anderen of je huisdieren de dag door, noem maar op. We vinden het leuk om wat van jou te horen vandaag en samen die warmte, pleziertjes en ergernissen te delen. Dus geef ze door, het liefst met een leuke foto via de app of je mag mij mailen, frank@gld.nl. En een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander schrijft dat het in de ziekenhuizen drukker is door de warmte. In Arnhem en Doetinchem lopen de wachttijden op de eerste hulp op. Vaak door ouderen die duizelig worden of te weinig hebben gedronken. Dus drink altijd, ook vandaag als je denkt ik heb geen dorst, drinken. NRC schrijft dat Nederland 700 kruisraketten koopt voor Oekraïne, maar voor zo'n 250 miljoen euro. Opvallend is dat de minister het op de persconferentie alleen nog over de aanschaf van drones had. De ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen is nog altijd niet terug. Het gaat om een kuifmangabee die afgelopen weekend uit zijn verblijf wist te ontsnappen en inmiddels meerdere keren is gezien in het dorp Esbeek. Volgens het park is het hier ongevaarlijk. Hij redt zich prima met het warme weer. Medewerkers hopen hem alsnog te kunnen vangen en terug te brengen naar het park. De Telegraaf opent met een fors pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet morgen gaat presenteren, met ruim 100 natuurgebieden en bufferzone, met rondom natuurgebieden die bufferzone, en juist voor de Veluwe een aparte aanpak. Gedwongen krimp van de veestapel blijft daarbij een optie. Nou, de hitte die laat zich overal in de provincie voelen. Bezorgers van supermarkten en pakketdiensten die krijgen wat lucht in hun schema. De automobilisten met pech worden sneller van de snelweg gehaald, zodat ze niet te lang op dat gloeiende asfalt staan. Een paar evenementen gaat niet door. De Kids Living Statues in Doetinchem van zaterdag is geschrapt. De sponsortocht Tour de Delle is afgelast. De Betuwse Exodus wandeltocht schuift door naar 4 juli. De pontjes van de Uiterwaarden liggen stil, medewerkers te beschermen. Het zwembad Klarenbeek gaat morgen eerder dicht. En Burgers Show die gaat tot en met zondag juist een uur eerder open, al om 7:30. Dat is vooral fijn voor de bezoekers. De dieren zelf hebben er niet zoveel last van.
1: Hey, voor de dieren valt het wel mee. We hebben natuurlijk, als we een dierverblijf ontwerpen, houden we al rekening mee dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Ofwel heel koud, ofwel tropisch warm. Dus dieren die daar behoefte aan hebben, die hebben al een waterpartij. En je ziet bijvoorbeeld bij de olifanten, die nemen regelmatig een bad. Genieten daar ook heerlijk van. We zien bij de neushoorns, die hebben zo'n mooie moddervlakte. Daar gaan ze heerlijk in rollen. En dan nemen ze ook wel eens een bad in het water daarnaast. En op die manier weten dieren heel goed die verkoeling te vinden. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
0: Juist, doe gewoon rustig aan, joh. Ook Veteranendag houdt rekening met de hitte. Militairen en veteranen die zaterdag meelopen in het defilé in Den Haag mogen daarom een zomertenue dragen. Langs de route komen extra waterpunten, schaduwplekken en worden waaiers en strohoedjes uitgedeeld aan het publiek. Meer over de hitte en wat die doet met Gelderland lees je dus in ons hitteblog, in de app en op gld.nl. En we waren ook nog even op de markt, want de markt gaat ook gewoon door. Maar je zult daar maar gegrilde kip moeten verkopen. En dus voor zo'n grill staan met je rug.
2: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
3: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
2: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur gestaan, toch?
3: Ik vind het vies van mij, want ik heb het ook keiheet.
2: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Ja, kerstliedjes zingen of kerstkaarten maken alvast. Die kreeg ik ook vanochtend door. Bij de ventilator zitten en vooral kalm blijven. Verkoelende muziek helpt ook. Gimme, gimme, gimme. Narada Michael Walden en Patty Austin. En zometeen aandacht voor zowel plaatsdelict als plaatdelict.

0: 18 minuten over 7 is het. Goedemorgen allemaal. Annemiek Bennen die appt ons iedere ochtend. Die is vaak aan het meehelpen zoeken naar vermiste honden bijvoorbeeld. En die past haar werk ook aan vanochtend.
1: Ja, ik pas mijn werkzaamheden natuurlijk wel toe. Ik begin 3 uur eerder met flyeren, want anders kom ik niet door mijn rondje heen. Want dan wordt het te heet. Gisteren was 34 graden in mijn auto.
0: Oeh.
1: Dus dat. Groetjes.
0: 34 graden in de auto. Ja, dan hebben we het met 29 graden in de studio eigenlijk nog wel lekker. Wilma die laat weten, ik laat mijn kat haar eigen gang gaan. Ik heb er binnen gehaald, maar mevrouw wilde hoe dan ook naar buiten. Ze kan op verschillende plekken water drinken. Ze kan ook naar binnen als ze wil. Een fijne uitzending, sterkte met die hitte. Ik ga zo naar de kringloopwinkel, de Werf in Vorderwerk. Nou, Wilma, ik hoop dat het daar een beetje cool is. Straks in de uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen. Maar eerst voegen we 1 letter toe en hebben we aandacht voor plaatsdelict. Ons wekelijks opsporingsprogramma op tv in samenwerking met politie en justitie. Iedere donderdag op tv, maar 's ochtends krijg je er van mij alvast 1 onderwerp uit de uitzending. Vanavond toont de politie namelijk nieuwe beelden van de overval op de juwelier in de Steenstraat in Arnhem. Dat was donderdag 11 juni. Het gebeurde op klaarlichte dag in de Steenstraat. Je hoort politiewoordvoerder Simone van Dijk.
2: Donderdagmiddag 4:30. Het is zoals altijd druk hier op de Steenstraat in Arnhem. Veel mensen winkelen of zitten op een terras. Maar wat veel mensen dan nog niet weten, is dat over enkele ogenblikken een van de juweliers hier in de straat wordt overvallen. Waarbij meerdere schoten worden gelost door de dader. Een witte bestelbus komt vanuit de Bloemstraat direct de Steenstraat opgereden. En dat de overvallers niet bang zijn om geweld te gebruiken, blijkt wel als zij meerdere keren gericht schieten. 3 medewerkers van de juwelier raken tijdens de overval gewond.
0: Een van de omstanders probeert het de overvallers nog moeilijk te maken, maar daar zijn de mannen niet van gediend. Uiteindelijk weten ze ook te vertrekken en ze vluchten. De politie heeft al duidelijk hoe ze zijn gevlucht, maar is nog altijd op zoek naar meer informatie. Zo is bijvoorbeeld de stormram aangetroffen waar de mannen gebruik van hebben gemaakt. Maar ze zijn ook te zien op een motorscooter waar ze snel op overstapten. Wie kan de politie daar meer over vertellen? Vanavond dus in plaatsdelict exclusieve beelden. En zometeen 1 letter minder. Plaatdelict. Maar nu

0: Julien Clerc en Sunrien.
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, want we hebben weer een dossier voor je klaarliggen. En aan jou de vraag om dit op te lossen. En daarmee maak je dan kans als gouden tipgever op de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaat delict. We behandelen vandaag een zaak die begint op de dag dat een jongen wordt geboren. Volgens het dossier krijgt hij van zijn ouders alle aandacht. Er wordt hem een mooie toekomst in het vooruitzicht gesteld. De jongen groeit op in de overtuiging dat hij bijzonder is. En dat zijn ouders hem alles zullen leren wat hij moet weten. Maar enkele jaren later verandert de situatie drastisch. Na de geboorte van een zusje verschuift de aandacht binnen het gezin vrijwel volledig naar de nieuwe aanwinst. De jongen die voelt zich steeds vaker vergeten en buitengesloten. Naarmate de jaren verstrijken, groeit het gevoel dat hij zijn plaats binnen het gezin is kwijtgeraakt. Onderzoekers constateren dit slachtoffer lijdt niet zozeer onder wat hem wordt aangedaan, maar vooral onder wat hij tekortkomt. Aandacht, erkenning en het gevoel erbij te horen. Dus het delict, als je het dan op die manier wil noemen, is onderzoek naar emotionele verwaarlozing, gebroken verwachtingen en het langdurige gevoel op de tweede plaats te staan binnen het gezin. Daarvoor zoeken wij een Amerikaanse singer-songwriter uit Californië. Ten tijde van de release, dat was ergens in de tweede helft van de jaren 70, zelf nog maar 26 jaar oud. Afkomstig uit een muzikale familie in Hollywood. Bekend om zijn melodieuze popliedjes en persoonlijke teksten waarin hij zijn eigen ervaringen verwerkt. De gouden tip is wel, hij voelt zich verwaarloosd op het moment dat er een nieuw gezinslid bijkomt. De titel beschrijft hoe de hoofdpersoon zichzelf uiteindelijk ziet. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio. En dan krijg je natuurlijk van die zomerse platen op de radio in deze tijd. En dat is voor zo'n nuchtere Hollander voor mij lastig om uit te spreken, hoor. Nou, ik ga het proberen aan te kondigen. Carol G. Met Si antes te hubiera conocido. Dat klinkt nog best aardig.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een

0: voor sport, bad, beach en outdoor, ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Het is 7:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Elburg is het 20,3, in IJzervoorde 23 graden. Vanochtend dus al zon overgoten en na deze warme nacht loopt de temperatuur al snel op naar 34 graden vanmiddag. Vanavond blijft het lang warm, komende nacht wordt het een plaknacht. Minima boven de 20 graden, morgen wordt de heetste dag. Temperaturen van 37 of 38 graden. En een lokale onweersbui is niet uitgesloten. Bij een Pilatus-studio in Zevenaar is gisteravond een explosief afgegaan bij de voordeur. Door de ontploffing ontstond schade aan de ingang. De politie onderzoekt de toedracht en sluit niets uit. En de commissaris van de Koning ziet geen bewijs dat Tielse wethouders betrokken waren bij strafbare feiten. Na de politieke crisis in het college roept hij de gemeenteraad op het vertrouwen te herstellen en snel werk te maken van de vorming van een nieuw college. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg staat een kapotte auto, 17 minuten. De A15 in Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel, 5 minuten, 40 minuten. Door een ongeluk op diezelfde A15 richting Gorkum tussen Ochten en Waddenooien, 9 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Ravenstein, 5 minuten extra reistijd.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Palaan 50 in Zutphen.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
12: Appetito.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Queen and Crazy Little Thing Called Love op Radio Gelderland. 6:08 is het. Goedemorgen. Ja, Wil die zegt platenlikt. Dat zing ik straks al zo mee. Ik weet het wel, maar kom niet op de titel in de zanger. Fijne dag allemaal. Pas goed op jezelf en je naaste. Hier begint het smeltpunt aan de horizon te gloren. Mooi gezegd hoor. En een suggestie zegt Wil, misschien de platenlijst eens aanpassen morgen. Let It Snow, Liza Risa der Schnee, Winter Wonderland, dat soort kerstplaatjes. Waarom niet morgen misschien wat ijs in de platenlijst laten doorcijpelen? Kunnen we wel eens over nadenken. Het is in elk geval heerlijk weer om de verkoeling op te zoeken. De stranden, bij de plassen en de meren in de provincie draait de reddingsbrigade nog niet op volle sterkte. Het hoogseizoen begint pas met de schoolvakanties. En de meeste vrijwilligers bij de reddingsbrigade zijn scholieren en studenten. Dus als je nou vandaag het water in gaat op dat soort plekken, niet te ver, niet te diep, en rustig aan met dat biertje, hè? Pas daarmee op.
1: We lopen nu richting de auto van de reddingsbrigade over het strand. Het is hartstikke lekker weer en ik zie daar een heleboel mensen genieten van het mooie weer. Maar het is eigenlijk nog stil bij de reddingsbrigade. Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. We zitten net voor het hoogseizoen en dat betekent dat we nog niet op volle sterkte zijn. Dus dan is het inderdaad bij ons qua bezetting nog relatief rustig.
1: Zouden jullie niet eerder al op deze stranden aanwezig willen zijn?
2: Tuurlijk zouden we eerder aanwezig willen zijn. Dat proberen we ook zoveel mogelijk. We zijn bijvoorbeeld in alle weekenden in het voor- en naseizoen zijn we iedere dag aanwezig. En ook op speciale momenten zoals feestweekenden of dagen. Ook het Duitse weekend Vroonlijknaam, dan zijn wij ook, hebben de post bemand en zijn we aanwezig.
1: Ja, dus jullie proberen het wel al, maar...
2: Ja, dat klopt. En op een gegeven moment moet je ook afvragen hoe ver ga je. 100% veiligheid bestaat niet. Dus we proberen zo goed mogelijk de veiligheid te waarborgen. Maar ja, er zit een bepaalde grens aan wat je nog kan doen qua inzet. En het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven. Ja. Veel van onze vrijwilligers, niet allemaal, maar wel een groot deel zijn scholieren en studenten. En ja, die zijn natuurlijk ook gebonden aan vakanties.
1: Ja. Wat moet je dan nu doen als er geen reddingswacht is?
2: Nou, in ieder geval goed opletten, maar dat geldt eigenlijk altijd. Voorzichtig als je het water ingaat, niet al te diep, niet te ver gaan zwemmen. En wees ook voorzichtig op het strand, niet te lang in de zon. En rustig aan met alcohol, zeker als het warm is. En dan wordt het een mooie dag.
1: Ja, goed drinken, maar geen biertje.
2: Ja, precies. Veel water. Veel hydrateren, maar niet te veel alcohol.
0: Veel hydrateren, minder met de alcohol dus.
3: Plaatdelict.
0: Ja, dank iedereen voor het meedenken. We hadden weer een muzikaal misdrijf. En we hebben de plaat te pakken, hoor. We hadden te maken met een krachtig, edel, eenvoudig verhaal. De hoofdpersoon begint als een middelpunt van de wereld, van zijn ouders. Wanneer er later een zusje wordt geboren, ervaart hij dat die aandacht verschuift. Of dat objectief zo is, dat doet bijna niet de zaak. Voor hem voelt het alsof hij langzaam uit beeld verdwijnt. Het nummer volgt die pijn van kindertijd tot volwassenheid en laat horen hoe sterk die zulke gevoelens kunnen blijven hangen bij iemand. Dus een jongen voelt zich achtergesteld en eenzaam binnen zijn eigen gezin nadat er een jonger zusje wordt geboren. Het lied lijkt heel sterk op de eigen jeugd van de zanger, maar heeft het altijd ontkend dat het autobiografisch is. Terwijl door geboortedatum en al die dingen, ook in het liedje, in de tekst, het komt allemaal overeen. Maar goed. Hij zegt van niet. Maar welke plaat is het? Dat was de vraag. Bob, die had hem goed. Anne, die hebt zojuist nog het juiste antwoord. En Nicolien, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Jij had hem ook goed.
4: Ja, Andrew Gold.
0: Met?
4: Lonely Boy.
0: Andrew Gold met Lonely Boy. Ja, het is echt één op één op zijn eigen leven te leggen. En toch ontkent hij dat. Ja, waarom? Terwijl hij...
4: Ja. Ja, maar ja. Ja, vreemd. Maar ja, goed, weet je, laat maar gaan.
0: Laat maar gaan, ja.
4: Ik kan me er niet druk om maken met dat warme weer.
0: Wat zouden wij ons er druk om maken, Nicolien? Je had ook helemaal gelijk. Hoe gaat het bij jou?
4: Het is nog te behappen, maar ik zie behoorlijk tegen morgen op. Want ik heb hier 9 pupjes liggen.
0: Oh.
4: En die zitten dan weliswaar buiten in de schaduw en in een overkapping. Maar nee, dat is wel 39, wel heel heet.
0: Ja. Hoe ga je die een beetje verkoeling geven?
4: Ik loop regelmatig met een waterslang rond. Dus op plekken waar tegels liggen, daar spuit ik de tegels helemaal onder met water.
0: Oh ja.
4: Dus die blijven dan lekker koel. Cool.
0: Ja.
4: Ik heb een paar koelmatten. Ik heb sowieso heel veel bakken met water staan natuurlijk. En ik heb een soort zwembadje met fonteintjes, noem ik het maar even. En daar laat ik ze regelmatig in spelen. Maar dat vinden ze nog wel heel spannend, want ze zijn nu 6,5 week.
0: Ja, wat zijn die gewend? Die denken, wat is dit voor geweld?
4: Ja, dat is gekkigheid. Dan lopen ze er doorheen en wow, ik word nat, wat is dit?
0: Ja.
4: Maar goed, weet je, je doet er alles aan om het comfortabel te maken. Kijk, ik heb hier een huis, een airco. Dus ik kan heerlijk van binnenuit naar hun kijken. Maar voor die beestjes is het echt veel te heet eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar dit worden wel bikkels hoor. Die kunnen straks zeggen dat ze opgegroeid zijn in de zomer van 26.
4: Ja, precies. Kijk, het zijn ook Hollandse herders. Hollandse herders.
0: Precies,
4: hè?
0: Ja.
4: En dat hondjes die kunnen echt wel een stootje hebben. Maar aan mij wel de taak om ze hier doorheen te loodsen.
0: Nou, succes daarmee morgen.
4: Gaat zeker lukken.
0: En je krijgt een prijsje opgestuurd van ons. En ik ga hem voor je draaien, Andrew Gold.
4: Hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Joe, groetjes.
4: Bye bye.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Opgelost en toegevoegd aan de lange lijst opgeloste platendelict op onze Spotify afspeellijst platendelict. Andrew Gold en Lonely Boy.

0: Goedemorgen allemaal. Plaatdelict Andrew Gold met Lonely Boy. Goedemorgen.
1: Andrew Gold, Lonely Boy, inderdaad. Die zorgt er dus voor plaatdelict. Dankjewel voor het meedenken weer. En heb je nog een suggestie voor een nieuwe plaatdelict? Dan mag je die doorgeven naar de mail frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Zometeen het weerbericht met Floris Lafeber van Weerplaza. Maar eerst Ricky, don't lose that number. Dit is Steely Dan op Radio Gelderland.

0: Ricky, don't lose that number op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Tijd voor het weer. En het weer krijgen we van Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Had jij het een beetje koel op je slaapkamer vannacht?
1: Bij mij viel het wel mee. Ik woon in het westen van het land en daar waaide een verfrissende bries vanuit het noorden. Maar in het binnenland, in grote steden zoals Arnhem, Tiel, Nijmegen, Apeldoorn, ja, daar lag de temperatuur vannacht een aantal graden hoger. We hebben zelfs een recordwarme juni-nacht achter de rug, met minimumtemperaturen ruim boven de 21 graden.
0: Ja, dat is een record wat misschien één dag blijft staan, denk ik.
1: Inderdaad, ja, want de komende nachten wordt het nog een fractie warmer. Met komende nacht minimumtemperaturen ruim boven de 23 of 24 graden. Ja. En in die stedelijke gebieden, dan moet je echt denken aan de grotere steden, daar blijft die warmte langere tijd hangen.
0: En hoe snel gaat het nu al omhoog?
1: Ja, het gaat behoorlijk snel hoor. Afgelopen nacht dus minimumtemperaturen ruim boven de 21 graden. En op dit moment is het al zomers heet met 25 graden of nog wat hoger plaatselijk. En met die volle instraling van de zon hebben we om een uurtje of 10 al tropische temperaturen van 29 of 30 graden op grote schaal. En daarbij schijnt de zon eigenlijk onafgebroken. In het noorden van het land is er zelfs momenteel sprake van wat nevel of mist vanaf de Waddenzee. Nou, dat gaat het noorden van onze regio niet bereiken. Het blijft zonnig overgoten en tropisch heet vanmiddag, met temperaturen die zeer uitzonderlijk hoog uitvallen. 34 of 35 graden wordt het vanmiddag.
0: Ja, en dan ga je morgen gewoon nog een schep bovenop doen.
1: Ja, een flinke schep. Het wordt een zeer interessante weerdag voor ons meteorologen. Het wordt echt recordheet in Gelderland, met temperaturen die misschien wel morgenmiddag waarde aantikken tussen de 37 en 39 graden. Nou, we doen onze verwachtingen op basis van een aantal modelberekeningen. Ik heb vanochtend een modelberekening gezien die naar 39 of 40 graden gaat. Maar er is ook kans op een verkoelende bries vanuit het westen. Ja, en als die opsteekt wat eerder op de dag, dan gaan we die 40 graden echt niet halen.
0: Oké, okay, dus dat is een beetje het verschil. En wanneer verwacht jij dat echt gewoon het onweer wat je bij dit soort warme temperaturen, ja, aan het einde van de dag verwacht, echt overal komt?
1: Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Dat is echt pas in de loop van het weekend. Zaterdagavond zou er een lokaal hitteonweerscomplex kunnen overtrekken. Maar ik denk dat het allemaal heel erg meevalt en dat de meeste onweersbuien beperkt zijn tot het zuiden van het land. Zaterdag zitten we nog in die hele hete lucht, wordt het echt tropisch heet opnieuw met 37 of 38 graden. Nou, omdat de wind dan al naar het westen is gedraaid, is de luchtvochtigheid wel wat toegenomen ten opzichte van vrijdag. Dus voor veel mensen zal het dan nog wat extra klam en heet aanvoelen. Ook dat is echt een dag om in de gaten te houden. Die code oranje geldt niet voor niets. Doe voorzichtig, hou het hoofd koel. En ga niet tijdens de middaguren volle bak in de zon zitten. Want dat kan echt wel, misschien wel gevaarlijk zijn en tot uitdroging leiden. Zondag, dan kunnen op meerdere plaatsen wel regen- onweersbuien voorbij trekken. Dan komen we echt op die scheidingslijn te liggen van die koele lucht in het westen en die hele warme lucht boven Duitsland. Dan wordt het zo'n 30 graden. Maar op meerdere plaatsen vallen dan wel regen- onweersbuien die dan volgende week echt de ergste hitte gaan verdrijven.
0: Kijk, en dan zitten we weer op wat meer behapbaardere, ja, temperaturen. Oké, okay, Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt en tot over een uurtje weer.
0: En tot over een uurtje, inderdaad. Hoi. Vanwege deze extreme hitte hebben de treinen van Arriva last van technische storingen. Dat zorgt voor uitval van treinen tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal. Omdat daar dus vandaag geen treinen rijden, worden daar bussen ingezet. Houd dus rekening met langere reistijden en, ja, met warmte. Wees ook een beetje lief en rustig voor elkaar onderweg, zou ik zeggen. De natuur heeft het ook zwaar. De Veluwe pompt natuurmonumenten op sommige plekken water op voor de zwijnen, de herten en andere dieren, zodat ze kunnen drinken en afkoelen. En er is een smogwaarschuwing vandaag voor het land van Maas en Waal. De luchtkwaliteit is daar slechter. Dus heb je er last van, blijf dan vooral binnen en vermijd zware inspanning.

0: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zitcomfort. Ga lekker zitten.
1: De showtuin van Nu de tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto's thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op Gartner.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de 2 aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
6: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
5: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
7: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
5: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dankjewel. Verkeersinformatie. Ja, inmiddels toch wel wat meldingen in mijn scherm. Dus ik ga even een selectie toepassen. 10 minuten of langer ben je kwijt op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Een kwartier daar voor 4 kilometer. Op de A2 staat een kapotte auto. Dat zorgt ook voor een kwartier vertraging richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en Arkel, 10 minuten. En 40 minuten richting Gorkum tussen Ochten en Waddenhooi. Door bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook is dicht. Dat duurt nog tot 8 uur, zeggen ze, vandaag. Oké, dus dat moet nu opgelost zijn bijna. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuidigum en Rossum. Een half uur vertraging over 4 kilometer.
9: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
10: Mijnleesbril.nl.
11: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Club Tropicana, Wham was dat. Goedemorgen. 8:08, donderdag 25 juni. Plaknacht achter de rug, op naar de volgende, misschien wel recordwarmste nacht. Maar eerst even de dag zelf doorkomen. Het wordt al snel tropisch warm, vanmiddag zo'n 34 graden. Vanavond blijft het lang zwoel en ook de komende nacht koelt het nauwelijks af. En dus morgen dan 36 tot 38 graden. Later op de dag vrijdag zelfs een lokale onweersbui niet helemaal uit te sluiten. Andere modellen geven ook weer temperaturen van 40 aan. Pas jij je plannen aan? Doe jij dingen anders vandaag? Help je anderen? Help je je huisdieren? Noem maar op. We vinden het leuk om wat van jullie te horen vandaag. Zodat we samen al die warmte, pleziertjes en ergernissen met elkaar kunnen delen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Geef maar door met een leuke foto het liefst via de app of mail mij frank@gld.nl. Een greep uit het nieuws van vanochtend. De Gelderlander schrijft dat het in de ziekenhuizen drukker is door de warmte. In Arnhem en Doetinchem lopen de wachttijden op de eerste hulp op. Vaak door ouderen die duizelig worden of te weinig hebben gedronken. De Telegraaf opent met een fors pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet morgen presenteert, met rond 100 natuurgebieden een bufferzone en juist voor onze mooie Veluwe een aparte aanpak. Gedwongen krimp van de veestapel blijft daarbij een optie. Vannacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. De verleiding is groot om dan de hele avond op te blijven. Niet doen, zeggen slaapexperts. Ga gewoon op je normale tijd naar bed en zet de wekker. Een korte nacht overleef je prima. En dat idee dat je zo'n nacht later wel inhaalt met een paar uurtjes extra blijkt een mooie illusie. Slaap haal je niet in met uren, maar met dieper slapen. Dus geniet er vannacht van, maar morgen kalm aan. Opvallend nieuws, Drachten. Juist op deze heetste dag van de week vervangt Vitens de waterleidingen. Bewoners zitten daardoor uren zonder water, begrijpen daar maar weinig van. Volgens Vitens kan het werk niet worden uitgesteld, omdat de kans anders bestaat dat mensen juist nog langer zonder water komen te zitten. Om de overlast te beperken is er wel een extra ploeg monteurs ingezet, zodat ze sneller klaar zijn. Nou, die hitte die laat zich overal voelen, ook bij ons in de provincie. Bewoners van supermarkten. Je zult er maar wonen bij de koeling. Oh. Nee, bezorgers van supermarkten en pakketdiensten. Die krijgen wat meer lucht in hun schema. Automobilisten met pech worden sneller van de weg gehaald, zodat ze niet langer op dat gloeiende asfalt staan. Evenementen gaan niet door. De Kids Living Statues in Doetinchem van zaterdag is geschrapt. De sponsortocht Tour de Delle is afgelast. De Betuwse Exodus Wandeltocht schuift door naar 4 juli. Burgersoe is eerder open, tot en met zondag, een uur eerder. En dat is vooral fijn voor bezoekers, want de dieren zelf, nou, die hebben daar niet zoveel last van, hoor.
1: Hey, voor de dieren valt het wel mee. We hebben natuurlijk, als we een dierverblijf ontwerpen, houden we al rekening mee dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Ofwel heel koud, ofwel tropisch warm. Dus dieren die daar behoefte aan hebben, die hebben al een waterpartij. En je ziet bijvoorbeeld bij de olifanten, die nemen regelmatig een bad. Genieten daar ook heerlijk van. We zien bij de neushoorns, die hebben zo'n mooie moddervlakte. Daar gaan ze heerlijk in rollen en dan nemen ze ook wel eens een bad in het water daarnaast. En op die manier weten dieren heel goed die verkoeling te vinden. En dieren doen eigenlijk wat mensen ook zouden moeten doen op het heetst van de dag. Gewoon even lekker rustig aan.
0: Even lekker rustig aan. Maar die verkoelende duik, die kunnen wij morgen niet nadoen bij de dieren in Arnhem bij zwembad Klarenbeek. Want dat openluchtzwembad gaat morgen juist om 12 uur dicht vanwege de warmte. Meer over de hitte en wat hij met Gelderland doet, lees je in ons hitteblog, in de app en op gld.nl. Even volhouden, dit weekend komen er dus buien. Volgende week zitten we ineens weer bij een hele normale 21 graden. De jas mag je alvast bijna klaarleggen, zou je zeggen. Deze verkoopster van gegrilde kip, die houdt zelfs op dit soort dagen de moed erin. Met de grill voor de neus.
2: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, maar ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
3: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
2: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuur in staat, toch?
3: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
2: Kerstliedje zingen, dat helpt.
4: Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
0: Oh ja, inderdaad. Helpt wel.

0: Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson op Radio Gelderland. 7:15. Ik krijg een appje van Eline die zegt: goedemorgen, ik zit deze week in de nachtdienst. Mijn cliënten die slapen redelijk deze nachten. En thuis kan ik heerlijk slapen in mijn koele slaapkamer. Dus eigenlijk is het best boffen deze week. Fijne dag vandaag. Ja, het is vandaag een echt snikhete dag, Eline. En thuis zoekt iedereen zijn eigen manier om dat uit te houden. Onze verslaggever ging een straatje langs. Gewoon bij mensen die het niet meer zo makkelijk koel krijgen, aanbellen. De een plakt het raam dicht, de ander zet de airco aan in de deuropening... en hoopt er gewoon maar het beste van.
1: Ja, mevrouw, ik deed net een rondje door de straat. Ik zag dat uw deur open stond met in de deuropening de airco die er staat. Helpt het een beetje?
2: Nou, niet heel veel hoor. Je moet hem eigenlijk je ramen en deuren allemaal dicht laten. En dan je raam dicht plakken en dan openzetten. En dan met slang naar buiten. Maar dat is ons te veel moeite, dus zetten we hem zo neer.
1: Maar dan krijgt u dus ook nog best wel wat warme lucht van buiten naar binnen.
2: Ja, ja, dat is waar. In het andere huis hadden we een echte normale airco. Dat werkte veel 10 keer beter als dit.
1: Er staan nog allemaal verhuisdozen hier, zie ik ook in de woonkamer.
2: Ja, dat klopt. We zijn maandag hierheen verhuisd in de hitte.
1: En nu vandaag is de eerste dag van extreme warmte. Komt u het een beetje door?
2: Moeilijk. Ik heb al net tegen mijn man gezegd, het beste wat je kan doen is stilzitten en niet bewegen. En dan gaat het wel.
1: Heeft u er dan ook inderdaad echt wel heel erg veel last van?
2: Nee, ik ben er niet echt beroerd van. Mijn man wel, die kan er veel slechter tegen.
1: Ja, meneer, ik hoorde dus net van uw vrouw dat u echt extreem veel last heeft van de warmte.
3: Shock. Ja.
1: En op welke manier uit dat zicht?
3: Zweten, hè. Oh ja, alles doet pijn en suiker allemaal niet goed.
1: Kunt u daar nog iets aan doen?
3: Nee, daar kan je niks aan doen.
1: Misschien met de benen in een koude emmer water?
3: Ja, helpt niks. Ik heb bijna geen gevoel in mijn voeten, dus...
1: En veel drinken?
3: Nou, op het moment wel, ja. Maar normaal niet zoveel, hoor.
1: Het wordt alleen maar warmer. Hoe gaat u die dagen verder doorkomen?
3: Nou, die paar dagen tot maandag, dat lukt nog wel. Dan wordt het weer 26 graden, dus dan is het weer ietsje beter.
0: Ja, zo zit er bij alle warmte toch een lichtpuntje in. We blijven nog even in diezelfde straat. We lopen zo door, maar eerst Shakira en Burna Boy. Die.

0: Dadai, Shakira, Shakira en Burna Boy. 8:08. Ja, we zijn nog even terug aan in diezelfde straat waar we doorheen lopen. Je hoorde net al die vrouw met de airco in de deuropening. Een paar huizen verder blijkt hoe verschillend mensen deze hitte doorkomen. Want waar de een dus amper durft te bewegen van de pijn, zit iemand anders juist heerlijk met zijn gezicht vol in de zon.
1: Mevrouw, ik zag u net op het balkon zitten. Toen zwaaide ik ook al even, maar u dacht ik ga toch maar weer naar binnen.
2: Ja, dat had ik niet zin daar zwaaide.
1: Maar gelukkig, die meneer met wie u bent wel, die zag het wel. Maar u dacht, het hoort me toch een beetje te heet op het balkon?
2: Ja, zoiets had ik, want ik zat bij de ventilator. Want ik heb 2 gebroken schouders, dus ik heb genoeg aan mijn eigen eigenlijk. Ik kan niet veel doen.
1: En wat doet die hitte dan voor u?
2: Ja, ik durf bijna niet te bewegen, want als ik mijn armen nog maar zo bewegen, dan stik ik van de pijn.
1: Dus die warmte maakt de pijn alleen maar erger?
2: Inderdaad. Ik doe ook niks ook, want ik kan het niet.
1: En u zit dan dus bij de tv met een ventilator eigenlijk op uw gezicht?
2: Ja, ik zit lekker in de koelte zo, zeg maar.
1: Is het ook echt wel een beetje koel?
2: Nee, die ventilator kan het ook niet aan gewerkt krijgen.
1: Nee, die blaast eigenlijk gewoon een beetje warme lucht?
2: Ja, zoiets. Ja.
1: En volgende week dan wordt het hopelijk wel weer wat koeler van wat ik zag. Heeft u dan ook minder last van de pijn?
2: Ja, dan wel. Maar nu is het al hem erg, hoor. En ik sta nu aan die rollator, maar ik weet niet of ik wat verhouding over ga moet nemen.
1: Denkt u even gaan zitten?
2: Ja, dat ga ik ook even doen.
1: Meneer, u zit hier in het zonnetje, wel onder de parasol, maar met uw gezicht volop in de zon.
3: In de zon? Ja, ik hou van de zon. Ik zit de hele dag in de zon. Vanaf klein kind al. Lekker op strand.
1: Maar dan heeft u wel geluk, want de meeste mensen hebben toch wel last van die warmte.
3: Ja, ik niet. Ik kan er goed tegen. Dus.
1: En bent u dan wel zo iemand die wel genoeg drinkt?
3: Jawel, ik neem een pilsje, maar ook overdag drink ik veel water. Ginger ale en allerlei soorten dranken, ja.
1: U blijft het toch wel een paar dagen 33 tot 36 graden. Daar bent u in principe gewoon blij mee.
3: Ja hoor, ik wel. De meeste niet, maar ik ben er blij mee. Heerlijk.
0: Zo zitten bij alle warmte dus ook mensen bij die dagen van plezier van hebben. 33, 36 graden, 38 graden, 40 graden. Hij is er gewoon blij mee. Heerlijk, zegt hij zelfs. Zo verschillend kan een paar huizen verderop zijn in één in dezelfde straat. De een telt af totdat het koeler wordt. De ander geniet hiervan met volle teugen. Hoe je er ook in zit, een glaasje water erbij kan nooit kwaad. En een oogje op de ander, op de buren, ook niet. Dus helpt elkaar, wees lief en hou je rustig. Human League, Mirror Man hoor je nu. Goedemorgen.

0: Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bisliep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sliepreverbis.com.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
2: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sliepreverbis.com.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating.

0: sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In De Valk, gemeente Ede, is het 22,3. In Tolkamer 24,5. Na een warme nacht loopt de temperatuur snel op tot 34, 35 graden vandaag. Vanavond blijft het lang warm. Komende nacht wordt een plaknacht met minima boven de 20. Morgen de heetste dag met temperaturen van 37 of 38 graden. En een lokale onweersbui is niet uitgesloten. Dan stijgt dit weekend de kans op een bui weliswaar, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. Bij een café aan de Steenstraat in Arnhem is gisteravond een man aan zijn hand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, de dader is gevlucht en de politie doet onderzoek en zoekt getuigen. En na het dodelijk ongeval met de 13-jarige Sam uit Gent is via een crowdfunding al ruim €16.000 ingezameld voor zijn uitvaart. Honderden mensen steunen de familie, waarbij een deel van het geld ook bedoeld is om Sams alleenstaande moeder en haar gezin te helpen. Meer Gelders nieuws op gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Langer dan 10 minuten sta je stil op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen, 4 kilometer, 11 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Everdingen in totaal een half uur. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 20 minuten. De weg is weer vrij op de A15, maar er staat nog wel 5 minuten tussen Ochten en Tiel richting Gorkum door een ongeluk. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten over 8 kilometer. En op de N320 Linden-Culemborg tussen Ravenswaai in de aansluiting met de A2 6 kilometer 10 minuten. Op de N322 beneden Leeuwen-Nieuwendijk tussen Heerewaarden en Rossum 10 minuten extra reistijd.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: Stukken en Keks met hart en ziel. Lekker zeg. 8:08. Goedemorgen. Waar ze geen tropenrooster hebben, is bij de kinderopvang. Daar blijven de deuren gewoon de hele dag openstaan. Dus hoe houd je dan een groep peuters koel als het buiten bijna 40 graden is? Nou, wat wel helpt, is dat het modderweek is. Dus lekker de sproeier aan, eentjes erin, en 's middags één voor één even lekker afspoelen onder de kraan.
1: Zoveel mogelijk proberen we 's ochtends zo vroeg mogelijk naar buiten te gaan, omdat het dan eigenlijk nog het lekkerst is. Maar de rest van de dag proberen we gewoon lekker binnen te blijven, zo rustig mogelijk, en ons vooral niet te druk te maken. Dat is denk ik het allerbelangrijkst.
2: Nou, dan gaan we heel even buiten kijken wat jullie dan doen. En van het nu in de ochtend rustige binnen naar het wat drukkere buiten. We zien kinderen spelen ook op het naastgelegen schoolplein. En een paar kinderen van de opvang, die zijn nu lekker in het water aan het spelen. Wat zijn ze aan het doen?
1: Nou, momenteel hebben we dus modderweek. Dus de kinderen spelen lekker met water buiten. Er staat een sproeier aan die water spuit. Dus het is nu ook één grote modderklas. En we hebben dus allemaal attributen om in het water mee te spelen. We hebben eendjes vissen, maar ook bootjes om mee te spelen.
2: Zo'n modderweek had denk ik niet op een beter tijdstip kunnen komen, of wel?
1: Dit is echt inderdaad een hele goede week. Omdat het toch ook al warm is, doen we toch al met water spelen. Dus het is eigenlijk een hele mooie week. Ja.
2: En dan heeft u zometeen wel een hele lading kletsnatte kinderen voordat ze vanmiddag naar binnen gaan. Hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, daar zijn we inderdaad op ingespeeld. Ouders weten er ook van, dus ze geven extra setjes kleding mee. En we doen ze vaak ook één voor één naar binnen, zodat we ze even kunnen afspoelen onder de kraan en droog kunnen maken en dan ook kunnen omkleden.
2: Gaan we even terug naar binnen de airco in. Want waar scholen een tropenrooster invoeren en dus kinderen eerder naar huis sturen, is dat voor de kinderopvang natuurlijk geen optie. Is dat lastig?
1: Nou, niet lastig. Ik denk dat wij we willen gewoon het voor de kinderen en de ouders bieden. Dat wij gewoon de hele dag open kunnen zijn. Dus ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is.
2: Moet je nou nog met speciale dingen rekening houden? Is deze warmte, zijn kinderen daar bijvoorbeeld extra gevoelig voor?
1: Je merkt een beetje een vermoeidheid. Hè? Misschien dat ze thuis ook wat slechter slapen. Maar wij proberen gewoon extra drinken aan te bieden. Goed te smeren. Bepaalde activiteiten aan te bieden waarbij ze niet te druk hoeven te doen. Waardoor we het gewoon lekker rustig en kalm houden. Ja.
2: En is het voor u en uw collega's nog een beetje te doen?
1: Zeker, ja. Gewoon rustig aan. En vooral niet druk maken.
0: Nou, als één woord is blijven hangen, dan is het wel het woord rustig. Toch? Hou je rustig. En luister lekker naar Eliza Doolittle. Dan pak ik de dikke Van Dijk er eens even bij voor een nieuw woord van de dag.

Een mooie dag om weer eens een woord in de mond te nemen wat je niet of nauwelijks gebruikt. En er hebben heel veel mooie woorden in het Nederlands die we anders misschien bijna vergeten. En dus is er de Dikke van Dijk, dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag een woord uit om jou mee te geven. En vandaag heb ik gekozen voor klungel. Klungel, dat is een onhandig, stuntelig of onbeholpen persoon. Iemand die met de beste bedoelingen iets probeert te doen, maar waarbij er toch altijd weer iets misgaat of omvalt. Het woord komt waarschijnlijk van het oude werkwoord klungelen, wat oorspronkelijk knorren of onduidelijk praten betekende. Maar die betekenis is later verschoven naar manklopen. Hij loopt klungel, hij klungelt. En uiteindelijk naar onhandig prutsen. Dus een klungel is eigenlijk echt een prutser. Iemand met een hoge gunfactor, dat dan wel. Ja. Je zou dus kunnen gebruiken dat je zegt, pas op met die hete, koffie. Je kent jezelf, je bent soms een enorme klungel. Wat een klungel ben ik toch ook. Ik laat nu al voor de tweede keer mijn sleutels in de put vallen. Hij probeerde die kast zelf in elkaar te zetten, maar die arme klungel die hield 3 schroeven over. Gelukkig kon de hele zaal lachen om die charmante klungel op het podium. Nou, ik vind inderdaad, die gunfactor die moet je er wel bij bedenken. Dus inderdaad echt een beetje een prutser. Maar wel een prutser dat je denkt van, ah, prutser. Klungel.

0: Danny Vera, Marlon Puchel en Try Again op Radio Gelderland. Het is 9:11. Tijd voor het weerbericht met Floris de Faber van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Ik zag een tweetje van Robert de Vries, collega-weerman van jou bij Hart van Nederland.
1: Ja.
0: Die zegt op Twitter, ik zit al 23 jaar in het vak. Ik doe al ruim 18 jaar het weerbericht op tv. En voor het eerst in mijn carrière heb ik een 40 graden in de weerkaart gezet. Bij de verwachting van morgen.
1: Ja, dat zou kunnen. Op 2019, kan ik me goed herinneren, dus alweer 7 jaar terug. Ja, toen hadden we wel maximum temperaturen van 40 graden in Brabant en in Limburg. Nou, dat zouden we misschien morgenmiddag ook kunnen halen in delen van Gelderland. Ik heb net heel toevallig een berekening gezien vanuit het Franse weermodel, die met 40 of 41 graden op de proppen komt. Nou, dat zijn wel echt zeer uitzonderlijke maximumtemperaturen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het is nog maar natuurlijk wel de vraag of we dat daadwerkelijk gaan halen. Want er zijn ook weerberekeningen die een westenwind laten opsteken. En dan lijkt het kwik af te stevenen op 35 tot 38 graden. Natuurlijk ook nog bijzonder heet voor de tijd van het jaar. Maar wel een fractie minder extreem dan die 40.
0: Ja, eerst maar even de dag van vandaag. Hoe warm is het nu al?
1: Het is nu al zomers heet, met 25 graden of zelfs nog een aantal graden warmer in het zuiden van de provincie. In Limburg is het momenteel al 27 graden. We zitten een beetje op die scheidingslijn van wat koelere lucht in het noorden en die hele warme lucht in het zuiden. Want in het noorden van het land hebben ze momenteel te maken met een stevige bries vanuit het noordoosten. Die voert ook wat iets minder hete lucht naar Nederland toe. En daar hebben ze ook momenteel te maken met wat laaghangende bewolking vanaf zee. Nou, ik denk dat die laaghangende wolkenvelden onze omgeving niet gaan bereiken. Het blijft van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zon overgoten. En temperaturen bereiken uiteindelijk hun maximum aan het eind van de middag. En dat zijn waarden tussen de 33 en 36 graden.
0: Oké, nou dan morgen dus nog warmer. Maar nu krijg ik een vraag van Leon over zaterdag. Die zegt, wil je aan de weerman vragen of het zaterdag nou eigenlijk nog warmer wordt dan vrijdag? Want Leon ziet in zijn weerapp de gevoelstemperatuur staan. En die zegt voor zaterdag 43.
1: Ja, dat is inderdaad de gevoelstemperatuur. Voor de gevoelstemperatuur zijn een aantal factoren natuurlijk noodzakelijk. Een hele hoge luchttemperatuur. De luchttemperatuur is zaterdag extreem hoog. Tussen de 35 en 37 graden maar liefst. Ongeveer vergelijkbaar met vrijdag. Alleen het is wel een stuk vochtiger in de lucht. Met een luchtvochtigheid tussen de 60% en 70%. En dat maakt het echt broeierig warm buiten. En in die broeierige en warme lucht kunnen aan het eind van de zaterdagmiddag ook een aantal stevige regen- of onweersbuien tot ontwikkeling komen. Die tijdens de nacht naar zondag wel voor enige verkoeling kunnen zorgen.
0: Ja, dus het zou goed kunnen inderdaad. Ja. Oké. Okay.
1: Leuke vraag.
0: Ja, zeker. Succes in jouw warme spreekhokje.
1: Jij ook succes, Frank. En we spreken elkaar snel weer.
0: Ja, tot over een uurtje bij Rob in elk geval. Hè?
1: Tot over een uur.
0: Joep. Want Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent er weer met een bak verkoelende muziek.
2: Zeker.
0: Een ijskoffie of een warme koffie. Want
2: wat
0: dat helpt
2: je wil,
0: ook,
2: hè? Het is ook goed om warm te drinken, maar blijf wel drinken.
0: Vooral blijf drinken, ja. Heb je ook een onderwerpje waarvan je zegt van, nou, mensen moeten zich niet te druk maken.
2: Nee.
0: Maar ik zou wel willen weten hoe het staat met...
2: Met jouw laatst aangekochte kledingstuk. Ja, de modebiennale is op zijn eind aan het lopen hier in Arnhem. Dat is altijd een leuk verhaal wat erbij hoort. En nu is het duurzaamheid en het hergebruiken van je kleding.
0: Ja.
2: Maar daarom wil ik wel eens weten, was het laatste kledingstuk dat jij hebt aangeschaft?
0: Het laatste kledingstuk dat jij hebt aangeschaft.
2: En dat kan best gewoon gedragen kleding zijn van je broer of zus of tante of via vintage.
0: Iets wat je overneemt inderdaad.
2: Ja, pre-loved. Weet je tegenwoordig, vind ik wel, er is al een keer van...
0: Pardon?
2: Ik was in een pre-loved.
0: Tweedehands, maar pre-loved.
2: Pre-loved. Ja, tweedehands is, hè? De connotatie daarbij is een beetje tweedehands. Maar pre-loved, dat is toch wel iets of iemand die ook al een keer... geliefd is geweest.
0: Ja, dat is net als een relatie. Dan heb je iemand die over pre-loved is geweest.
2: Waarom? Ja. Bij heel veel mensen hebben een pre-loved partner. Nou,
0: ja, precies.
2: Toch mooi?
0: Het is heel mooi. Ik vind hem leuk. Oké, okay, Rob het GLD.
2: Dat is ook een kledingstuk, hè? Dus niet.
0: Precies. Nee, ik maak het weer gelijk. Rob het GLD.nl of een appje. En dan dus over je laatst aangeschafte
2: kledingstuk. Of partner. Zelf gemaakt. Kan ook.
0: Wat zal ik eens draaien? Ik heb nog allemaal dingetjes staan. Mm. Waar heb jij zin in?
2: Even kijken. Dat is een moeilijke.
0: Nu zeggen.
2: Simply Red.
0: Simply Red?

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS Journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor 1000 doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
8: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
7: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
9: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
7: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. De verkeersinformatie, de A2... Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen. Bij elkaar 23 kilometer langzaam rijden stilstaan en 3 kwartier langer onderweg. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 8 kilometer met een kwartier vertraging.
11: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

Oh, de Copacabana. At the Copa. Ja, daar is het ook goed warm. Maar niet nu. Die hebben weer in december de zomer. En wij nu met vandaag 37 graden. Ja, je raakt er ook weer een beetje aan gewend, hè? Daarom. En vannacht voetbal kijken. Gaan we tegen Tunesië voetballen. Als we winnen, volgende tegenstander, Marokko. Gezellig.

0: Aretha Franklin samen met George Michael. Die heeft geboortedag vandaag, geloof ik. Ja, 25 juni. Michael Jackson sterfdag. Gaan we het straks nog een beetje over hebben. Maar nu eerst...
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag. En die is van Hans. Ik heb een heel mooi nummer, zegt hij. Over een boot die geschiedenis heeft geschreven voor het onderwaterduiken. Jean-Yves Jacques Cousteau. Daar hebben we het aan te danken dat we nu kunnen sportduiken. En dat doe ik ook. Dat bekende nummer is van John Denver. Calypso. Maar daar is ook een Nederlandse versie van gemaakt door Ancora. Calypso. En ik zou het een mooi eerbetoon aan de grondlegger van het huidige sportduiken vinden, Jacques-Yves Cousteau, om dat nummer vandaag als plaat bij de dag te draaien. Nou Hans, dan gaan we dat lekker doen. En je voelt de zee, je voelt de vrijheid en je voelt de iets frissere temperaturen vanzelf. Bij Ancora en Calypso.
2: Ik droom van een reis met de

Cora en die John Denver Classico Calypso. Aangevraagd door Hans als plaat bij de dag. En ben je liefhebber van Dan Cora? En dat is gewoon lekker keihard meezingen, hè? Gewoon huppakee. Dan komt dat goed uit, want ze komen naar Gelderland. Zaterdag al in de Waai in Westervoort. En dan ben je van harte welkom om mee te gaan doen ook. En heb je een andere plaat bij de dag? Dan ben je ook van harte welkom om die aan te vragen, in te dienen. Dat gaat via de app of via de mail. Ons appnummer is wel bekend, maar ik noem het toch nog even. 06 22 22 13 42. En mailen kan via rob@gld.nl. Jij zegt om welke plaat het gaat, wat voor verhaal je erbij hebt. En het kan best zijn dat je het gewoon alleen maar een hele lekkere plaat vindt. Goed genoeg. En dan gaan we kijken of die op de platenlijst past en of we plek hebben, want het loopt storm wel met de platen bij de dag. Blijf aanvragen. Hier is Dr. Buzzard, Cherchez la femme.

die heerlijke, relaxte Southern Country muziek. Ja, Chilton, Texas. Het is 9:55 geworden. Kijk even naar het weerbeeld in Gelderland. Dan zien we dat we al langzaam naar de 30 graden kruipen. Zaltbommel op dit moment 25,3 graden. En Etten 26,4. Maar we gaan dik over de 30. Het nieuws uit Gelderland dat kun je vinden op gld.nl. Daarin weer triest nieuws voor Eerbeek. Want opnieuw een grote papierfabriek in Eerbeek in zwaar weer. Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En daarmee dus voor de derde keer in een paar jaar tijd een belangrijke papierspeler in het Gelderse papierdorp in de problemen. 3 jaar geleden papierfabriek De Hoop dicht. En nog geen 2 maanden geleden werd papierfabriek Koldenhoven failliet verklaard. Dus de papierindustrie heeft het heel zwaar daar in Eerbeek. Alle hitteverhalen trouwens kun je ook lezen op gld.nl. En wil je daar aan meewerken, dan graag. Als jij evenementen hebt die je niet door kunt laten gaan, of verhalen over jezelf, waar je mee zit in de hitte, tips om de hitte te bestrijden. Het kan allemaal. App ze even door. 06-22-22-13-42. Op de hitteblog nu kun je in ieder geval lezen dat de recordnacht achter de rug is. Maar ja, er komt nog een nacht aan die waarschijnlijk nog warmer blijft. En dan dat betekent het dat we gewoon zomerse nachten hebben, boven de 20 graden. Ja, dan moet je wel goed uitrusten. En blijven drinken. En lekker.

Small Verliefd van Doe Maar hier op Radio Gelderland. 9:09. En als je naar de Trap Dude Bands kijkt, dan is Doe Maar nog steeds ongelooflijk populair. Ik tel er zo 5, 6, 7 die gewoon echt een goede boter hebben volgens mij aan het tributen van Doe Maar. Ja, we zitten nu rond de 6, 27 graden. Vandaag 37. Maar er wordt al gesproken van morgen 40. Dat zou toch wel zijn? Hè? Zometeen meer over dat weer.

0: Gustavo Lima. Zijn eigen naam zingt hij nog even. Ballada's nummertje. Grote zomerhit jaren geleden. Zo opzwepend. Dat kunnen we met deze temperaturen bijna niet meer hebben, toch, Floris?
1: Inderdaad, zeg dat wel. Het is, het is echt een hele bijzondere weerdag vandaag. En ook de komende dagen. Want momenteel hebben we al zomerse temperaturen van 26 graden of meer in het zuiden van de provincie. In het noorden blijft de temperatuur momenteel nog ietsjes achter door een verfrissende bries uit het noorden. Maar uiteindelijk zal de temperatuur overal tropische waarden gaan bereiken. Van 33 tot lokaal zelfs 36 graden. En daarbij blijft het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zon overgoten.
0: Ja, en we lopen van record naar record. Vannacht was, ja, dat is waarschijnlijk eventjes een recordnacht, hè, qua hitte.
1: Inderdaad, want afgelopen nacht was een recordwarme nacht voor de maand juni. De temperatuur dook niet verder dan 21,7 graden in Arnhem, Nijmegen en het westen van de provincie. Maar komende nacht zal het nog een aantal graden warmer gaan worden tijdens de nachtelijke uren. En daarbij is het ook nog eens behoorlijk broeierig buiten.
0: Ja, en dan morgen?
1: En dan morgen inderdaad, ja, de welbekende vrijdagmiddag, 26 juni. Het wordt de warmste dag van het jaar tot dusver, met flinke uitschieters naar boven toe. Ik verwacht momenteel temperaturen vrijdagmiddag tussen de 37... ja, en let op, lokaal zelfs 39 graden in het zuiden van de provincie. Daarbij ook een zonovergoten weerbeeld. Nauwelijks bewolking is er aanwezig, maar helemaal staalblauw zijn de kleuren morgen ook weer niet. De blauwe kleuren bedoel ik. Want er is ook momenteel wat luchtvervuiling aanwezig in de atmosfeer. Wat ozon, wat Sahara-stof, wat er ook in de hogere luchtlagen van de atmosfeer doorheen dwarrelt. Ja, dat zorgt allemaal voor dat de luchten morgen niet helemaal staalblauw van kleur zijn.
0: Ja, ja. Dus voor mensen die al wat moeite hebben met ademen en doen,
1: inderdaad,
0: zijn het moeilijke dagen.
1: Zijn het wel wat moeilijkere dagen, inderdaad. En ook zaterdag hebben we een behoorlijk slechte luchtkwaliteit. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Zitten we nog in een hele warme luchtsoort met temperaturen die uitkomen tussen de 36 en lokaal langs de Duitse oostgrens zelfs waren richting de 39 of 40 graden. Het is dan een stuk broeieriger dan op de vrijdagmiddag. Dus de gevoelstemperatuur zal dan op zaterdag nog wat hoger uitpakken. Ik heb zelfs weermodellen voorbij zien komen met een gevoelstemperatuur ruim boven de 40 graden. Dus ook dat wordt echt een dag om in de gaten te houden.
0: Het wordt steeds gekker, toch?
1: Het wordt steeds gekker, inderdaad. Ja, het is echt een recordperiode waar we mee te maken hebben. En als je inderdaad wil weten hoe klimaatverandering eruit ziet, dan zou ik aanraden om morgenmiddag eventjes naar buiten te gaan.
0: Oké. Okay. Zit er wel ergens iets van een omslag in? Of?
1: Ja, dat zit er wel aan te komen. Maar ook zondag, ja, het klinkt misschien best wel gek dat ik dit zeg, maar zondag staat er 31 graden in het kaartje ingetekend. Dat is natuurlijk nog steeds uitzonderlijk warm, maar het zal wel minder broeierig aanvoelen dan vrijdag en zaterdag. Maar ook dan hebben we nog een serieus hete dag op het menu staan. Dan komen er wel verspreid over het land een aantal regen- en onweersbuien voor, die dan uiteindelijk na het weekend de ergste hitte wel gaan verdrijven. Dus tot en met zondag is het behoorlijk puffen en zweten geblazen in de provincie.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.
0: Juist. Met z'n allen aan de wadden, hè? Dat kan. No problem. These are the Tramps, the night the lights went out.

The trams and the nights, the lights went out in New York City. Ja, het was ook heel warm. Ech, het is 6:56. We willen het na 10 eens hebben over jouw laatst aangekochte kledingstuk. Want de modebiennale State of Fashion 2026 in Arnhem loopt op zijn einde. Laatste weekend komt eraan en duurzaamheid was een van de grote thema's. En ook de modeketens, hoe daarin nog verbetering kan zijn. Naar het milieu toe, want als je het hebt over mode, dan is dat een van de vervuilendste industrieën die we kennen. Daarom, duurzaamheid, jouw laatst aangeschafte kledingstuk. Was dat pre-loved, tweedehands, zo je wil? Of is dat gewoon lekker gekocht, ergens? En wat was dat? Wat heb je voor het laatst gekocht? Aan kleding. We zijn de Kings.

0: is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
7: Ja, een knettergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beinsen. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
6: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom vanmorgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse Geologische Dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden. En ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
10: Sidney, dankjewel. De verkeersinformatie, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Beest. Alles bij elkaar 18 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 20 minuten vertraging daardoor. En de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Alfred Arkel. 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
11: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
12: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Op de koffie.

And a little bit of me and a little bit of you. 12 minuten over 10 hier op Radio Gelderland geworden. En we willen het bij de koffie eens even hebben over mode. Of tenminste, jouw laatst aangeschafte kledingstuk. En is dat mode? Dat weet je tegenwoordig allemaal niet meer. Want de mode Biennale, die loopt op zijn eind. In Arnhem is er 6 weken aandacht geweest voor mode. En alles wat dat betekent in het nu. En dat betekent innoveren, dat betekent duurzaam zijn. En dat betekent ook kijken naar de industrie achter al die kleren. Want hoe je het ook bent of keert, de mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën. En daarom de vraag, wat is jouw laatst aangeschafte kledingstuk? Is dat misschien wel tweedehands of pre-loved, zoals tegenwoordig de mooie term is? Of gewoon lekker ergens zelf geshopt, misschien wel zelf gemaakt? Want dat komt ook weer in de mode. Kortom, kleding, wat doet dat met jou? Belangrijk voor jou? En wat is jouw laatst aangeschafte kledingstuk? Daarover kun je bellen, 0800-345-0345. Maar je kunt ook appen, met een fotootje ook, van harte welkom. 06-22-22-1342 of mailen. Kan allemaal. rob@gld.nl. Jouw laatst aangeschafte kledingstuk. Wat is dat? En hoe heb je het aangeschaft? Online? Gewoon ouderwets gewinkeld? Of zelfgemaakt? Kan allemaal. Bel, app of mail.

zijn stem, hè? Jonathan Jeremiah. Rosario. Hij komt naar Nederland. Begin juli. En dan gaat hij lekker in de open lucht spelen. In Valkenburg, Den Haag en Soest. Maar ook in Nijmegen. Openluchttheater De Goffert. De 4e juli. Jonathan Jeremiah, live scene. Nu praten over mode, want de modebiennale in Arnhem loopt op zijn eind. Vanaf 14 mei waren er van allerlei zaken te zien over de mode, over de staat van de mode, over hoe duurzaam we die mode kunnen maken, wat we er allemaal mee kunnen. En daarom de vraag vandaag, wat is eigenlijk jouw laatst aangeschafte kledingstuk? Is mode belangrijk, kleding, voor jou? Of is het gewoon echt je lichaam bedekken en maakt het niet uit? Wat er eigenlijk omheen hangt, hoeft daar geen verhaal bij. Zoals het tegenwoordig vaak is. Even kijken, waar zitten wij? Niet lachen hoor, zegt Lies. Ik heb een katoenen nachthemd gekocht. Ja, nou die is wel lekker hè, katoenen nachthemden. En die heb je nodig, dat pakt het zweet lekker op. Heerlijk. Hans die zegt, ik heb een paar weken terug een nieuwe zwembroek gekocht. En een paar maanden terug een nieuwe werkbroek. Want die oude was echt tot op de draad versleten. Henk die zegt, ja, kleding die koopt mevrouw. Dat is misschien een hele ouderwets, maar die weet ongeveer wat ik wil hebben. Het interesseert me echt geen fluit. Maar zij is blijkbaar toch wel zo goed in mij kleden dat iedereen zegt dat ik er goed uitzie qua mode. Nou dan is het toch twee keer boffen, Henk, met de vrouw die voor je zorgt. En dat je daar ook nog eens helemaal geen gedachte bij hoeft te hebben wat je aan hebt. Hermien die zegt, ja, wat ik laatst aan kleding heb gekocht is misschien wat ondergoed. Want voor de rest maak ik alles zelf. Ik krijg stofjes die een ander wegdoet. Of afvalstof van de kringloop. En van weerrestanten maak ik poppenjurkjes. Voor een goed doel. 30 stuks heb ik er nu. En de popjes zijn erbij. En de popjes, ja, die zijn er toch wel blij mee, hè, Hermien? Zie ik. Ja, met de jurkjes. Blauw, rood en wit. En lekker zomers. Ik ga niet met de mode mee, zegt de Ingrid. Ik heb gisteren aangeschaft van de Tunte. Ik koop geen tweedehands kleding. Want je weet niet, heeft gedragen. Terwijl ik zelf gewoon werk bij de kringloop, heb ik daar nog nooit kleding gekocht. En ook niet op de markt. Fijne warme uitzending verder. Even kijken, ik ben pas moeder geworden, zegt Lisa. Dus ja, wat ik koop, heel veel babykleding. Juist, ja. Pas in huis een cap gekocht, zegt Ben. Ja. Vergeet vandaag niet te lachen, dan ben je nog knapper. Dankjewel, Ben. En Jan die laat ook zijn moding zien. Die zegt, ik doe met warme dagen doe ik een zakdoek op mijn kop. Dan ben ik Hulk Hogan. Dat is ook lekker, gewoon. Voor de kou. Ja, je hebt gelijk, Jan. Het staat je ook nog goed, ook, moet ik zeggen. Even kijken. Goedemorgen, Rob, zegt Chris. Om eerlijk te zijn, ik zou niet weten, hoor, wanneer ik voor het laatst kleding heb gekocht. Dat is misschien wel 3 jaar geleden. Ik ben niet zo'n modemannetje. Wat goed is, is goed. En wat lekker is, dat draag ik. En dat draag ik dan helemaal af. Ja, ik heb pas geleden wel een paar mooie wandelschoenen gekocht. Want de oude, die waren echt op. Ja, het gaat ook aan de papieren. Wandelschoenen zijn ook pittig geprijsd, hè, tegenwoordig. Ik moest ook een paar hebben, maar dan kunnen we wel een paar honderd euro meenemen. Zo. Even kijken, Annemiek die zegt, ja, mode, daar ben ik nooit zo van. Kleding wel, ik maak zelf. Ik kreeg vroeger altijd de oudere kleding van mijn grotere zussen. En daar was ik altijd perfect gelukkig mee. Als het even kan, dan koop ik tweedehands. Ik vind het toch wel belangrijk om een beetje minder kleding in de wereld te pompen. Als je dat ziet, dan schrik je ook. Ja, dat klopt. Volgens mij hebben wij dezelfde documentaire gezien over restkleding. Over met balen kleding die nergens meer te dumpen zijn, zo ongeveer. Als je tweedehands winkel hebt en je weet de weg, dan kun je die winkel helemaal voor niks volhangen met van alles. Heb jij nog tips of tricks over jouw kleding? Jouw laatst gekochte kleding? App maar, mail maar. En heb je een leuk adresje? Ook graag, hè? 06 22 22 13 42.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Stewart, do you think I'm sexy? Dat vraag je misschien ook wel eens. Als je nieuwe kleren hebt, hè, zie ik er goed in uit. Ben ik een beetje sexy, ja? Nou, daar hebben we het vandaag over. Over kleding, jouw laatst gekochte kledingstuk. Dat is allemaal aan de hand van de modebiennale in Arnhem. Die 6 weken heeft geduurd. En dit weekend zijn laatste evenement heeft. Als die allemaal nog doorgaan, goed kijken even. Met de temperaturen. Dat ging van het jaar over duurzaamheid. En ook over de structuren achter de grote modestromen. Want we produceren wat, hè, met z'n allen aan nieuwe kleding. Het is een van de meest vervuilende industrieën die we hebben op de wereld. Dus daar kan best wat aan gedaan worden. Maar de vraag vandaag bij de koffie is, wat is eigenlijk jouw laatst aangeschafte kledingstuk? Even kijken, hè. Betsy die zegt, goedemorgen. Ik heb een leuk warm wintervest gekocht bij de Kringloop. En ik verheug me erop om het te gaan dragen. Heel feestelijk met glitters. Kan ook, hè, dat je gewoon winterkleding koopt om jezelf al een beetje de koelte toe te waaien. Hierop zegt Gerry, ik gooi nooit kleren weg tot ze echt gaten krijgen. En dan nog probeer ik het te maken. Als ik iets koop, is het nieuw en best prijzig. Maar dat verdient zich terug. Ik heb nog truien van 20 jaar geleden en die draag ik nog geregeld. Als je kleuren kiest die altijd kunnen, dan is dat helemaal geen probleem. Ik geef wel geld uit aan goede BH's. Die koop ik 2 keer per jaar nieuw bij altijd dezelfde winkel. Die weten namelijk mijn maten en wat ik wil ook. Dan maak ik wel een blokje van dingen die niet doorgaan, komen ook nog. Even kijken. Recherkleding. Ja, want kleding is totaal niet belangrijk voor mij. Ik zie er netjes en verzorgd uit. Maar bijna alles, behalve mijn lingerie, is tweedehands of zelf gemaakt. Toen mijn kinderen jong waren, haalde ik merkjes uit te kleine kleding en naaide die op de passende soort, zodat ze niet gepest werden op school. Ik heb pas een topje gekocht in een reshare winkel voor 1 euro. Ik vind merken totaal onbelangrijk. Reshare kleding is van het leger des heils. Even in de dettol ontsmetten, drogen in de zon, klaar en lekker eruit zien. Zegt Theo, kleding, misschien de laatste keer dat ik zelf iets gekocht heb, een t-shirt, omdat ik verrast werd door de regen en ik moest iets droog hebben. Bij de Zeeman, geloof ik, dat was toen €4,99. Nou, voor de rest doet mijn vrouw het. Ja, zoals veel mannen van mijn leeftijd, denk ik. Ik weet niet hoe jou bent, Theo. Ja? Nee. Even kijken, Zelly, die zegt, voor mij tweedehands kleding al jarenlang. Ik snap nieuw niet, ik snap merken niet en ik snap echt de absurde bedragen die zogenaamd grote en populaire merken durven te vragen voor een spijkerbroek. Welke gek legt er 180

toe iets nieuws, maar dan vooral schoenen en ondergoed. Voor de rest maakt het me eigenlijk allemaal niet uit of het van de buren komt of van wie dan ook. Even in de was en je hebt toch gewoon weer nieuwe kleding. Klaar toch? Ja. Nou, daar zijn we even bijgepraat. Wij zijn best van de tweedehands hier. Ja, het is ook makkelijk. Alleen schoenen inderdaad, ja, die moeten echt naar je voeten gaan staan. Dus dat die nieuw zijn. Heb je nog tips of leuke adressen? Dan laat weten via app of mail. Gaan wij zo meteen spelen. Maar eerst naar een van de, want volgens mij zijn er 4 of 5 officiële Wereldcup voetballiedjes. Deze heet DNA van Bocelli, Guetta, EJ en Megan Thee Stallion.

0: En een beetje meer. Een beetje meer vriend en een beetje meer vriendin. Friends with benefits, hè, is de mooie Nederlandse uitdrukking daarvoor geworden. Rob de Nijs zat er al veel eerder in, weet je mee. Het is 10:08.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, spelletje voor bij de koffie. We gaan lekker spelen. 3 vragen om jouw pratenkennis te testen. En alles bij elkaar kun je 3 lekkere prijzen winnen. En de eerste vraag, daar krijg je direct zometeen 2 platen bedenktijd voor. Dus die kan niet anders dan goed zijn, toch? We gaan even kijken naar de agenda. En dan zien we dat het de geboortedag is van Antoni Gaudi. Ja, de architect die een van zijn projecten bijna klaar heeft. Nu, de paus heeft al de toren ingewijd. En nog een paar jaar en is de Sagrada helemaal klaar. En Gaudi heeft met die Sagrada een mooie stempel gedrukt op de stad waar die kerk staat, die kathedraal staat. Maar hij heeft daar veel meer aangelegd. Welke stad wordt ook wel Gaudi-stad genoemd? Spaanse stad, hoewel ze zelf anders zullen zeggen. We zijn een Catalaanse stad. Welke stad is dat? Welke stad is onlosmakelijk verbonden met architect Antoni Gaudi, die vandaag zijn geboortedag heeft? In 1852, hè? Wel. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. En appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Antoni Gaudi, architect uit lang vervlogen tijden, maar nog steeds aanwezig, heeft vandaag zijn geboortedag. Op welke stad heeft hij een enorm stempel gedrukt? Welke Europese, Spaanse, Catalaanse stad is nauw verbonden met Antoni Gaudi? Zoals gezegd, 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Dus je kunt rustig zoeken ook. En dan app of mailen. rob@gld.nl. Of even appen. 06-22-22-1342. Hier zijn de Sister Sledge. We are family.

0: Bachelor Clark en Don't Sleep in the Subway. En met deze hit zou je denken, nou, onder de grond, dat kan toch best lekker cool zijn. Misschien wel een goed idee om te gaan slapen. Maar nee hoor, zeker in Londen niet. Die tunnels zijn te krap voor airco. Dus met de hitte boven wordt het ook warmer beneden. En daarom hebben ze in Londen gezegd, oh, oh, oh, niet doen, die subway. Want als je flauw valt, moeten we daar heel erg veel naar beneden toe. Dus echt alleen nemen als het nodig is. Anders gewoon lekker een dubbeldekker bus. Ja, van Londen gaan we naar een andere Europese stad.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Want in ons koffiespel hebben wij het over Anthony Gaudi. In de eerste vraag. Hij heeft vandaag zijn geboortedag. 1852 is hij geboren, 1926 overleden. Maar hij heeft wel een stempel gedrukt. Met de Sagrada Familia, een prachtig mozaïekpark en zijn eigen Gaudi-huis. Op een Spaanse, Catalaanse stad. Op welke stad, zou je dan denken, heeft hij zijn enorme stempel gedrukt. De paus die heeft inmiddels de toren van de Sagrada gezegend. Dus die is klaar te noemen. Maar het duurt nog wel een paar jaar voor het helemaal klaar is. Over welke stad heb ik het? Maar ja, welke Europese stad?
2: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Barcelona.
0: Ja, helemaal. Dat wisten heel veel mensen. Ben je er wel eens geweest, Barcelona?
2: Ja, ja.
0: En ja, dan heb je ook de Gaudi Tour even gedaan natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
0: En wat maakte het meeste indruk?
2: Ja, gewoon al die gebouwen, die vormen. Het is gewoon een hele aparte bouw, ja.
0: Ja, het is organisch en... Ja, ik vind dat park geweldig. Dat park hebben tot 3000 mensen een hele leven lang moeten mozaïeken, volgens mij. Hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dan word je zelf geïnspireerd. Maar na een anderhalf uur denk je, ja, het is goed.
2: Ja.
0: Hè? Toch? Ja.
2: Ja,
0: en de Sagrada is een geweldig apparaat eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Van een geboortedag gaan we naar een sterfdag. Want het is vandaag de sterfdag van Michael Jackson. 2009 was de schok ongelooflijk over de hele wereld, 17 jaar geleden al. Met welke sterrendochter was hij enige tijd getrouwd? Van
2: met welke?
0: Sterrendochter, ja, zo heb ik maar genoemd. De dochter van een andere grote muzikale ster is even zijn vrouw geweest een paar jaar lang.
2: Ja, oh jee.
0: Ja, laatst ook een film over geweest.
2: De dochter van Elvis Presley, toch?
0: Ja, hoe heet ze?
2: Ja, hoe heet ze? Oh.
0: Ja. Ja, ja, dat, ja, ja.
2: Priscilla.
0: Dat was die andere.
2: Oh. Lisa. Geen idee.
0: Ik druk ze allebei in. Dan laat ik er een Frits over of hij er een prijs voor geeft. Het is de dochter, welk steden? De dochter van Elvis Presley. Lisa Marie heet zij.
2: Oh,
0: ja,
2: oké.
0: Okay. Nou ja. Hè?
2: Oh.
0: Die zat heel dicht in de buurt bij de moeder.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. We gaan naar de derde en dat is de Gelderse vraag. Wij gaan een Gelderse plaats zoeken. En in die Gelderse plaats staat het Kristalmuseum. Ja, ik wist het ook niet hoor, voordat ik de vraag kreeg. Maar het bestaat.
2: Gelderse plaats, het Kristalmuseum.
0: Ja.
2: Apeldoorn.
0: Apeldoorn.
2: Nee.
0: Nee. Borculo. Nee.
2: Oh, oké. Okay. Oh,
0: ja, ja, het is niet eens een oh-ja, hè?
2: Had ik echt niet geweten.
0: Nee, het is een oh. En de ja, die blijft buiten staan. Ik heb nog wel één vraag. Gaan we draaien van Michael Jackson? Black or White of Man in the Mirror?
2: Black or White.
0: Black or White?
2: Ja.
0: Gaat-ie.
2: Oké.
0: En blijf hangen voor Frits even. Je moet even afstemmen.

0: Black or White van Michael Jackson. Op verzoek van Maya, want die mocht kiezen. Het is vandaag de sterfdag van Michael Jackson. 2009 was het ook alweer. Even kijken. Oh ja, nog een tip binnengekomen van Frans over spijkerbroeken. Frans die heeft ze gekocht online. Hij zei, ik ben 80 jaar en mijn kinderen vertelden, je gaat toch mee met de tijd, dan ga je maar eens lekker online. Ik heb daar een setje gekocht. Per twee was het goedkoper. Atlas for Men. Nou. Daar zijn we weer bij, hè? Over de mode en alles wat daarbij komt. We gaan Neil Diamond draaien met zijn nieuwste. Ja, dat waren oude opnames, waren nog niet eerder uitgebracht. En het is echt Neil Diamond. Tot op het bot. Wild at Heart. Gewoon zo'n lekkere plaat. Zitten en genieten.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Dit is super fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
8: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
11: Sydney, dankjewel.
12: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing.
11: Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
12: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Christians and Harvest for the World. Het is 11:11. Radio Gelderland, dan luister je daarna op de koffie. Op deze hele hete 25 juni. We hebben een hele hete nacht achter de rug gehad. Recordnacht. En we zitten nog wel een paar dagen echt in de hitte. Ja, vroeger was het spreekwoord, we helpen elkaar de winter door. Maar het is nu meer, we helpen elkaar de zomer door. Annemiek die schrijft, ja, je hebt het over geboortedagen, sterftedagen. Dan mag je één van de beste zangers die geleefd heeft toch niet vergeten, Rob. George Michael, daar heb ik het over. Die zou vandaag 63 zijn geworden. Maar helaas 10 jaar geleden overleden. Maar kun je wel een hele mooie plaat van hem draaien. Wat mij betreft één van zijn allermooist. Nou, Annemiek. Graag. You Have Been Loved van George Michael.

Serge Gainsbourg en Je Le Maire hadden met Flues een hit mee. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik ben gekomen om te zeggen dat ik ga, eigenlijk. Ja, we bleven hete dagen. En soms zijn er opmerkelijke berichten. Het opmerkelijke bericht is namelijk dat het openluchtzwembad Klarenbeek morgenmiddag gesloten is vanwege het hete weer. Ja, we krijgen diverse berichtjes en fotootjes binnen van dat daar op de deur staat. Vrijdag geopend van 7 tot 12. En vanaf 12 uur gesloten vanwege het hete weer. Ja, ook in een zwembad kan het dus blijkbaar te heet zijn. En dan nog ander nieuws. Gerrit die appte ook binnen en die zegt: hey Rob, kun je even zeggen dat de rommelmarkt op 27 juni van FC Winterswijk bij camping De Appelweide in Winterswijk-Kotten is afgelast. Dus ook geen rommelmarkt van FC Winterswijk op de camping De Appelweide. Die is afgelast en dat is natuurlijk ook vanwege de hitte. Ja. Soms is het te warm om dingen te doen. Gewoon lekker zitten. Radio luisteren.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

Vriers terug van nooit weg geweest. Hè? Los vast. 11:40. Radio Gelderland hier met Op de Koffie. En wij kijken eens even hoe warm het is in de provincie. De 30 is bereikt. Ja, in Velddriel nog net niet. Daar is het 28 graden. Maar in Balgooi wel 30,4 graden. En op meer plaatsen in de provincie is het inmiddels 30 en plus graden ook. Kijken we nog even naar het verkeer wat dat doet. Ja, er is niet zoveel verkeer. Want iedereen heeft natuurlijk code oranje in het achterhoofd zitten. Dus als je niet weg moet, dan ga je lekker thuiswerken ook. A12 wel, daar aan de grens, Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer, 20 minuten is de vertraging. Daar wordt ook gewoon gecontroleerd vandaag. Eigenlijk wel petje af, hè, voor de Duitse politie. Dat ze gewoon blijven werken, ja.

La Pegatina en Chef Special, Down for Love. 9:30. Ja, over een uurtje of 13, dan zijn we aan het voetballen. Ja, dan is het Nederland-Tunesië. En dat kan bekeken worden op heel veel pleintjes in heel veel plekken in Gelderland. Vooral de grote steden doen goed mee op de uitgaansplekken. Molenstraat, Nijmegen, Spijkerbuurt in Arnhem en ook in Apeldoorn. Grote schermen om daar gezamenlijk naar Nederland-Tunesië te kijken. En dan ga je misschien zien dat er een enorm noodweer komt in Kansas City, waar gespeeld wordt. Het kan wel eens zo fors zijn daar, dat daar ook besloten wordt, net als in de wedstrijd met Frankrijk, eventjes het spel stil liggen. Want het gaat daar ook goed tekeer. We hebben het warm hier, daar noodweer. Maar stel, we winnen die wedstrijd, en dat zit eigenlijk wel dik in, want Tunesië is toch wel het zwakke broertje in de pool. Dan worden we eerst in de pool en dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Dat is de 16e finale. Dan wordt het nog later opblijven of heel vroeg opstaan. Want dan wordt het komende dinsdag spelen in Mexico, Monterrey, om 3:00 s'nachts. En dan gaat Nederland gewoon op slot, denk ik, de dag daarna. En ook in die nacht, want dan gaat er echt veel gekeken worden. Ja, met veel Marokkaanse Nederlanders die natuurlijk ook moeten kiezen dan. Waar gaan we kijken en voor wie gaan we het vlaggetje omhoog doen? Dat wordt een spektakel tot en met. Maar eerst maar even winnen vanavond van Tunesië. Als jij nog een plek hebt waar je lekker kunt kijken met z'n allen en je wil die promoten, dan app even 06-22-22-13-42. Met WK voetbal, je zou het bijna vergeten met al die hitte. Maar we zijn al 2 weken bezig in Mexico, Amerika en Canada. En eigenlijk is het beste feest aan het worden daar.

Ach, bijna een mooi slaapliedje van de Blue Mink. Stay with me. We gaan eens even naar een provinciegenoot. Rolf Sanchez. Roelof Wink, bij geboorte. Uit Ede. Mas. Mas. Mas.

0: Meer. Ross Sanchez. Ja, zometeen tot drie. Ook drie.
1: Willen jullie meer Rolf Sanchez?
0: Ja, of wat ga je meer doen?
1: Ja, meer Zomerrits.
0: Ja?
1: Ja, vandaag speciale aandacht voor Zomerrits. Vanavond ook op TV Gelderland. Het geheim van de Zomerrit.
0: Is er een geheim? Of is het gewoon af en toe mazzel hebben dat je hitje ineens op?
1: Nee. Er zijn zeker wel geheimen.
0: Ja. Vuistregels.
1: Om sowieso een hit te scoren. Maar Zomerrit hangt natuurlijk gewoon samen met de zomer. Ik bedoel, het hoeft niet altijd een.
0: Nee, maar wij hebben dan ook.
1: Rolf Sanchez maakt alleen maar zonnige muziek.
0: Dat bedoel ik. We hebben dan de reflex om zeg maar naar het zuiden te gaan, Middellandse Zee, ritmes op te pakken en dan is de zomerrit.
1: Ja.
0: Ja, zo simpel is het.
1: Nou ja, nee, het is heel simpel natuurlijk. Een liedje wat jij associeert met een leuke zomer, omdat je naar de Vierdaagse feesten gaat, ja, of op vakantie bent aan de Côte d'Azur, en je hoort daar een lekker liedje, dan is het jouw zomerrit.
0: Ja.
1: En dan kan het een meezinger zijn, maar het zou ook Adele kunnen zijn. Het hoeft niet per se een Spaans gitaar.
0: Het is een uptempo Spaans gitaar, handen in de lucht.
1: Nee, maar als je denkt dat clichématige zomer is, dan denk je inderdaad aan Kessiek en Nol en La Bamba en dat soort dingen natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. We hebben nu twee vrolijke Nederlandstalige meezingers op dit moment.
0: Ja, onze dus, eigen Ik Geloof in Mij, die staat.
1: Hij heeft er 15 jaar op gewacht.
0: Ja, maar
1: doorzetten. Ik vind het fantastisch. Ja. Het doorzetten is beloond. Ja. Rutger van Barneveld. Ga ik zo meteen ook nog draaien trouwens.
0: Ja.
1: En verder.
0: Even vooruitkijken naar 1 uur vannacht, hè? Toch?
1: Ja, ga je kijken trouwens?
0: Ik weet het nog niet.
1: Ik
0: red het gewoon niet meer. Ik zal in slaap tegenwoordig.
1: Ja, nee, helemaal. Man.
0: Ja.
1: Bij de Turken, zijn die nou beter of slechter af? Want die spelen pas om 4 uur. Dus als je wil kijken voor Turkije.
0: Je bent uitgeschakeld, dus dan sta je.
1: Dan ga je sowieso niet meer kijken.
0: Dan pak je de tweede helft mee of zo.
1: Nee, dat is waar. Kijk, wij zijn al door.
0: Juist. Als het nou
1: de halve finale was, dan denk ik, ja, dan moet ik kijken.
0: Ja.
1: Maar goed, benieuwd. Gaan mensen kijken? Gaan mensen niet kijken?
0: Ja, maar. En met alle foto's, hè, over hitte.
1: En we willen heel veel leuke foto's over hitte en warmte. Waar ben je aan het doen? Maak lekker veel foto's en app ze.
0: Goedemiddag met tot drie en Erik.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
11: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
10: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zit comfort. Ga lekker zitten.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel, 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Let's
16: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12... Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bridgefund, laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Top 3.

0: Ja, heerlijk, hè? Partner en Cayuta Hill. Het is 13 minuten over 12. Een hele goede middag tot 3. Hans is er zometeen met het Gelders nieuws. We kijken ook naar de hitte in Gelderland. Maar wel vrolijk, hoor. We maken er geen drama van dat het zo verschrikkelijk warm is. We dragen het leed met elkaar, toch? En we genieten er ook links en rechts van, mag ik hopen. Als je daar trouwens een leuke foto van weet te maken, zou ik het hartstikke leuk vinden dat je die even wilt appen. We hebben op onze pagina's, op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland-app, speciale pagina over hitte in Gelderland. Nou, kom maar door met die leuke foto's. Hoe hou je je huisdieren koel bijvoorbeeld? Lig je in een badje? Maak een leuke foto van je thermometer. Ben je gewoon aan het werken, kun je er helemaal niks aan doen? Zit je bezweet achter een computer? Ik zou zeggen, pak even een fotocamera. Van je telefoon natuurlijk. En maak er even een fotootje van. En stuur die even naar ons toe. Leuk. Over de hitte gesproken. Opvallend bericht in ons hitteblog op gld.nl. Zwembad gaat morgen dicht. Zwembad in Arnhem. En waarom is dat? Nou, dat is omdat er zoveel hitte is en zoveel drukte dan wordt ook verwacht, dat het eigenlijk ondoenlijk wordt voor het badpersoneel om het allemaal goed te regelen. Ga er zo meteen nog even naar kijken samen met Hans. En natuurlijk niet geheel onbelangrijk, de weermensen zo meteen, hè? Is dit het of wordt het de komende dagen nog erger? We gaan het zo direct horen.
1: Ik heb de zomer.
2: Je hoort de zomer.

0: Hij van de Zomerrits op dit moment, Justin De Wild, geboren in Lunteren. Met Cheerio zometeen. Die andere Nederlandstalige knaller komt ook nog voorbij in de top 3. Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Hans, het nieuws, is er nog meer nieuws behalve hitte gerelateerd nieuws?
1: Zeker, want opnieuw verkeert een grote papierfabriek in Eerbeek in zwaar weer. Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daarmee komt voor de derde keer in een paar jaar tijd een belangrijke speler in het Gelderse papierdorp in de problemen. 3 jaar geleden sloot papierfabriek De Hoop haar deuren. En nog geen 2 maanden geleden werd papierfabriek Koldenhoven failliet verklaard. Nu dus problemen bij Folding Boxboard. Dat is een bedrijf waar zo'n 220 mensen werken. Volgens vakbond CNV kampen meerdere papier- en kartonbedrijven al langer met hoge energiekosten. En ze hebben last van Amerikaanse importheffingen. De Blonde Fiesta in Barneveld gaat deze zomer toch door. En wel op de vertrouwde locatie De Koewei in het centrum van Barneveld.
0: Vorige week zei je nog dat het niet doorging.
1: Ja, toen maakte de organisatie bekend dat het niet door kon gaan vanwege problemen rond vergunningen en natuurregels. Maar na overleg tussen de organisatie, de provincie en de gemeente zijn alsnog afspraken gemaakt. En kan het dus toch doorgaan. Wethouder Daan de Vries is blij. De organisatie zegt opgelucht te zijn. De Ballon Fiesta trekt natuurlijk altijd heel veel mensen. Ja. En heel veel ballonnen gaan altijd de lucht in. Het evenement bestaat sinds 1982. En van 26 tot 29 augustus gaat het dus gewoon door, ook deze zomer. En vanavond toont de politie nieuwe exclusieve beelden van de overval op een juwelier in de Steenstraat in Arnhem. De overval was donderdag 11 juni, kun je, je misschien nog wel herinneren, ja. Die dag. Klaarlichte dag, en je hoort de politiewoordvoerder Simone van Dijk.
2: Donderdagmiddag 4:30. Het is zoals altijd druk hier op de Steenstraat in Arnhem. Veel mensen winkelen of zitten op een terras. Maar wat veel mensen dan nog niet weten, is dat over enkele ogenblikken een van de juweliers hier in de straat wordt overvallen, waarbij meerdere schoten worden gelost door de dader. Een witte bestelbus komt vanuit de Bloemstraat direct de Steenstraat opgereden. En dat de overvallers niet bang zijn om geweld te gebruiken, blijkt wel als zij meerdere keren gericht schieten. 3 medewerkers van de juwelier raken tijdens de overval gewond.
1: Ja, omstanders probeerden de overvallers nog tegen te houden, maar die waren daar niet van gediend. Ze gingen er uiteindelijk vandoor. De politie weet ongeveer hoe ze gevlucht zijn. Er is nog wel wat vragen over andere zaken. Onder andere over een stormram die is aangetroffen bij de juwelier. De motorscooter die ze hebben gebruikt. Die nieuwe beelden zijn vanavond dus te zien in Plaats Delict op TV Gelderland. En worden daarna ook onze site en onze app geplaatst. Op de Veluwe zijn sinds oktober 2021 zeker 41 wolven illegaal gedood. 24 in heel Nederland is dat. 24 daarvan in Gelderland, schrijven onderzoekers van EcoJust en Humane World for Animals na een onderzoek. Ze spraken met getuigen en gebruikten sociale media en open bronnen voor hun onderzoek. Ja, maar bij 12, de organisatie die de wolven aanvallen allemaal registreert, ja, die zegt dat de aantallen uit het rapport niet kunnen worden onderbouwd. Volgens bij 12 zijn tot nu toe in heel Nederland in al die jaren 2 gevallen vastgesteld van stroperij of verdachte omstandigheden. Dus veel minder dan de 41 waar deze 2 organisaties mee komen.
0: Dankjewel. Zometeen uit het bakje zomerrits. Summer Holiday, Cliff Richard. Maar is Billy Idol en Eyes Without a Face.

0: dinsdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Summer Holiday, Cliff Richards. 3 minuten van half. Radio Gelderland, hou het hoofd koel. En wij draaien de lekkerste zomerrits erbij. En vandaag trouwens speciale aandacht voor de zomerrit. Niet alleen op radio, maar ook vanavond op TV Gelderland. Aanleiding is natuurlijk dat 2 Gelderse artiesten momenteel strijden om de zomerrit van dit jaar. Rutger van Barneveld en Justin de Wild. En wie weet wat er allemaal nog bij gaat komen natuurlijk. De zomer is nog lang. Maar deze 2 mannen die doen het al hartstikke goed bovenin de hitparades. Geweldig. En je kunt ook altijd uiteraard heel lang discussiëren over wat is een goede zomerrit. Nou, één aspect hoort bij veel zomerrits is dat ze zonnig klinken. In het Spaans, in het Italiaans. Een Spaans gitaartje erbij, dat doet het altijd goed. In 2002 hadden we ook zo'n, laten we zeggen, clichématige zomerrit. De Ketchup Song. Asterige. Dat klinkt heel erg Spaans, maar het is eigenlijk helemaal niks. Het is namelijk een fantasietaal.
1: De lekkerste zomerhit. Op Radio Gelderland.
0: Gezongen door de dames. Met de naam Las Ketchup.

0: Danny Vera en Marlon Pichel. Hoe zeg je dat eigenlijk, Hans? Weet jij
1: het? Ja, ik zit mijn hersens er ook over te krijgen.
0: Dat is de eerste keer.
1: Pichel.
0: Zoek hem op. Try Pichel. Again. Het is 20-1 geworden. Harderwijk 28,5. Daar is het koudst momenteel in onze provincie. Ja, wat je koud noemt natuurlijk. Ede 31 graden. Wiegen 31,2. Culemborg 31,7.
2: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
3: Smeltend asfalt op de snelweg.
4: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren.
5: De vakanties zijn begonnen.
6: Voor de drank- en ijsverkopers zijn het gouden tijden.
7: Hoe heet is het hier?
8: Heel warm.
3: En het einde is nog niet in zicht.
0: Nee, we gaan nog even door, Hans.
1: Ja. En dit is een oude fragment, hè, van jaren geleden.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk van alle jaren, hè, dat het in de zomer wel eens heel erg warm kan zijn.
0: Ja, voor mijn gevoel wel steeds vaker.
1: Nou, ik zag een krantenartikel uit een krant van 100 jaar geleden, waarin ze de hittegolven van de afgelopen eeuwen op een rijtje hebben gezet.
0: Oké. Okay.
1: Beginnen bij jaar 800 zoveel. Nou, dat waren er heel veel, hoor. Met verhalen van arbeiders die op het veld het loodje lieten, omdat het zo enorm warm was die zomer. Dus het verleden, ja, is het ook wel eens warm.
0: Ja. Nee, het is
1: wel een warme zomer,
0: dus,
1: ja.
0: Dus
1: ja,
0: we moeten er met z'n allen maar eens eventjes doorheen. Lukt dat een beetje?
1: Ja, nou, het merkwaardigste hittenieuws dat we hebben binnengekregen. Je noemde het begin van het programma al, dat zwembad Klarenbeek in Arnhem morgen al om 12:00 dicht gaat. Ze gaan om 7:00 open, maar om 12:00 middags gaat het bad dicht, in verband met de enorme hitte.
0: En wat is dan de reden?
1: Nou, wat is de reden? Het zwembad verwacht morgen vrijdagmiddag heel veel bezoekers. Dat vraagt veel concentratie, energie en alertheid. En zeker na een lange, drukke en warme periode merk wat de belasting voor ons team erg hoog is, schrijft het bad op Facebook. En om verantwoord open te kunnen blijven, moeten onze medewerkers fit en scherp blijven. We snappen de frustratie echt, maar veiligheid staat voor ons altijd voorop.
0: Ja, veel bedrijven en instanties gaan eerder open. Dat is mooi, want in de ochtend is het nog niet zo heel warm natuurlijk. Ik las ook dat bijvoorbeeld de dierentuin in Arnhem gaat ook eerder open.
1: Ja. Nou, nog even over dit zwembad. Want ze zeggen van ja, we begrijpen dat mensen gefrustreerd zijn. Nou, dat zie je ook in de reacties onder het bericht op Facebook. Dus de plek om af te koelen met deze hitte gooien jullie dicht. Wat een clownshow. Het is maar goed dat ze in Spanje, Turkije en Griekenland niet dichtgaan bij 36 graden.
0: Ja. Dat is waar.
1: En ook iemand zegt, het is het meest achterlijke wat ik vandaag heb gelezen. De enige openluchtzwembad hier in de buurt en jullie pleuren hem gewoon dicht.
0: Ja, kijk, we willen natuurlijk niet dat mensen in rivieren gaan zwemmen. Tenminste, daar schuilt zeker een groot gevaar in. Maar goed, ja, ja, keuze.
1: Ja, maar er zijn ook mensen die je begrip hebben voor deze maatregelen. Zeggen van ja, je moet ook denken aan het welzijn van de werknemers die daar aan de slag zijn in het zwembad. Heel veel activiteiten gaan vandaag of de komende dagen niet door of worden aangepast. Concert aan het water in Ulft bijvoorbeeld is afgelast. Sneeuw voor de scholen en de plaatselijke amateurverenigingen die daar een concert zouden geven. Er wordt snel een nieuwe datum geprikt, meldt de organisatie. De organisatie van de Fietsvierdaagse Winterswijk heeft het programma aangepast voor vandaag en morgen. De starttijden zijn vervroegd en de langste afstand van 60 kilometer is geschrapt. De pontjes voor de voetgangers en fietsers in het Gelderse rivierengebied, die varen tot en met morgen niet. Die vaartuigen worden vooral bemand door vrijwilligers, zijn vaak ouderen en ja, die zijn extra kwetsbaar door het warme weer. Nou, niet alleen wij zitten te puffen vandaag, ook de auto's op de weg hebben het zwaar. Bij de wegenwacht weten ze daar alles van, want met deze hitte staat er al snel eentje met motorkap omhoog langs de kant. We reden een dagje mee en wat opvalt, ondanks alle pech blijven de meeste mensen verrassend vrolijk.
9: We zijn nu onderweg naar een Volkswagen camper. Die staat gemeld als met een kapotte koppeling. Ja. Even kijken of we die nog wel op weg kunnen helpen.
10: Zijn er nou ook bepaalde problemen die je vaker tegenkomt als het zo heet is als vandaag?
9: Nou, we krijgen wel de gekste storingen extra. Die je eigenlijk door temperatuurschommeling meer ziet. Koelproblemen die spelen meer op. Dus ja, dat zijn wel een hoop dingen die extra zijn. De computer van de auto die staat volledig vol, staat vol met storingen.
11: Dan gaan we een hard reset doen.
12: Wat mij vooral opvalt is dat de mensen nog erg vrolijk zijn.
13: Ook al staan ze met deze hitte met pech.
10: Het is wel warm vandaag, hè?
14: Nou, hier valt het wel mee. De schaduw en een beetje wind. Maar het is lekker warm, ja.
10: En zo'n klapband, komt dat nou vaak voor ook met zulk weer juist?
11: Die kunnen wel extra voorkomen, ja. Want door de hoge temperaturen zet de lucht in de banden uit.
9: En meer druk in de banden, ja, dan heb je wel kans dat die eerder klapt. Zorg dat er iets van een paraplu is in je auto of een flesje water mee hebt voor onderweg. Dat als er wat gebeurt, dat je altijd iets van schaduw kan creëren voor jezelf. Want het loopt zo uit je.
0: Ja. Zo'n paraplu vind ik wel leuk.
1: Ja, een goede tip.
0: Nou, paraplu wordt een parasol dan natuurlijk.
1: Parasol, ja. Zwaar weer dus voor de auto's, maar ook voor het asfalt. Om te voorkomen dat gaat smelten, strooit Barneveld bijvoorbeeld zout over de wegen daar in Barneveld. Afgelopen nacht kwamen de temperaturen al ruim boven de 21 graden uit. Daarmee was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. Het was geen lekker slaapweer. Hoe heb jij geslapen? Dat hebben heel veel mensen elkaar gevraagd afgelopen ochtend.
15: Ja, wel oké. Alleen mijn vriendin maakte me halverwege de nacht wakker. Dus voor de rest wel goed.
16: Halverwege de nacht wakker om te zeggen dat ze het warm had?
15: Ja, daar ging het wel over, ja. Ja, het was wel even zweet inderdaad, maar het ging wel.
17: Niet zo goed. Nee, het is bij mij binnen 37 graden.
16: 37?
17: Ja, ik woon in een studio met een plat dak. Ja, dus vandaar.
16: Hoe slaap je dan? Hoe kom je de nacht door?
17: Hoe ik slaap? Ja, gewoon liggen en proberen te slapen, maar... Het lukt niet. Ogen dicht en gaan.
18: Ja, niet heel goed geslapen, nee. Ja, was wel een beetje warm. Ja.
16: Die hitte, daar slaap je wel slechter van, toch?
18: Ja, klopt. En ik kwam zelf ook Curaçao, dus ik ben wel wat gewend. Maar dit was wel, benauwd.
1: Nou, recordwarm dus afgelopen nacht. Grote vraag is of het record komende nacht gebroken gaat worden. Ik heb begrepen dat het komende nacht nog warmer wordt dan de afgelopen nacht. En dan wil ik het hitteblokje positief afsluiten, want niet heel Nederland zuchtte vanochtend onder de hitte. Noord-Nederland kreeg verkoeling vanaf de Noordzee. Een grote plak bewolking was het land opgetrokken. En daardoor was het om 11 uur in Groningen maar 21 graden en op Terschelling nog geen 18. Maar inmiddels heeft de zon ook daar de wolken weggebrand en lopen de temperaturen ook daar op. Dus vluchten naar het noorden, dat gaat niet meer.
0: Zometeen gaat Floris ons vertellen hoe de temperatuur zich gaat ontwikkelen. Of het nog veel warmer wordt vandaag. En of er weer zo'n verschrikkelijk warme nacht misschien wel een

0: Even kijken naar de thermometers. Culemborg stijgt rustig door. Die hebben bijna de 32 te pakken. En gefeliciteerd, Culemborg. Jullie zijn daarmee koploper op dit moment in Gelderland. En Floris bij Weerplaza weet alles van het weer en hoe het zich gaat ontwikkelen. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Nou, laten we eerst eens even kijken hoe staan we ervoor.
1: Ja, momenteel is het in heel de provincie al tropisch heet, met waarden ruim boven de 30 graden. Het heetst is het momenteel op de Veluwe, of in Culemborg inderdaad, zoals je net zei, met waarden al richting de 32 of 33 graden.
0: Zo.
1: Maar er zijn wel grote verschillen in het land, want in het noorden, op de Waddeneilanden, Groningen, Drenthe en Friesland, daar staat er namelijk een verfrissende bries vanuit het noorden en die voert wat minder warme lucht naar die omgeving. En in Lauwersoog, het noordelijk deel van Nederland, daar is het momenteel slechts, tussen aanhalingstekens, 22 tot 23 graden. En dat zijn toch 10 graden minder dan hier in Gelderland.
0: Ja, ongelooflijk. Het koelt natuurlijk s'avonds ook niet zo heel hard af, neem ik aan. Hoe zie je de avond?
1: Ja, in de avond blijft het heel erg warm. Uiteindelijk krijgen we later in de middag en tegen de avond maximumtemperaturen van 33 tot maar liefst 36 graden. Het is ronduit zonnig weer en er volgt ook een overwegend heldere nacht, waarin het niet verder afkoelt dan waarden tussen de 20 en lokaal zelfs 24 graden. Met name in de stedelijke gebieden zoals Arnhem, Nijmegen, Tiel, Apeldoorn. Daar blijft het ronduit broeierig en behoorlijk benauwd door ook een hoge luchtvochtigheid daarbij.
0: Zitten we nog in de records op dit moment?
1: Ja, op dit moment nog niet. Maar er gaat wel een officiële hittegolf plaatsvinden aan het eind van de dag. Dan moet het 30 graden of meer zijn in de beeld. En de grote kans is natuurlijk dat we dat gaan halen. In Gelderland gaat de temperatuur dus nog verder oplopen naar 34 of 35 graden. Morgen gaan we echt naar recordwaarde toe, want dan stijgt de temperatuur verder met 35 tot lokaal zelfs op een enkele plek 39 of 40 graden.
0: Wow, ik heb één keer in mijn leven de 40 graden kunnen vastleggen bij mij in Zelm. Ja, ja. Dat was voor mij toen al heel lang geleden. Maar het zou zomaar kunnen dat morgen ergens in Nederland de 40 graden wordt aangetikt.
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Het hangt wel een beetje van de windrichting af. Want een aantal modelberekeningen hebben in de loop van de middag en avond een wind uit het westen dat die opsteekt. En daar komt natuurlijk iets minder warme lucht vandaan. En als die westenwind wat later opsteekt, dan maakt die 39 of 40 graden wat meer kans. Ook dan heel veel ruimte voor de zon. Dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag. Dan worden ook nog zeer hoge temperaturen gemeten van 37 tot maar liefst 39 graden. Ook dan is het behoorlijk vochtig en broeierig in de atmosfeer. En dat hete en vooral ook warme weer gaat ook gepaard met een lage luchtkwaliteit. Dus er zit momenteel wat ozon en Sahara-stof in de lucht. En voor heel veel mensen die last hebben van hun luchtwegen zal de komende periode wat prikkelend aanvoelen.
0: Helemaal goed, we zijn bij. Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.
0: En als je trouwens het weekend iets organiseert, en er zijn heel wat evenementen inmiddels al gecanceld, sportevenementen, maar ook braderieën, rommelmarkten en dat soort dingen, die gepland stonden voor komend weekend, die worden afgelast. Geef dat ook eventjes aan ons door. We hebben een speciale pagina op gld.nl in onze WhatsApp en ook op onze app natuurlijk. En die houdt dat nauwgezet bij. Dus heb je een evenement wat niet door kan gaan vanwege de omstandigheden, vanwege het warme weer, geef het even door. Dan zetten we dat ook op onze berichtgeving.

0: is Radio Gelderland.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
15: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen, ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen?
5: De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Nou, dat is het zeker eventjes, hè. Cruel Summer van Bananarama. Ik vind het verschrikkelijk, zegt Henny. En ondertussen blijven de berichten binnenkomen van evenementen die afgelast worden voor de komende dagen. Inmiddels durf ik bijna te zeggen dat de meeste evenementen die gepland staan zijn afgelast. Je kunt het bijna gaan omdraaien. Wat gaat er nog wel door? Ik zal er even een paar voor je erbij pakken. De rommelmarkt in Winterswijk van FC Winterswijk. Op de speelwei de Winterswijk Kotten gaat niet door. De onthulling van het Molukse knilmonument Winterswijk is verplaatst naar het najaar. Aanstaande zaterdag zou in het centrum van Aalten de Korendag plaatsvinden. Ook dat gaat niet door. Hengelsportvereniging De Snoeken Gent zou een kersenfeestwedstrijd organiseren. Die is afgelast. En ook in Heteren gaat de Midsummer Night Party feesten met bands en muziek en dingen niet door. Putten, daar zou er 24 uur lang gesport gaan worden. De Puttense Sportmarathon, en ook die gaat niet door. Wel doorgaat de Farmer Country Fair in Aalten. Zei het dat ze daar rekening houden met de dieren natuurlijk. En er een dringend advies is als je komt. Veel mensen nemen altijd hun hond mee naar de Farmer Country Fair. Ze zeggen, fijn dat je komt, maar laat je dier thuis.
1: Een zinderende zomer. Met Radio Gelderland.
0: En de zomerrit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: Het hele land zingt hem inmiddels mee. De single van Rutger van Barneveld, Zwoele zomernachten. 12:15, Radio Gelderland, contact met een held, een taalheld. Want Karim Nassoa Putte is winnaar geworden van de Taalheldenprijs 2026. Hij kreeg de prijs uitgereikt gisteren uit handen van prinses Laurentien. Daar moeten wij alles over weten natuurlijk, want zo vaak hebben we geen held in onze provincie. Karim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Ja,
0: een held ben je. Taalheld.
1: Ja.
0: En ik begreep dat er gestemd kon worden en in heel Putten en verre omstreken was iedereen er wel over eens. Karim verdient die prijs. Nou is dat misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, maar waarom heb jij die prijs gekregen?
1: Ik heb die prijs gekregen ik ben natuurlijk een beetje bekende Puttenaar. Ik werk voor de gemeente Putten heel veel op. En dan wil ik ook heel veel voor die bakken leggen dan.
0: Ja.
1: Ik ben dan ook gedecacheerd dan bij de gemeente Putten. Ik moet het wel goed zeggen. Anders krijg ik dat weer.
0: Ja, krijg je ruzie.
1: Zo is dat bij mij. En mensen kennen mij natuurlijk allemaal. En iedereen zegt, we willen op jou stemmen. Dus ja, dat ging eigenlijk heel, misschien hard om te zeggen, heel makkelijk allemaal.
0: Ja, want iedereen, jij bent echt een bekende Puttenaar, hè?
1: Ja, leuk.
0: Is dat. En iedereen zegt ook over jou, Karim, dat is een geweldige kerel. Die doet het altijd hartstikke goed. Wat een fantastische complimenten krijg je allemaal.
1: Ja.
0: Maar dat nu klopt. Is natuurlijk de vraag, waarom krijg jij die taalheldenprijs? Wat heeft prinses Laurentien zoal over je verteld?
1: Die heeft tegen mij verteld van dat ze het knap vindt dat ik dat dat je over het oude bent, dat je lezen schrijven bent, was ze knap dat ik dat deed. En daar was ze ook heel blij mee. En ze zegt, jij hebt het verdiend. En met de jury en anders hebben ze het voor elkaar gemaakt dat ik het kon verdienen. Ja,
0: waanzinnig.
1: Ik zou het anders niet van kunnen maken, denk ik.
0: Nee, we hoeven het ook niet mooier en moeilijker te maken dan het is, Karim, natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Hè. Wat op school, daar moet natuurlijk het lezen en schrijven aangeleerd worden. Was een hele moeilijke tijd voor jou vroeger, hè?
1: Ja, dat was vroeger niet zo. Vroeger hadden ze die dingen niet, of die dingen hadden ze wel. Maar daar werd gewoon geen aandacht aan geschonken. Dus ik had eigenlijk bij een andere school heen gemoeten. In plaats van die. Dat was ik nog kleine jongen. Dus heb je niet veel te vertellen. Dan heb je maar de keuze om te gaan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Kijk, nou ben je wat ouder. Nu gaat het wat simpeler en wat makkelijker. Nu kun je zelf je eigen beetje aansturen. Van lezen en schrijven. Dus dat, en ik ben uit mijn eigen daarheen gegaan, bij die bibliotheek in Putten.
0: Want daar werd een cursus aangeboden waar je naartoe kon gaan.
1: Nou, via internet. Maar ik heb het zelf via een collega van mij op kantoor zei, via internet, van je kan erheen, kun je lezen en schrijven, is dat wat voor jou? Toen zeg ik, ik ga er gelijk heen, ik geef me gelijk op. Dus toen heb ik me gelijk opgegeven en gelijk gaan met die banaan.
0: Ja, fantastisch. Want ik denk dat er ook wel mensen zouden zijn die dit wel zouden willen, maar misschien zich een beetje schamen of denken van ik ben al oud, ik heb er geen zin in.
1: Ja, maar juist heel veel mensen, dat hoorde ik gisteren daar ook, een hele hoop mensen schamen dreigen. Maar dat moet je juist niet doen. Ga ervoor. Je kan je eigen wel gaan verstoppen, maar dat heeft geen nut. Dan maak je je eigen alleen maar moeilijker. Ik zeg erbij, voor andere mensen, ga ervoor en schuim je eigen niet en probeer alles te doen wat je kan. Wat je kan geven, doe dat. Dat is het enige wat ik er ook wel bij wil zeggen. Dat is ideaal.
0: Ja, en heeft het je veel gebracht, Karim? Ik bedoel, sinds je dat hebt gedaan, zeg je van mijn leven is makkelijker of beter geworden?
1: Ja, een hoop dingen ken je wel nu, want er zijn bepaalde dingen wat je niet kon. Berichtje sturen via telefoon, kleine woordjes, dat kan ik al een beetje. Mm-hmm. Ik deed eerder via spraakberichtje. Dat gaat nu via telefoon met berichtjes sturen. Kleine woordjes.
0: Super.
1: Zeg maar, kan ik al zelf sturen met de telefoon. Dat heb ik nooit gekund. En dat heb ik eigenlijk wel een beetje van wees je balen, zeg maar. En dan ben ik blij dat ik dat nou een beetje in de hand heb.
0: Ja, terecht dat jij die taal krijgt. Je bent een goede reclamemaker voor de cursus leren lezen en schrijven, ook op latere leeftijd.
1: Ja. En ik heb geluk. Want ik heb mijn mondje mee, hè? Dat kun je wel horen. Dus,
0: precies.
1: Dat gaat ook wel weer.
0: Ja, nee, geweldig. Ja, dat heb je natuurlijk wel nodig, weet je? Mensen die...
1: Je moet niet verlegen wezen. Als jij verlegen bent, dan kom je er niet. Is eerlijk. Gisteren was een vrouw daar, die heb ik ook gepraat. Is dat die vrouw gezegd, als je verlegen bent, dan kom je geen kant op. Je moet wel wat durven. Anders kom je aan die prijs ook niet aan, denk ik, als je verlegen bent.
0: Precies. Wat heb je eigenlijk gekregen? Bloemen of een beker of een oorkonde?
1: Ja, ik heb 1000 euro gehad. En een oorkonde gehad dat je mee hebt gedaan. Dat is een soort diploma, noem ik het meer. Dus het is meer een diploma wat je erbij hebt gehad. Maar het is leuk.
0: Fantastisch.
1: Het is goed bedoeld wat ze gedaan hebben voor je. Dus daar ben ik er dankbaar voor.
0: Nou, zeer verdiend, Karim. En blijf het goede werk voorzetten. En als je iemand tegenkomt die naar de cursus moet... Nou, jij overtuigt ze wel.
1: Ik overtuig ze zeker weten wel. Maar ik heb al het inzet gezet. Ik heb al mijn energie die ik nog... Die laatste lucht die ik heb... die ik in heb gezet, heb ik gedaan. Ik heb mijn eigen zelf een beetje verkocht. Zo moet ik ook een beetje zeggen. Van, hey, zet maar op mij. Ik doe dan verkeer regelen. Doe ik dan nog ook erbij. En heel veel evenementen. Ja, daar kom ik ook mensen tegen. In de avond hoor ik pas een evenement. Dan geef ik al die kaarten aan iedereen. En stem op mij. Ja.
0: Heel goed.
1: En zo gaat het steeds verder natuurlijk. Hè?
0: Gewoon van, jij gaat de parkeerplaats niet op. Tenzij je op mij stemt, dan mag je de parkeerplaats op.
1: Goed zo. Zo heb ik het
0: gedaan. Ja. Hey, gefeliciteerd. Karim. Ja, precies. Ja. Super gedaan, man. Gefeliciteerd, ja. Karim, nogmaals.
1: Hey, bedankt dat ik bij jullie op de radio mocht.
0: Ja, leuk dat ik even voor de telefoon wilde komen. Groetjes daar, hè?
1: Ja. Oké, jullie
0: goedjes.
1: Ook.
0: Hoi.
1: Bedankt. Ja hoor, dag.
0: Karim Nassau uit Putten, de taalheld van 2026. Terecht.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

A Bailar Calypso. Ali Madeiros. Zometeen heb ik de Doors voor je. Love and Medley. Maar eerst naar de zomer van 1987. Dat bracht ook een aantal zomerhits voor. Waaronder deze. Splitsing.

Love Her Medley van The Doors. Er zijn dus heel veel dingen die worden afgelast voor de komende dagen. Kijk op onze website of in de app bij de Hitteblog. Daar worden veel van die evenementen genoemd. Heb je zelf iets wat niet door kan gaan en daar moet aandacht voor komen? Laat het vooral eventjes weten via de WhatsApp of anders eventjes mailen naar Omroep Gelderland. Dan kunnen we dat eventjes delen natuurlijk. Het is ook jammer als mensen voor niets ergens naar afreizen en dan blijkt het evenement niet door te gaan. Zo direct, ik probeer even contact te leggen met de Achterhoek, want er zijn ook dingen die wel doorgaan. Ook bij 36 graden wordt er op het land volop gewerkt, want sommige dingen moeten nou eenmaal gebeuren. Na de Four Seasons. Who loves you?

0: Four Seasons, Who's Gonna Love You? Ja, heel veel dingen worden er afgelast. Zelfs het zwembad van Arnhem gaat morgen dicht omdat het te warm is. Maar heel veel dingen gaan ook gewoon door. Er moet ook gewoon gewerkt worden op het land bijvoorbeeld. Heel veel boeren zijn gewoon hartstikke druk natuurlijk. Temperatuur of geen temperatuur, dat leven gaat door. Ook bij Buur en Puur in de Achterhoek. Aan de Steengroevenweg in Winterswijk wordt hard gewerkt. Anneke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het leven op het land gaat gewoon door natuurlijk. Hè? Jullie kunnen niet wachten tot het een keertje wat minder warm wordt.
1: Nee, klopt. We zoeken nog wel een beetje de temperatuur uit, maar het werd gisteren gewoon niet kouder. Dus om 9 uur was het nog heel warm, ja.
0: Ja, jullie hadden kratten vol met preiplanten staan. Ja, die, ja, op een gegeven moment moeten die wel een keer erin natuurlijk.
1: Ja, die hebben we niet staan. Ja, die bestel je al in december. Een biologisch plantgoed moet je op tijd bij zijn. Dus dat komt uit Duitsland van een biologische kweker. Mm-hmm. Ja, en het staat dan klaar. En mijn man kwam er gisteravond na zijn werk. En die werkt ook nog elders. Ja. Dus twee mee thuis. En ja, we zeiden van het gaat er wel in. Want het was al helemaal droog, die perspotjes.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je gewoon, ja. Ja, dan ga je niet dat we er zin in hadden. Maar ja, ze werd gewoon in werkhouden. Nou, echt enorm, helemaal nat van het zweet.
0: En, ik zou zeggen, de sportschool is er niks bij.
1: Nee, dat klopt.
0: 36 graden, 1100 preiplantjes. Ja, heb je ze er goed in gekregen?
1: Ja, we zijn tevreden. Ja, en we hopen dat ze dat ook maar doen. Want je moet er ook nog wel vandaag in de rest van de dagen voor zorgen, hoor. Maar dan moeten we voor meer plantjes. Dus,
0: ja, nou, ik zou zeggen, ze moeten wel een beetje water hebben natuurlijk. Het fikt onder je ogen, fikt het weg natuurlijk als je niet oplet.
1: Ja, je moet ze goed verzorgen. En het wil nog niet altijd goed gaan. Dit weer is extreem. Dit is niet fijn. Voor ons niet, maar ja, ik heb ook mijn hoofd altijd wel naar die plantjes. Ik vind dat altijd heel sneu worden.
0: Ja, als je dat weerbericht elke dag hoort, denk je van ach nee, ja. weer een dag, ja. Weer 2 dagen zonder regen, ja. weer 30 plus.
1: Ja, het is afzien, ja, klopt.
0: Ja, ja. Hoe gaat het met de andere gewassen die momenteel lekker al in de grond stonden?
1: Ja, die gaan schieten. Die denken, die kunnen ook niet tegen stress altijd. We hebben heen en weer dan. Dan schieten ze in de stress en dan gaan ze schieten. Dus dan krijg je van die torentjes op de sla. Ik weet niet of je het kent.
0: Ja, dat je denkt, dus die had ik al eraf moeten halen. Of die had ik al moeten gebruiken. En dan,
1: maar dat doet het natuurlijk weer. Hè. Het warme weer, die maakt ook... die plant die denkt, help, ik ga eraan. Ik moet me vermenigvuldigen. Dus dan gaat hij zaad maken en dan gaat hij schieten. Zo werd het.
0: Ja, kun je hem dan niet meer gebruiken? Of kun je de bovenkant er eventueel afknippen en zeggen van... Nou ja, dan is het maar...
1: Ja, een klein toefje doen we nog wel in de verkoop, we leggen het uit. Maar het beste is vroege oogsten en dan koelen in de koeling. Maar ja, je wil ook vers spul verkopen. Dus ja, het is soms ook gewoon derving. Daar hou je rekening mee.
0: Ja. Het is hard werken, ook bij tuinderij Buur en Puur. Succes met de preiplantjes en niet zelf in de stress schieten.
1: Nee, dankjewel. Leuk hoor.
0: Dankjewel, Anneke. Hoi.

Shani is I love your smile. Natuurlijk ga ik het komend uur samen met Hans weer eventjes jou het leven wat gemakkelijker maken met wat tips voor een praktisch probleem. Dit keer is het probleem wat we eventjes erbij pakken. Een herkenbaar probleem voor iedereen, neem ik aan. Stel, je hebt drinken, maar je hebt geen koelkast. Het is hartstikke warm, dus je wilt een beetje koel drinken hebben. Hoe ga je dat drinken nou toch nog een beetje koel krijgen als je geen koelkast hebt? Zijn daar trucjes voor? Vast en zeker. Heb jij er een trucje voor?

0: Radio Gelderland.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Citi Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar €2 miljoen voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hoera, we hebben een officiële hittegolf.
15: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax en sta op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Top 3.

0: Ja, 30 graden plus en dan klinkt dit soort muziek altijd extra lekker, hè? Amor de Mis de Morris, Paco.
1: De klok op rock.
0: We gaan naar 2004. Zangeres Anouk verblijft in Hotel New York in Rotterdam. Een lekkere plek om te verblijven natuurlijk, om de stad te gaan verkennen. Misschien is een tochtje te maken door de haven van Rotterdam op een boot. Maar belangrijker, zij schreef een aantal liedjes daar in dat hotel. Die kwamen uiteindelijk allemaal op het vierde album van Anouk terecht. Die kreeg trouwens als titel ook Hotel New York. Ik weet niet of het ook als relatiegeschenk wordt weggegeven door het hotel. Of dat zij sponsor waren van het album of zo. Dat lijkt mij niet, daar lijkt me Anouk het type niet voor. En van dat album pakken we de plaat die liefst 26 weken in de top 40 bleef staan. Hij was niet uit de hitparades weg te branden.

0: Ja, geen enkele coverband die ik ooit heb zien optreden de afgelopen 20 jaar heeft dit nummer volgens mij niet gespeeld. Iedereen speelt het gewoon, blijkbaar ook niet al te moeilijk. Maar goed, ik ben geen muzikant, dus ik kan het niet beoordelen. Girl van Anouk. Het is je misschien nog niet opgevallen. Het is buiten nogal warm. Dan heb je vaak zin in een koel drankje, Hans. Gewoon even een lekker koel slokkie. Maar goed, als je nou geen koelkast bij de hand hebt of vriezer en je wilt toch een koel drankje hebben, kan dat. Kunnen we wat handige tips krijgen voor, om dat te bewerkstelligen?
1: Ja, als je naar het strand wil bijvoorbeeld, of je wil naar het bos of ergens naartoe en je hebt geen koelkast bij je, dan kun je een aantal technieken gebruiken. Natuurlijke koeltechnieken, zoals natte handdoeken, schaduw, verdamping, isolatiematerialen in verschillende soorten kun je gebruiken. Koelelementen, nou ja, daar gaan we het over hebben vanmiddag. Het meest effectieve methodes gaan we de revue laten passeren om je drankjes koel te houden.
0: Ja.
1: Het belangrijkste is scherm ze af tegen de hitte. Heb je een flesje dat koud is, waar een lekker koud drankje in zit. Pak het in aluminiumfolie. Dat kan ook heel feestelijk. Strik je eromheen, een beetje goed strak inpakken.
0: Maak het meteen een beetje leuk.
1: Maak het leuk. Hè. Maak het niet zo moeilijk. Het is al warm genoeg. De problemen zijn al groot genoeg. Maar maak er een beetje feestelijk dingetje van. En dan heb je een soort thermosfles.
0: Ja.
1: En dat houdt de hitte behoorlijk tegen. Ik heb het gebeld door iemand die zei van moet je even doen, want het is heel belangrijk. Dat deden wij mijn ouders vroeger ook, hoorde ik.
0: Maar in het verlengde daarvan denk ik meteen gaaf je flesje in het zand op het zand. Of op het strand. Dan komt in ieder geval die zon er niet op natuurlijk.
1: Ja, is ook een hele goede methode. Natuurlijke isolatie kun je dan gebruiken. En grond is een hele goede isolator. Ga van grat van ongeveer 30 centimeter. Plaats daarin je drankjes. Bedek ze met een natte doek voor extra koeling. Nou, het werkt uitstekend op het strand. Bij picknicken, als je mag graven daar in de grond, werkt heel goed. Over die natte doeken gesproken, dat is trouwens ook leuk om te weten. De meest effectieve en natuurlijke koelmethode is verdampingsverkoeling met natte handdoeken. Wikkel een natte handdoek rond je flesje met drank. Plaats het in de wind of in de schaduw.
0: Mm-hmm.
1: En een verdampende vocht onttrekt warmte aan dat flesje.
0: Kijk.
1: Waardoor de inhoud afkoelt.
0: Hogere natuurkunde is dit, hoor.
1: Moet het wel een beetje waaien natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het blijkt goed te werken volgens verschillende sites die daarover schrijven.
0: Ja. Wat ik zelf een hele goede tip vind, dat wil ik toch even aan iedereen meegeven. Stel je gaat een dagje naar het strand of naar het zwembad. Pak een lege fles. Doe daar een bodem water in. Leg die een nacht in de vriezer. Dan komt daar natuurlijk een heel blok ijs in. Nou ja, dan vul je hem met een drankje. Heb je in ieder geval gedurende een aantal uren een extra stukje verkoeling voor het drankje.
1: Ja. Ja,
0: maar goed, dan moet je wel even wat voorbereidingen treffen.
1: Ja, en ik las ook een methode om een fles te pakken. Een grote pot te pakken.
0: Mm-hmm.
1: Daarin water te doen met zout. En daarin je te koele flesje te doen.
0: In zout?
1: Ja, binnen die pot met zout water.
0: Ja.
1: Zout water schijnt beter te koelen dan gewoon water.
0: Oké, dus dan als je bij zee bent, even de zee in, even een emmertje zout water.
1: Ja, ja. En nu we het toch over natuurlijke koeling hebben. Wat wij vroeger deden als we de bergen inliepen. Nou, je kwam daar ergens bij een mooi meertje aan. Een mooi bergstroompje aan, zo 's middags rond 12:30 als je honger kreeg. Voordat ik de broodjes aansnijden, pakte ik mijn flesje, zette die in het koude water daar van zo'n bergrivier.
0: Ja.
1: En dat koelde fantastisch af.
0: Ja joh, dat is hartstikke koud dat water.
1: Heerlijke cola krijg je.
0: Dat is heel goed. Ja, Hans Wildeboer heeft dezelfde ook in Nederland. Als je lekker aan het fietsen bent en je gaat inderdaad even je broodje eten. Leg eventueel je fles even in een stromend beekje of in het water. Nou ja, dan koelt het in ieder geval nog een klein beetje af.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of mensen nog praktische tips hebben. En als we geen praktische tips meer hebben, ook prima natuurlijk. Maar er zijn vast wel mensen die vast nog wel een leuke tip hebben over hoe we een koel drankje kunnen drinken tijdens deze warme dagen. Zonder dat we dus een koelbox of een koelkast bij de hand hebben.

0: later ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Joe Jackson, The Harder They Come. We hebben het over het praktische probleem. Hoe hou je je drankjes koel op deze warme dagen als je buiten bent? Hoe krijg je ze koel als je geen koeltas met elementen bij je hebt? Of geen koelbox of zo tot je beschikking? Nou, we hebben een aantal tips gehoord natuurlijk. Ik zit ook te denken, Hans, als je bijvoorbeeld een feestje hebt of je hebt veel mensen op bezoek en de koelkast is te krap, dan doen wij wel vaak de drankjes even in een emmer water.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dan staat ze in ieder geval koel. Ja. En zeker als het een beetje een grote bak is, dan koelt het toch best wel lekker door nog wel.
1: Met wat ijs erin. Ja.
0: Dat zou helemaal mooi zijn. Ja, hoe kouder, hoe beter natuurlijk. Laten we het even hebben over de dingen die het leven wel wat makkelijker maken. Zoals de koelbox en de koeltas.
1: Ja, daar is ook het een en ander over te zeggen. Heel handig natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk wel een vriezer nodig waarin je die koelelementen eerst goed koud maakt. Maar doe die met het koude drankje in je koeltas en je kunt een stuk verder weer. Een aantal dingen. Zorg ervoor dat je de tas uit de zon houdt. Want als de zon erop schijnt, dan kan die alsnog behoorlijk warm worden natuurlijk. En leg de koelelementen strategisch in de tas. Koude lucht daalt, dus leg de koelelementen bovenop hetgene wat je wil koelen.
0: Ik doe ze altijd onderin.
1: Nee, de drankjes onderin en daar bovenop die koelelementen.
0: Ja.
1: En dan nog iets. Lucht koelt minder makkelijk dan die drankjes. Dus zorg ervoor dat je koeltas goed gevuld is met spullen en niet met lucht.
0: Oké. En ik heb ook altijd het gevoel dat als die dingen al een beetje koud zijn natuurlijk, dat het ook elkaar een beetje koud houdt als het ware.
1: Dat heb je natuurlijk ook. Ja. Ja.
0: Ik kreeg nog een tip van Willy volgens mij. Die zegt als je nou bijvoorbeeld een flesje water wil meenemen, vries dat dan gewoon in de dag van tevoren. Dan smelt dat wel gedurende de dag. En dan heb je als een soort extra koelelement, is dat bevroren flesje water.
1: Ja, maar realiseer wel dat als je water gaat invriezen, het ijs uitzet. Dus dat je daarmee ook het flesje kapot kan.
0: Ja, dan moet je wel, iets van plastic
1: hebben. Wel iets hebben wat een beetje meerekt daarbij. We kregen ook wat dingetjes van Hans Wildeboer binnen. Die zegt dat op veel toeristische plaatsen heb je gratis watertappunten.
0: Ja.
1: Dan hoef je natuurlijk geen drankje mee te nemen. Kun je die watertappunten gebruiken. Ik weet ook van verschillende plekken waar je watertappunten hebt. Waar je ook pompen hebt waarmee je echt

0: Dan, en zorg sowieso dat je wat vocht bij hebt. Zeker als je lange autorit of fietstochten maakt. Je zult net zien dat je enorm dorst hebt en dat je nergens een benzinepomp of een restaurantje tegenkomt.
1: Ja, en als je een benzinepomp of een restaurantje tegenkomt, betaal je de hoofdprijs natuurlijk.
0: Ja, nee, dan is 2 slokken water is aan de hoofdprijs tegenwoordig. Hè. Zomer in Gelderland.

0: Amy Grant, baby, baby. Zometeen heb ik nog de 3 voor 3 voor je. Maar het zijn er eigenlijk veel meer dan 3 voor 3. Ik zal je zometeen wel uitleggen of zometeen zal het kwartje vallen wat ik daarmee precies bedoel. We gaan naar Asperen, we gaan naar zangeres Hadassa. Die heeft nieuwe muziek.
1: Hoi, mijn naam is Hadassa en het 5e en laatste liedje van mijn Nederlandstalige EP is nu overal te beluisteren. Het liedje gaat eigenlijk over een idee dat je niet helemaal af bent. Dat mensen eigenlijk nog een schets van jou zien en dat de ideale versie van jouzelf in de toekomst ligt. En ik denk dat ik als kind ook wel heel sterk kon denken van, oh ja, tegen die tijd, later als ik groot ben, dan ben ik helemaal tevreden met waar ik sta en met wie ik ben. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat die ideale versie steeds maar in de toekomst blijft en dat het heel ongrijpbaar lijkt. En ik probeer ook steeds meer te leren en te omarmen dat ik gewoon op de plek ben waar ik hoor te zijn. En dat ik daar ook echt tevreden mee mag zijn. Dus dit is Schets van mij van Hadassa.

0: Ze heeft een aantal nieuwe liedjes gemaakt.
1: Ik blijf zoeken.
0: Niet door je praten. Sorry, wat was. Ze heeft een aantal nieuwe liedjes gemaakt. Die staan allemaal op één EP'tje. En dit is de laatste die ze heeft gepresenteerd. Die komt nu online. Die valt nu weer te gaan beluisteren. Schets van mij, Hadassah.

0: Calvin. Stardust en Pretend.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor 3 voor je, voordat Joy zo meteen gaat beginnen aan Thuis in Gelderland. En eigenlijk zijn het er veel meer dan 3 voor 3. Dat zal ik je uitleggen. Ik heb 3 hits gekozen. Die bestaan uit fragmenten van meerdere liedjes. Medleys. Zo direct de two-man sound, de disco samba. Daar zitten alle Braziliaanse hits van weleer in. En we starten met The Stars on 45.

0: Ach, heerlijk, hè? Al die Braziliaanse meezingers in deze medley van The Two Man Sound, de disco samba. Zometeen nog veel meer zomers vertier, want laten we het niet alleen over de ellende hebben, Joy. Ik kreeg net weer een appje, jongens. Het is geen ramp, het is gewoon heel erg warm.
1: Ja, nou ja, dat is wel hoe het is, hè?
0: Maar goed, je gaat gauw een beetje klagen. Zo doen wij Nederlanders, hè?
1: Oh, ik hou ervan,
0: het is het
1: van
0: warm,
1: klagen.
0: Het is het warm, oh, het is het
1: maar
0: warm.
1: Maar ja, Erik, we kunnen er heel eerlijk over zijn. Ik heb ook recht om te klagen als je naar mij kijkt. Ik weet niet wie er meekijkt hier via de webcam, maar ik ben echt rood, hè?
0: Ja, maar jij bent, je hebt het hele weekend onder de volle zon op een veld gestaan.
1: Ja, ja, ik dacht vandaag, nou ja, ik own het gewoon, dat hele rood zijn. Maar ik ben echt heel erg
0: Heb je er ook last van?
1: Ja, ik heb er heel veel last van.
0: Het zeg maar. Het is
1: ja,
0: echt,
1: ja, ik slaap al een paar dagen, echt maar 4 uurtjes per nacht.
0: En als je beweegt, denk je van, auw.
1: Ja, ik zit ingewikkeld in koude handdoeken, dus het is echt vreselijk.
0: Ja, nee, maar als je nu in de volle zon, dan helpt ook smeren. Nee, ja, dat helpt gewoon niet meer.
1: Nee, dweilen met de kraan open.
0: Precies. Gelukkig dat je auto het vanmorgen, dat scheelt dan weer.
1: Hou op, schij uit. Wat een
0: auto
1: drama,
0: ging ook nog stuk vanmorgen. Het is wel jouw dag, hè?
1: Het is helemaal mijn dag vandaag. Ik ga nog een staalslot kopen ook, denk ik.
0: Daarom, dat gaat helemaal goed komen. Wat ga je nog meer doen zometeen na 4 uur?
1: Ja, zometeen 3 tot 6 thuis in Gelderland. Waar we eigenlijk vandaag ook stil gaan staan bij de verjaardag van George Michael. Helaas kan die natuurlijk niet meer gevierd worden. Maar ik heb wel 3 nummers klaarstaan in de gouden wissellijst. En de keuze moet nog gemaakt worden.
0: God, wat zou ik nou als ik nou zo 1 nummer zou kiezen? Father Figure.
1: Ja.
0: I Want You Sex. Ja, nee, man. Zoveel mooie nummers gemaakt natuurlijk. Maar goed, het is er niet aan mij. Het is aan de muziekdemocratie wat we zo meteen gaan horen.
1: Exact.
0: Ik heb nog 1 medley voor je. Van meester mixer Ben Liebrand, Nijmegen. Die haalde dit parade met een mooie mix van tal van zomerhits van weleer. De Dance Classics. Remix.

0: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar €2 miljoen voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Op de A2 is Hertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg staat 11 kilometer. Daar doe je 15 minuten over. Dan nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen afrit Arnhem Centrum en afrit Hoenderlo staat 6 kilometer. Doe je een kwartiertje over. Veel succes!
9: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
10: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
9: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zit comfort. Ga lekker zitten.
11: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

Toepasselijk wel met deze temperaturen. Beach Baby First Class hoorde je op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Mijn naam is Joyce Stemfer en tot 6 uur ben ik bij je met Thuis in Gelderland. Bij voorbaat alvast sorry als je meekijkt via de webcam. Als je denkt, goh, wat staat daar voor bal licht? Ja, ik ben het zelf. Ik ben echt zo ontzettend verbrand. Dus nou, je kan me van metersver zien aankomen met die rode bovenarmen van mij. Goed, nu tijd voor belangrijke zaken. Het is tijd voor de Gouden Wissellijst. 3 nummers met 1 overkoepelend thema. En aan jou de keuze om een liedje te kiezen die ik daarna volledig ga draaien. Zo makkelijk kan het zijn. Het is vandaag 25 juni, de verjaardag van George Michael. Nou, helaas is hij er niet meer om dat te vieren. Hij is namelijk in 2016 overleden. Maar toch leek me zijn verjaardag best wel een leuk moment om even stil te staan bij alle hits die deze man heeft gemaakt. En daarom staat de Gouden Wissellijst vandaag in het teken van George Michael. 3 keuzes voor jou en aan jou om er daar eentje van te kiezen. Ga je voor keuze 1? Kan niet ontbreken, hè? Careless Whisper is je eerste optie. En dan is dit nummer 2. Ook leuk, hoor. Faith. Ja, ik heb nu al keuzestress, hoor. Of ga je toch voor optie 3? Freedom is je laatste.

You've Got a Friend hoorde je op Radio Gelderland. Daarvoor stelde ik jou de vraag welk nummer van George Michael jij wilde horen in de Gouden Wissellijst. En het ging echt heel erg gelijk op tussen Careless Whisper en Faith. Maar ja, hij heeft verder geen introductie nodig. Dit is hem geworden.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It. Hartelijk dank voor alle lieve appjes via de Radio Gelderland app over mijn verbranden. Ik krijg ook echt een hele hoop tips binnen, dus dank je wel daarvoor. Bijvoorbeeld Esther en Therese, die zeggen allebei schijfjes komkommer. Dat doet blijkbaar ook wonderen. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar alle tips die mij kunnen helpen met zorgen dat de verbranding wat sneller uit mijn huid gaat. Want ik ben echt zo rood als een kreeft en ik slaap 's nachts niet. Ik zit ingewikkeld in koude handdoeken om de pijn maar enigszins vooral 's nachts te verzachten. Dus dank voor alle appjes, dank voor al het meedenken en ik ontvang ze heel graag.
1: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Ja, het weer in Gelderland. Je kan er niet omheen. De zon schijnt volop en vanmiddag wordt het uiteindelijk 34 graden... met een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond blijft het lang warm en de komende nacht wordt alweer een plaknacht... met minima ruim boven de 20 graden. Eventjes volhouden nog. Dan een greep uit het belangrijkste Gelders nieuws. De Veluwe is volgens een nieuw rapport de belangrijkste hotspot... voor wolvenstroperij in Nederland. Vooral de Noord-Veluwe is een probleemgebied... waar wolven gedood en gedumpt worden, zoals in het Veluwemeer. Dan General Intuition, het AI-bedrijf van Pim de Witte uit Nijmegen... heeft $320 miljoen opgehaald. De investering komt van onder andere Jeff Bezos... en geeft het bedrijf een waardering van $2,3 miljard. Meer Gelders nieuws lees je op GLD en in de Omroep Gelderland-app. Dan nog heel even spieken hoe het met de files gaat. Ja, niet best. A2, Sertogenbosch richting Utrecht... tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer, doe je een kwartier over. Dan nog de A50, Eindhoven richting Arnhem... tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer. Veel succes.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels... op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer... met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialist Dremt.nl voor meer info.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen... blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Voor Jensenbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialist Dremt.nl. Thuis in Gelderland.

Bob op Radio Gelderland. Ik ben in de tussentijd even bezig geweest met een klein boodschappenlijstje maken. Want daar moet op komkommer, daar moet op yoghurt, daar moet op karnemelk. En misschien dan ook nog een klein tubetje aftersun. Want dat zijn alle tips die ik heb binnengekregen via de Radio Gelderland app. Ik ben echt ontzettend verbrand en ik vroeg je om tips. Dus ik heb echt een boodschappenlijstje gemaakt met komkommers, yoghurt, karnemelk. Dus ik denk dat ik vanmiddag in een bad met yoghurt, karnemelk, met op mijn ogen dan een paar van die komkommerschijfjes. En dan denk ik dat ik morgen ineens heel bruin ben in plaats van knalrood. Bedankt voor alle tips. Zometeen gaan we een potje memory spelen. En ik kan wel vast even verklappen waar het een beetje over gaat. Namelijk de Zwarte Cross. Oké, komen we zo op. Dit is Sommieux.

gaan een potje Memory spelen. Ik laat zo meteen 6 fragmenten horen en aan jou de schone taak om uit te vogelen welke 2 er bij elkaar horen. Ik zei het net al, volgende maand is het zover. De Zwarte Cross, voor mensen die diehard Zwarte Crossgangers zijn. Dan moet de volgende opgave echt een eitje zijn. Ik heb namelijk 6 memory kaartjes voor je liggen. Het zijn allemaal acts uit Nederland. Dat vond ik dan nog wel een leuke knipoog. Maar 2 van die kaartjes, dus 2 van die fragmenten, hebben nog nooit opgetreden op de Zwarte Cross. Maar welke zijn dat? Dit is nummer 1.

0: Oké, dan gaan we door naar kaartje 2.
1: En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt, heb een nuchtere man.
0: Bluff, hebben zij dan niet op de Zwarte Cross gestaan? Of is het dan toch nummer 3?
2: Nachtzuster,
3: wat moet ik zonder jou beginnen?
2: Nachtzuster,
3: ik brand van binnen.
2: Nachtzuster,
4: doe iets aan
0: je. Doe maar. Dat is je derde optie. Of is het optie 4?
1: Zolang je bij me blijft, hoef ik geen goud of wereldreis.
0: De Jazzpolitie, hebben zij dan niet op de Zwarte Cross gestaan?

Cresip. Oké, 6 kaartjes. 2 daarvan hebben nog nooit op de Zwarte Cross opgetreden. Maar welke zijn dat? Aan jou de schone taak om dat naar mij door te appen via de Radio Gelderland app 06-2222-1342.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als best getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
7: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sydney, dankjewel. Dan nog even kijken naar het verkeer op de A2 ´s-Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer, daar doe je 15 minuten over. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef, 9 kilometer, doe je 16 minuten over. En dan nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen afrit Arnhem Centrum en afrit Hoenderlo. Daar staat 6 kilometer file en daar doe je een kwartiertje over.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee En doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Ja, die zit de rest van de dag in mijn hoofd. Love Shack hoorde je op Radio Gelderland. Irene, hallo.
1: Hoi.
0: Hi. Ja, jij bent echt vrolijk, hè?
1: Ja, het kan ook niet anders. Het was nou, geloof ik, 3 weken geleden of zo dat ik al een keer mee heb gedaan. En toen viel ik ook in de prijzen.
0: Oh, maar dan ben je zeker van je zaak. Als ik jou zo hoorde, viel ik ook in de prijzen. Dat is wat ik hoor.
1: Ja, nou ja, ik had zien zo proberen gewoon. Ik neem een gokje.
0: Goed zo, goed zo. Hey, de vraag was, ik had 6 memorykaartjes liggen. Welke artiesten hebben daarvan niet op de Zwarte Cross opgetreden? En jij appte vol zelfvertrouwen, Irene.
1: Ja, doe maar.
0: Ja.
1: Nummertje 3. Mm-hmm. En de jazzpolitie.
0: Die hebben er ook niet gestaan, denk je?
1: Ja.
0: Ik ga even kijken. Ja hoor. Jij wordt wel een beetje een diehard in dit spel, Irene.
1: Ja, wie niet waar, die bent.
0: Nou, heel goed, heel goed. Hey, als je even jouw adres stuurt via de app van Radio Gelderland, dan zorg ik dat er alweer iets jouw kant op komt.
1: Nou,
0: geluksvogel.
1: Hartstikke leuk. Ja, dankjewel.
0: Ga ik de jazzpolitie draaien, vind je dat goed?
1: Ja, prima. Heel leuk.
0: Ja, hij loopt goed, ook al, dus ja, kan hem ook niet meer uitzetten, vind je niet?
1: Nee, moet je op zich niet doen. Gewoon lekker draaien.
0: Irene, fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Radio Gelderland, dat is waar je naar luistert. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we zijn er vanmiddag allebei wel over eens geworden dat wij allebei niet gemaakt zijn voor dit weer, hè?
1: Nee, vreselijk.
0: Vreselijk.
2: Ik kan. En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
3: Smeltend asfalt op de snelweg.
4: Het kwik stijgt nog steeds, dames en heren.
5: De vakanties zijn begonnen.
6: Voor de drank- en ijsverkopers zijn het gouden tijden.
7: Hoe heet is het hier?
8: Heel warm.
3: En het einde is nog niet in zicht.
0: Nee, het einde is nog niet in zicht, hè, Hans?
1: Het hoogtepunt komt er wel aan.
0: Het hoogtepunt komt eraan en daarna gaan we afbouwen.
1: Ja, het hoogtepunt krijgen we morgen namelijk. Laatste nieuws komt van het KNMI. Dat heeft voor morgen code rood afgekondigd. Waaronder voor Gelderland, een groot aantal provincies waaronder Gelderland. Het is voor het eerst dat gebeurt, code rood vanwege de hitte. Er is vandaag lang over vergaderd door het zogeheten Weer Impact Team. Daarin zitten mensen van het KNMI en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nationaal Crisiscentrum en het Verkeerscentrum Nederland en de politie, de brandweer en ProRail. Code rood wordt alleen afgegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. Dat krijgen we dus morgen. Vanwege die extreme hitte kan iedereen gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. En dus is het advies: ga alleen naar buiten als het echt nodig is en blijf als je naar buiten moet uit de zon, als dat gaat. Nou, er is een grote kans op gevaarlijke situaties in een auto die stilstaat. Er is grote kans op afgesloten wegen en bruggen door het smelten van asfalt en schade. En wat je dus moet doen, ga vooral niet op reis morgen als je niet op reis hoeft. Het warmst wordt het in het zuidoosten. En volgens de deskundigen kan het zomaar gebeuren dat Nijmegen de warmste stad van Nederland wordt. De gemeente Nijmegen is er in ieder geval voorbereid. De gemeente heeft verschillende locaties opengesteld als koele verblijfsplaatsen voor bewoners. Bij verschillende wijkcentra, sportaccommodaties en bibliotheken kun je de koelte daar even opzoeken. Er zijn zitplekken, drinkwaterpunten en toiletten aanwezig. Welke plekken dat zijn, dat vind je op onze site en in onze hitteblog op de website gld.nl. Opvallend de hittebericht dat we vandaag binnenkregen kwam van zwembad Klarenbeek in Arnhem. Dat is morgenmiddag vanaf 12 uur dicht vanwege de hitte. Personeel moet altijd alert zijn en het is lastig alert te blijven als het zo warm is en als het ook zo druk wordt, want er worden veel mensen verwacht op een vrijdagmiddag. Maar ja, die mensen zijn dus morgenmiddag niet welkom. Vanaf 12 uur is het zwembad Klarenbeek in Arnhem dus dicht.
0: Lastig is dat, hè? Dat als er dan dat mensen gewoon eigenlijk niet meer weten waar we het zoeken moeten met die hitte.
1: Ja, dus niet in het zwembad.
0: Nee.
1: Het hitteprotocol geldt al heel wat dagen en daarin staat wat goed voor kwetsbare medemensen moeten zorgen. Maar we moeten natuurlijk ook letten op onze dieren. Dat werd onder andere op deze school gedaan.
9: Nou, wat we vandaag gaan doen is natuurlijk de dieren eten geven, de brokjes, de hooi. Wat heel belangrijk is vandaag, omdat het zo warm is, is dat we goed alle drinkbakken goed schoonmaken. Echt even ijskoud water uit de kraan erin doen. Echt tot de rand toe gevuld.
10: Kinderen verzorgen dieren op hun school. Met deze hitte zijn er extra veel klusjes om de dieren een beetje koel te houden.
11: Het is natuurlijk heel warm in de zon. Dus met hun vacht ook is dat heel warm. En ze hebben ook een donkere vacht, dus dan is het nog heter.
12: Nou, we hebben net binnen de waterbak verschoond met een afwasborstel.
13: Nou, wij hebben net de modderbak meer water in gedaan, want dan kunnen ze lekker weer in rollen en lekker nat worden.
10: De dierenbescherming heeft tips om dieren te helpen.
14: Laat 's ochtends je hond uit en 's avonds laat. Hou ze zo rustig mogelijk. Zorg dat er altijd schaduw is. Water overal in de buurt te hebben. Bij honden zorg dan vooral dat je aan de onderkant koelt, dus buik en de poten. Niet als je denkt dat je hond het super warm heeft, een koude deken eroverheen gooien, dat is gevaarlijk. En let gewoon heel goed op je eigen huisdier.
10: De kinderen hier hebben zelf ook al allerlei slimme dingen bedacht.
15: Bij de konijnen liggen er ook flessen met ijs erin. Dat ze daar lekker tegenaan kunnen liggen. Dat het lekker koud en verkoeling. En er staat natuurlijk daar ook gewoon een ventilator dat het een beetje koud wordt.
10: En als het toch misgaat.
14: Jij kent je huisdier het beste, dus onderneem meteen actie. Bel de dierenarts eventjes. Beter één keer te veel gebeld dan één keer te weinig.
1: Ja, het wordt dus zweten morgen voor heel veel huisdieren.
0: Ik ga het mijn katten vertellen, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Wat ga jij voor je katten doen?
0: Nou ja, voornamelijk heel rustig blijven, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb katten met heel lang haar. Dus ja, maar toch zeggen ze wel. Een van mijn katten was laatst naar de kattenkapper. En toch zetten die haren op een bepaalde manier uit in de huid. Waardoor het tegelijkertijd ook verkoelend werkt. Ja. Dus ik had hem enigszins kaal laten scheren. En ze zei, nou eigenlijk hoeft dat niet.
1: Ja, en veel katten zijn ook niet dom. Die vinden zelf wel een cool plekje in huis.
0: Klopt.
1: Het wordt trouwens niet zweten voor de examenkandidaten op het Bondio College in Nijmegen. Want de toetsen, mondelingen en presentaties die zij daar zouden geven morgen gaan niet door. In verband met de hitte. Het is veel te warm om je dat soort dingen op de hals te halen als examenkandidaat. Dus dat is doorgeschoven naar aanstaande maandag in de hoop dat het al wat koeler is in het schoolgebouw.
0: Nou, heb je nog een paar extra dagen om je voor te bereiden.
16: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem. Grote collectie van onder andere Mart Visser. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Voor binnenzonwering of gordijnen gaat u naar Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zit comfort. Ga lekker zitten.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
4: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zit comfort. Ga lekker zitten.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Het weer in Gelderland. De zon schijnt volop en vanmiddag wordt het uiteindelijk 34 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond blijft het lang warm en komende nacht wordt alweer een plaknacht. Dan nog even het belangrijkste Gelders nieuws. Op de Koningsweg in Arnhem is een automobilist zwaar gewond geraakt na een crash tegen een boom. Militairen van de luchtmobiele brigade verleenden eerste hulp en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Slaapexpert Alexander van Dalen adviseert om niet wakker te blijven tot de aftrap van de voetbalwedstrijd om 1 uur. Hij raadt aan om op een normale tijd naar bed te gaan en een wekker te zetten om slaapverlies te beperken. Nou, dan weet je wat je moet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijk ik nog even met je wat er allemaal op de weg gebeurt. De A2, 's Hertogenbosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer, daar doe je een kwartier over. Ook nog steeds op de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. 9 kilometer, doe je 16 minuten over. En nog de A50, Arnhem richting Apeldoorn, tussen Arnhem Centrum en afrit Hoenderloon. 6 kilometer, doe je ook een kwartier over. Ik wens je veel succes.
7: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie.

0: dealer bij jou in de buurt.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Thuis in Gelderland.

0: Dat hoorde je op Radio Gelderland. Hey Hans, ben je er weer?
1: Zeker.
0: Wat fijn. Jij komt maar even bijkletsen over het laatste nieuws, hè?
1: Ja, nou, het belangrijkste grote internationale nieuws komt natuurlijk uit Venezuela. Dat land is getroffen door twee zware aardbevingen. En deze verslaggever van de BBC had in alle jaren dat hij in dat land zit zoiets nog nooit meegemaakt.
2: The movement was terribly horrifying and in the 48 years of life that I have is the first time that I felt such a strong movement in the apartment. Everything was shaking. There was no safe place to be. In Caracas, there are a lot of buildings that fell down completely. People that are buried in the structures and the government is trying to get them out as soon as they can.
1: Ja, veel gebouwen in Caracas storten in. Mensen raakten erin opgesloten. Met mannenmacht wordt geprobeerd om die mensen te redden. Daarbij krijgt Venezuela hulp van veel landen. Brazilië, El Salvador, Frankrijk, Mexico, Spanje, de Verenigde Staten, Zwitserland. Maar ook Nederland. Een Nederlands team gaat erheen. En de Verenigde Staten gaan Venezuela ondersteunen met luchtbeelden. Om een beter beeld te krijgen van welke gebouwen nou precies zijn ingestort. Volgens de autoriteiten in Venezuela zijn zeker 164 mensen om het leven gekomen. En raakten minstens 971 mensen gewond. Maar misschien dat er nog meer gewonden en doden worden gevonden. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd met de inwoners van Venezuela. Het is eigenlijk een buurland van ons koninkrijk. Het grenst wat het water betreft aan op Aruba, Bonaire en Curaçao. Die eilanden liggen voor de kust van Venezuela.
0: Hans, dankjewel voor je update. Ik spreek je zo meteen weer.

0: Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Ja, Berend Weerplaza, dat is wel heel toepasselijk, hè?
1: Wel een beetje, ja, deze dagen. Zeker, ja.
0: Nou, jij fluisterde mij net iets in mijn oor. Ik schrok ervan.
1: Ja, ja, het is, ik denk een half uurtje geleden is het afgegeven. Ja, een weeralarm, een code rood voor extreme hitte. Dit is de eerste keer ooit dat dat gebeurt in ons land.
0: Dus, echt?
1: Ja. Wow. Nou ja, code rood, dat wordt natuurlijk wel eens afgegeven. Het blijft vrij uitzonderlijk natuurlijk. Maar als dat wordt uitgegeven, is dat vaak voor hevige stormen, hevige wintersituaties. Maar voor hitte is dat nog nooit voorgekomen. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk de situatie van morgen is. Maar laten we nog maar even beginnen bij vandaag. Want op dit moment gewoon nog tropische temperaturen in de provincie met zo'n 32 graden op de meeste plekken in Gelderland. Vanavond blijft het ook nog gewoon een tijdje zomers en misschien nog wat tropisch warm. En dan vannacht gaat het dan wel wat afkoelen. Maar het wordt echt een benauwde nacht. Dus ook vannacht wordt het al heel onaangenaam om te gaan slapen. Want de temperatuur blijft overal ruim boven de 20 graden. En in sommige stedelijke gebieden ligt de temperatuur misschien wel rond 23 of 24 graden. En daarbij is het echt benauwd. Het is echt zo'n plaknacht. Morgen gaat die temperatuur dan razendsnel oplopen. En morgenmiddag, ja, dan staan dus echt wel abnormale temperaturen op programma van zo'n 37 tot lokaal misschien wel 39 graden. Hoge luchtvochtigheid erbij, dus het voelt ook nog wat warmer aan. Vandaar dus ook die code rood die nu inmiddels van kracht is voor morgen.
0: En op welke momenten wordt er eigenlijk zo'n code rood nu afgegeven dan, Berend?
1: Nou ja, kijk, een code rood is
0: vanaf
1: eigenlijk...
0: Vanaf wanneer bedoel ik meer eigenlijk?
1: Ja, kijk, er zijn dus niet echt harde maatstaven aan. Wat er bij een code rood gebeurt is dat er verschillende crisisteams bij elkaar komen. En die gaan dan kijken naar, is het maatschappij ontwrichtend of is het dusdanig veel aan de hand dat we een code rood moeten afgeven. Dus kijk, een code oranje wordt afgegeven als er een maximum temperatuur van 38 graden wordt gehaald of 3 dagen 34 graden. Nou, die hebben we inmiddels wel gehaald, die maatstaf. Maar nu dus ook een code rood, omdat ze dus morgen dusdanig veel overlast verwachten als heel veel mensen iets actiefs gaan doen, bijvoorbeeld buiten, dat ze dus waarschijnlijk die code rood hebben afgegeven. Ja.
0: Oh, jeetje. Hey, maar na het weekend wordt het beter, zou ik eigenlijk willen zeggen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Dit weekend is het wel nog zeer heet, met ook op zaterdag nog uitzonderlijk hoge temperaturen in Gelderland. Ik denk dat we bij jullie misschien wel de hoogste temperaturen van het land al gaan vestigen, met misschien nog wel
0: super.
1: Ja, langs de oostgrens bij de Achterhoek een maximaal van 38 graden mogelijk. Zaterdag kan het in Duitsland bijvoorbeeld 42 graden worden in het midden van het land. Dus het is echt uitzonderlijk heet in grote delen van Europa. Ook kans op stevige regen- en onweersbuien op zaterdag. Dat is ook een situatie die we in de gaten moeten houden. Zondag volgt geleidelijk wat verkoeling. Maar nog steeds is het dan wel gewoon tropisch warm met zo'n 30 tot 33 graden. Ja, en dan in de nieuwe week, ik denk dat toch best veel mensen er blij mee zijn. Dan gaan we flink de temperatuurdaling inzetten. En dan wordt het in de halfwege nieuwe week een graad of 24 met kans op een buitje.
0: Nou, dan gaan we het nog heel even volhouden, Berend. Dankjewel.
1: Doei, doei.

0: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
1: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
0: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zitcomfort. Ga lekker zitten.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Dat gaat niet altijd overal even goed. Namelijk op de A2, 's-Hertogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer, doe je 22 minuten over. Dan nog de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Knopert Bankhoef staat 9 kilometer, doe je 18 minuten over.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een veldhof. Verwen jij je maar.
13: Verwennen?
12: dit comfort heb ik verdiend, hè?
13: Van mij?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Thuis in Gelderland. Met Joyce Demfer.

0: Happy Hour, Radio Gelderland. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij komt maar even bijpraten over een beetje Gelders nieuws, hè?
1: Ja, nieuws uit Arnhem. Drie Amsterdammers zijn veroordeeld voor een rampkraak bij een juwelier in Arnhem, oktober vorig jaar. Straffen variëren van 14 maanden cel tot jeugddetentie en 160 uur werkstraf. Volgens de rechtbank zijn de tieners met een gestolen busje van Amsterdam naar Arnhem gereden en overvielen ze daar het Gouden Paleis. Binnen sloegen ze vitrines met sieraden en juwelen kapot. De buiten deden ze in tassen. Maar toen ze de zaak wilden verlaten, hield de politie ze aan en nu zijn ze veroordeeld. Het steekvoorwerp dat politieagenten gisteravond in beslag hebben genomen na een steekincident in een Arnhems terras blijkt een samurai-zwaard te zijn. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 11:30 op een terras van een café aan de Steenstraat. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een woordwisseling en raakte een 31-jarige Arnhemmer vervolgens gewond aan zijn hand. De verdachte, een 53-jarige man uit Arnhem, is korte tijd later aangehouden. Zijn zwaard, samurai-zwaard dus, is in beslag genomen. De gewonde man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar komt er voor elke loopafstand een eigen startvak. Dat moet wandelfiles bij de start voorkomen. De organisatie experimenteert al een tijdje met nieuwe startprocedures. Vorig jaar mochten de lopers gefaseerd starten. Elke 5 minuten werden 1200 wandelaars losgelaten. Dat leverde gedoe en irritatie op. Dit jaar krijgt elke afstand zijn eigen startvak. Ook staat er meer personeel klaar om voordringen te voorkomen. En zijn de aanlooproutes richting de start verbeterd. Hoe dat eruit gaat zien, dat zie je op een kaartje op onze site en in onze app. En nog even terugkomend op de hitte. Met de hoge temperaturen is het verleidelijk om verkoeling te zoeken in de grote rivieren. Pootje baden of zwemmen tussen de kribben bijvoorbeeld. Maar Rijkswaterstaat waarschuwt dat vooral niet te doen.
2: Het is altijd spannend voor ons als het weer heel mooi weer wordt. Het advies is toch echt om uit het water te blijven. Want ieder jaar verdrinken er weer enkele personen die het onderschatten hoe gevaarlijk de grote rivieren in Nederland zijn. Mensen moeten zich realiseren dat dit een snelstromende rivier is. Ook al kun je dat niet zien aan het water, omdat het oppervlak zo groot is. En zelfs een hele goede zwemmer kan daar niet tegenop.
3: Een laboratorium in Wageningen onderzocht hoe gevaarlijk zwemmen in natuurwater kan zijn. En waarom dat zo is.
4: Eigenlijk levert dat een golf die stuwt het water eerst op. Hè? Dus dat kribvak dat vult zich met water. En na passage van het schip zakt die waterstand weer weg. En met name in dat laatste gedeelte heb je dus ook dat er water wordt je mede rivier ingetrokken.
3: En als het misgaat, dan staat de reddingsbrigade klaar om te helpen. Maar daar hebben ze ondertussen ook te maken met een uitdaging.
5: Wij zitten krap in de vrijwilligers. We kunnen natuurlijk, maar ook alle reddingsbrigades in de omgeving kunnen best nog wat als vrijwilligers gebruiken. Vroeger draaiden wij op recreatiegebieden. We hielden daar toezicht, maar dat is momenteel niet meer het geval.
1: Ja, wegblijven dus uit de rivieren en dus toch maar naar het zwembad. Of een badje in de tuin, of een voetenbadje in de kamer.
0: Heerlijk. Heb jij een zwembad staan, Hans?
1: Ik heb hem weggehaald. Hij zat vol met dode insecten.
0: Oh.
1: Die kwamen massaal op het zwembad af.
0: Oh jeetje.
1: En die lieten een soort rode smurrie onder in het water achter.
0: Nee, dat nodigt niet uit om te zwemmen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, ik denk als ik zo meteen om 6 uur naar huis rijd, dat ik daarna nog wel even mijn zwembad in plons.
1: Oh, jij hebt geen smurrie in het zwembad?
0: Nog niet.
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Geniet ervan.

0: blijf je nog even hier, Nederpop Allstars, dicht tegen me aan. Nou, nu met die hit, ik weet het niet hoor. Ja, het is echt het gesprek van de dag, het gesprek van de week. Nederland zucht onder tropische hitte. En het valt me eigenlijk op dat zelfs insecten er eigenlijk voor een beetje last van hebben. Ik zie voor mijn gevoel weinig muggen. Of lijkt dat maar zo? Of heeft het ongedierte ook last van die hitte? Die vraag die stel ik aan Arnold van Vliet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent bioloog van de Universiteit van Wageningen.
1: Ja.
0: Klopt het wat ik zeg? Zijn er nu echt minder muggen?
1: Het idee hebben we wel. Ik heb zelf, ik kom ze nog niet of nauwelijks tegen. Maar dat heeft eigenlijk niks met de hitte te maken.
0: Oh.
1: Ik verwacht dat het vooral die extreme droogte in het begin van het voorjaar, dat de mug even part heeft gespeeld. Dat heeft ervoor gezorgd dat allerlei kunstmatige broedplaatsen, dus de bakjes in de tuinen waar water in staat, opgedroogd waren. En dan kunnen ze geen eitjes zetten. Of die eitjes die afgezet worden, die worden dan geen nieuwe muggen.
0: Oké. Maar nu zat ik van de week even lekker buiten. Wat later op de avond, we hadden een barbecue. En ik had daarna het gevoel dat ik wel hier en daar wat bulten op mijn lijf had. Maar ik vond ze relatief kleiner dan muggenbulten. Zijn het dan toch wel muggen?
1: Nou, het is overigens niet zo dat er helemaal geen muggen zijn. Dat laten we wel weten. En met die extreem hoge temperaturen van nu gaat de ontwikkeling van de plekken waar water staat, gaat wel heel snel. Veel sneller dan normaal. Dus dit is wel gunstig weer voor muggen op dit moment. Wat nu wel ook speelt, is dat heel veel mensen toch bultjes hebben. Maar dat kan ook van de eikenprocessierups komen.
0: Ah.
1: Dat kan ook van die rode bultjes geven. Overal op het lichaam. Zelfs onder je kleren. En dat komt ook omdat die haartjes microscopisch klein zijn. En dan daarin je uitkomen.
0: Ja, want de haartjes die zorgen voor de jeuk, hè?
1: Ja, de microscopische kleine brandharen. En niet de haren die zo op de rups ziet zitten. Mm-hmm. Maar we hebben geconstateerd dat we toch echt wel weer een duidelijke toename zien van het aantal eikenprocessierupsen in het land. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En heel veel jaren hebben heel veel mensen ze niet gezien. Maar nu zullen toch op heel veel plekken mensen echt wel de rupsen voelen, zeg maar.
0: Jeetje, hey, nog wel heel even terug naar de muggen. Wat zijn de verwachtingen daarvan dan dit jaar?
1: Ja, dat wordt even spannend. Binnenkort starten we ons muggenradar onderzoek weer op om te vragen. Dat kunnen mensen nu ook al doen op muggenradar.nl doorgeven wat voor mate overlast ze hebben.
0: Ja,
1: met deze temperaturen, en zeker als het blijft af en toe nog even regent, dan kan dat heel snel gaan en dan kan die muggen wel een inhaalslag maken. Maar dat is nog even afwachten hoe dat de komende dagen zal lopen.
0: Precies, even afwachten nog. Maar kunnen we eigenlijk iets doen om bijvoorbeeld de overlast, om het maar even zo te noemen, van muggen bijvoorbeeld te beperken?
1: Ja, absoluut. Je kan nu ook de bakjes met water in je tuin leeggooien.
0: Ja.
1: Ik zou wel zeggen, vogelbadjes gelijk weer vullen. Want die hebben echt keihard water nodig, ook nu met die hitte, extreme hitte. Maar zorg dat water er even uit is. Dan zijn de eitjes even de larven weg. En dan stop je in ieder geval die ontwikkeling van de muggen.
0: Dus water en dergelijke verversen.
1: Ja, klopt. En maar regentonnen goed afdekken. Zorg dat daar geen muggen in komen.
0: Maar Arnold, ik heb een heel groot zwembad in mijn tuin staan.
1: Ja, daar ben ik heel slecht. Daar ben ik helemaal op tegen op dat soort dingen in tuinen. Dus dan moet je bij je aankomen. Zeker in deze tijden van droogte. Maar goed, het is wel verkoeling.
0: Ja.
1: Stilstaand water. En ik weet niet of daar ook wat chloor in zit of muggen daar tegen kunnen. Ik denk het niet. Maar
0: ja, er zit wel chloor in, inderdaad.
1: Ja, als dat niet zo is, dan kan dat een fantastische broedplaats zijn voor muggen, inderdaad.
0: Super.
1: Ik word niet even leeg. Nee.
0: Hey, maar als we de weermannen en vrouwen mogen geloven, wordt het dus begin volgende week dan eindelijk 20 graden koeler. Maar wat betekent dat dan voor de insecten?
1: Nou ja, kijk, nu drogen ook heel veel bloemen op. En door die droogte drogen de nectarbronnen op en dan is er minder voedsel beschikbaar. Dus dit is echt geen fijne situatie. Dus ik hoop echt voor ons, maar zeker ook voor de natuur, dat die temperatuur omlaag gaat.
0: Ja.
1: Want dit is gewoon echt te veel voor plant en dier. Blijft het nog steeds 25 graden. Dus dat is nog steeds echt wel warm.
0: Zou het dan ook niet helpen als het inderdaad even gewoon weer lekker gaat regenen?
1: Ja, maar ik hoop niet zoals vorige week dat het opeens keiharde stormen zijn. Want dan komen ook die nesten van de processierupsen weer naar beneden.
0: Ah.
1: En die verwaaien dan weer. Dus dat hebben we vorige week ook gezien. Dus dan komen ze in je tuin en op de straat terecht. Dus het is gewoon even opletten met deze nieuwe situaties.
0: Even opletten, daar gaan we het op houden, Arnold. Van de Universiteit van Wageningen, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Ontdek het comfort van gezonde en comfortabele relax- en sta-opstoelen bij Zitcomfort. Let op, nu showroom leegverkoop. Met kortingen tot wel 60% en tot €600 voor je oude stoel of bank. Dat is mooi meegenomen, toch? Zitcomfort. Ga lekker zitten.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Nu showroom leegverkoop. Tot wel 60% korting. Zitcomfort. Ga lekker zitten.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Riphouse, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Het weer in Gelderland. Vanavond is het nog lang erg warm. En komende nacht wordt weer een heuse plaknacht met minima die overal ruim boven de 20 graden uitkomen. Morgen wordt de heetste dag van deze periode met temperaturen van maar liefst 38 graden en mogelijk een lokale onweersbui. Dan nog even het belangrijkste Gelders nieuws. Op de Koningsweg in Arnhem is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Militairen van de luchtmobiele brigade verlenen ter plaatse eerste hulp en ondersteunen de hulpdiensten bij de bevrijding van de bestuurder. In Zevenaar is een overeenkomst getekend voor de inzet van grensoverschrijdende politieteams. Deze teams, bestaande uit Nederlandse en Duitse agenten, kunnen aan beide kanten van de grens opereren en controles uitvoeren. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Het wordt al ietsjes minder, maar nog steeds op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer, doe je 19 minuten over. Dan nog de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Knopendel en Wadenooyen. 7 kilometer, doe je 26 minuten over. Veel succes.
7: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
8: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Thuis in Gelderland. Met Joyce Denver.

0: Passenger, The Wrong Direction hoorde je al op Radio Gelderland. Hans, je bent er nog één keer bij. Voor vandaag dan, hè?
1: Ja. Ja. Belangrijkste nieuws.
0: Vertel.
1: Is natuurlijk code rood vandaag. Dat is het morgen in een groot deel van Nederland. Onder andere in Gelderland vanwege die hitte is dat. Het is voor het eerst dat die waarschuwing gegeven wordt in verband met hoge temperaturen. Het gebeurt wel vaker dat het code rood is, verband met naderend onweer of sneeuw. Iedereen kan door de hitte klachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en levensbedreigende hitteberoerte, waarschuwt het KNMI. Let dus goed op elkaar en ook op de dieren. Het leger des Heils let deze dagen extra goed op mensen die op straat leven. De huidige hitte kan voor hen tot serieuze problemen leiden, zegt een woordvoerder, zeker als er sprake is van verslaving en al bestaande gezondheidsproblemen er zijn. Albert Heijn levert morgen vanaf 12 uur morgenmiddag geen boodschappen meer af. De supermarkt vindt het niet verantwoord medewerkers op pad te sturen. Het is vervelend voor de klanten, maar de veiligheid en gezondheid van onze collega's staat voorop, al dus de supermarkt. Het Rijn-IJssel-college laat weten morgen niet open te gaan vanwege de hitte. Alle onderwijsactiviteiten gaan niet door. En medewerkers en studenten moeten thuis blijven vanwege code rood. Wordt nog gekeken wat de gevolgen kunnen zijn voor geplande examens. En het is warm, maar er zijn meer problemen in de lucht. Het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden van Nederland kan in de loop van de middag veel smog ontstaan. Wat mensen kunnen merken daarvan, vertelt het RIVM.
2: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
1: Ja, rustig aan dus. Dan nog één dingetje over de warmte. Ook in de gevangenis in Vught is het warm. En daarom mochten de gevangenen het huis van bewaring uit.
0: Huh?
1: Ja, ze werden niet vrijgelaten, maar overgeplaatst naar een andere gevangenis. In Alphen aan de Rijn. Daar zitten ze nu in een leegstaande afdeling. Dat betekent wel iets voor de cipiers, die wonen nu dus allemaal in de buurt van Vught. We moeten voor hun werk nu dus elke dag heen en weer naar Alphen aan de Rijn.
0: Ja, het weer, het houdt ons bezig, hè? Hans, dankjewel. Veel succes morgen, veel sterkte.
1: Dank je, jij ook.
0: Dank je.

0: Mr. Big Stuff, je luistert naar Radio Gelderland. We gaan even kijken naar de aller 1300 goed monumentenlijst. De aller 1300 goed, 1300 nummers waardoor jou opgestemd is. En die vind je goed en die zitten in de lijst. En daarvoor gaan we terug naar 2008. Jawel, de doorbraak van Frans Duits met Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Veel mensen denken dat het origineel van Frans is, maar het lied werd al in 1985 geschreven door Pierre Cardner en voor het eerst gezongen door de Vlaamse zangeres Marleen. Toch is het de versie van Frans die uitgroeide tot een echte kroegklassieker. En dat bewijst me weer, want de Gelderlander stemde er veel op. In onze 1300 goedlijst stond hij vorig jaar op nummer 122.
1: De alle 1300 goed.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Riphouse, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeeha!
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beinsen. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen, voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: do. En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Onder hypnose.
1: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Dank voor het kijken.
1: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
0: En ga er maar eens lekker voor zitten.
1: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: got to be sung.
1: Radio Gelderland.
2: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Mensen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt, wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. 3 zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13 en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren, zijn tienduizenden vermissingen gemeld. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het wordt de warmste nacht ooit gemeten. En net tijdens die warmste nacht speelt Oranje een WK-wedstrijd. En toch blijven in de meeste gemeenten de terrassen dicht uit vrees voor drankmisbruik en geluidsoverlast. Hebben we mediterrane temperaturen, nu nog een wat meer mediterrane mentaliteit. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het is warm. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Wat gaan we doen vanavond? Aandacht voor de aardbeving in Venezuela. Claudia de Armas, Venezolaans-Nederlander, was de hele dag op zoek naar informatie over haar familie. En oud-ambassadeur Robert Schuddeboom die volgt ook het nieuws op de voet. U hoort ze straks allebei. Morgen presenteert het kabinet de nieuwe stikstofplannen. Wordt Rijkhalsen naar uitgekeken, een belangrijk moment. Maar onze verslaggever Lars Geerts die verpest het moment, want die heeft de volledige plannen al zo'n beetje in handen en vertelt ze zo meteen alvast. Een theatervoorstelling tot de laatste adem over hoe zorg te bieden aan stervende moslims. Die hebben net andere wensen en verlangens, net andere rituelen. Samira El Mousvi, die vertelt er zo meteen over. En Shasha Morali, die zit al klaar voor Nederland-Tunesië. Volgens sommigen is Tunesië het slechtste team van dit toernooi. En dat maakt de wedstrijd natuurlijk extra spannend. Want als je verliest van een heel slecht team, dan ben je natuurlijk wel heel slecht bezig. Nu wordt er ook gevoetbald. Twee wedstrijden in groep E tegelijk. We gaan maar even kijken hoe het ervoor staat. Krijn Schuitenmaker bij Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe is het daar?
3: Ja, het kleinste voetballand Curaçao van Dick Advocaat staat op een 1-0 achterstand. Net begonnen aan de tweede helft. Die is anderhalf minuut oud. Nicolas Pepe maakte al na 7 minuten de openingsgoal in die wedstrijd. Slecht verdedigen van Curaçao. Ze kwamen er wel een paar keer heel goed uit. Hoor. 4 schoten op doel voor Curaçao dat deze wedstrijd moet winnen om de volgende ronde te halen. Dat is nu de stand van zaken. Maar voorlopig staat Ivoorkust, dat trouwens gewisseld heeft. Olai is in de ploeg gekomen op een 1-0 voorsprong.
2: Suze van Kleef, die is dan weer bij Ecuador tegen Duitsland.
4: Spannende minuten bij Ecuador-Duitsland. Vooral voor Ecuador, want zij moeten vandaag gaan winnen, ploeg van Ecuador. En krijgen nu een penalty tegen. Scheidsrechter werd vervolgens naar het scherm geroepen. Want, zegt de VAR, is daar niet een overtreding aan vooraf gegaan. Ecuador moet dus winnen om die knock-outfase te bereiken vandaag tegen Duitsland. Stand is 1-1 en nu moet de scheidsrechter dus gaan beslissen of die strafschop wel of niet doorgaat. Het mag eventjes duren. Ze twijfelt. Ze blijft even staan bij haar scherm. En moet haar beslissing vervolgens gaan maken. Dat duurt nog steeds eventjes. En daar is het antwoord geen penalty, want geen overtreding in die 16 gemaakt. En zo komt Ecuador dus goed weg hier tegen Duitsland. Staat het nog steeds 1-1 en moet het zelf gaan scoren.
2: Nou, spannend. We houden de luisteraars op de hoogte natuurlijk. En we gaan snel verder met het nieuws van
1: donderdag 25 juni.
5: Morgen wordt het code rood.
2: Die waarschuwing geldt morgen in 8 provincies. Het KNMI legt uit waarom.
6: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt grote gevolgen heeft voor het menselijk lichaam.
2: Het wordt morgen echt heel warm.
7: Het kwik schiet omhoog morgen met uiteindelijk maximum temperaturen tussen de 36 tot 38 graden.
2: Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Rechtszaken gaan morgen niet door en organisaties nemen maatregelen.
8: Scholen sluiten hun deuren en Rijkswaterstaat zegt tegen automobilisten: ga alleen de weg op als dat noodzakelijk is.
2: Het advies is morgen om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, rustig aan te doen, want de hitte kan dodelijk zijn.
9: We hebben in eerdere recorddagen met zulke hitte ook gezien dat er bijvoorbeeld grote oversterfte optreedt.
2: Twee zware aardbevingen in Venezuela vannacht, die zorgden voor veel paniek.
10: Mi mama, weón.
2: Mi mama. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5 en dat komt niet vaak voor in Venezuela.
11: Deze bevingen zijn heel uitzonderlijk. Het zijn de zwaarste bevingen in de regio in de afgelopen 100 jaar.
2: De dochter van deze vrouw maakte de bevingen mee.
12: Ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen.
2: Het dodental is opgelopen naar 188. Venezolanen hier in Nederland leven mee.
13: Enorm pijnlijk. Omdat ik weet dat Venezuela al in een humanitaire ramp zit.
2: Haar vader heeft de aardbevingen gelukkig overleefd.
13: Ik ben alleen maar blij dat hij nog is.
2: De Gezondheidsraad wil dat alcohol drinken minder normaal wordt, want...
14: Er is geen veilige ondergrens voor alcohol, dus ieder glas alcohol wat je drinkt is schadelijk.
2: Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen.
15: Omdat het dus ook gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen of voor verschillende vormen van geweld.
2: Voor veel mensen hoort alcohol er gewoon bij.
16: Nee, je moet wel een beetje genieten, vind ik. Gewoon, alles moet in de juiste balans zijn.
17: Ja, af en toe met iets te vieren moet er een wijntje bij.
2: Volgens minister Hermans kunnen Nederlanders prima zelf beslissen of ze willen drinken.
18: Het blijft jouw eigen keuze of je een drankje neemt of twee drankjes.
2: Maar volgens de Gezondheidsraad kun je beter water drinken.
19: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
2: Een hele jonge aanwezige bij een vergadering van Europese klimaatministers vandaag. Ja, een Zweedse minister nam haar baby mee en die wilde ook gelijk mee vergaderen.
20: In electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Brigitte Kaandorp vindt het knap hoe deze minister het allemaal combineert.
21: En dan moet je ook nog gewoon afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn. Het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn, dat wel. Ja. Maar het kost zoveel tijd.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, Nederland gaat de warmste nacht ooit in. En waar is het nu het heetst? Aan de lijn melkveehouder Marcel van Helvoort in het Limburgse dorp El. Goedenavond. El was een van de heetste plekken van Nederland. Dat weten we heel precies, want er is een KNMI-weerstation. En dat weerstation staat nou net precies op uw erf. Hoe warm is het daar nu?
22: Nou, ik kan het zelf niet zien op het station zelf, maar ongeveer 30 graden, net onder, denk ik. Het is ontzettend warm geweest vandaag al.
2: Ja, het was de bedoeling. De gedachte was dat het daar het allerwarmst zou worden, maar het werd dan net in Woensdrecht iets warmer. Heeft u dan toch een gevoel van, goh, jammer, we zijn voorbij gestreefd?
22: Nou, nee, dat maakt me in die zin niet zoveel uit. We doen vaker mee met de records. Het plaatsje L halen, moet ik zeggen. De ene keer hebben wij de eer en de andere keer Woensdrecht. Of Ros doet tegenwoordig ook vaker mee.
2: Dus dat soort gevoelens spelen geen rol. Kunt u de situatie qua hitte schetsen op het erf? Hoe staat alles er nu bij daar?
22: Ja, we hebben een hele warme, drukke dag achter de rug gehad. Of met drukkend weer, moet ik zeggen. Was vooral rond 6 uur was het echt heel drukkend. En we hebben zelf een melkveebedrijf en wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat het ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
2: Ja, morgen kan het zelfs 41 graden worden. Dan zitten we bij het record zo'n beetje. Bent u zich aan het voorbereiden?
22: Ja, het is alles heel bijzetten natuurlijk. Of, ja, we zijn het natuurlijk wel vaker gewend. We zijn de hele dag in de weer. Kijk, ik hoorde net ook al dat code rood. En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ik wens u heel veel succes morgen met de warme dag. En misschien toch een record. Dat zou toch leuk zijn als je weerstation hebt en je hebt het record. Marcel van Helvoort, hartelijk dank.
22: Ja, dankjewel.
2: Ja, we gaan verder met de krant van morgen. Michiel, begin maar vast.
23: Twee docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn naar het Parool gestapt. Ze willen duidelijkheid over de communicatie tussen de Unie en de Israëlische lobbyorganisaties. En ze willen inzicht in de beveiligingskosten. Die informatie krijgen ze niet, zelfs niet nadat de rechter de universiteit heeft verplicht tot het betalen van een dwangsom.
2: Onbegrijpelijk vinden de docenten. Ze snappen niet dat er zelfs na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog samenwerkingen zijn aangegaan met Israëlische organisaties. De universiteit zegt tegen de krant dat die samenwerking niet zomaar kunnen stoppen en dat er geen nieuwe contracten met Israëlische organisaties worden getekend.
23: Het AD heeft laten uitrekenen welke gevolgen de hitte heeft voor de economie. Flink wat, is de conclusie. Vooral in de bouw, landbouw en transportsector zijn de gevolgen groot. Het kost ongeveer net zoveel als een halve stakingsdag. Mensen werken korter en ze zijn minder productief.
2: Als het warmer is dan 32 graden, kan het menselijk lichaam tot 40% minder inspanning leveren. Bij de temperaturen die morgen verwacht worden, is dat nog veel hoger. De conclusie is dan ook, hitte zet de hele economie op een lager pitje.
23: Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, loopt de spanning bij vuurwerkverkopers op, schrijft de Telegraaf. Ze hebben nog altijd niets gehoord van het kabinet dat met een compensatievoorstel zou komen voor het vuurwerkverbod dat eind dit jaar ingaat.
2: Volgens de vuurwerkhandelaren kan het niet anders dan dat er mensen failliet zullen gaan. Onbeschoft noemen ze de gang van zaken. Daarnaast balen ze omdat ze er zeker van zijn dat Nederlanders massaal de grens over zullen gaan om vuurwerk te kopen.
23: Nu de Gezondheidsraad adviseert om alcohol minder aantrekkelijk te maken, is NRC gedoken in de alternatieven. De krant komt tot een opvallende conclusie. De sommelier krijgt in restaurants steeds vaker concurrentie van de sappelier. Iemand die zelf alcoholvrije dranken samenstelt, passend bij de menukaart.
2: Waar enkele jaren geleden vooral wijn werd geschonken, staan er nu ook volop mocktails en limonades op de drankkaarten. Het zelf maken van die dranken gebeurt met evenveel aandacht als het bereiden van het eten, zegt een kenner.
23: De sappelier vertelt aan de krant dat niks te gek is, zolang de smaakcombinatie maar goed is. Zo heeft hij al zwart gerijpte pruimensiroop ontwikkeld, met hooi, venkelloof en zeewier. De smaak past perfect bij een stuk geroosterd buikspek. Toch moet hij ook eerlijk zijn, niet al zijn experimenten zijn gelukt. Een drankje met zwart gegaarde aardappels was echt niet drinkbaar.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Hurt Somebody, Noah Kane en Julia Michaels. Om 6:00 s'avonds werd Venezuela gisteren opgeschrikt door een dubbele aardbeving. Hoe groot de ramp is, ga ik vragen aan de Venezolaanse Claudia Darmas. Die zit hier tegenover mij, een oud-ambassadeur in Caracas. Robert Schuddeboom, die heb ik ook aan de lijn als het goed is. Mevrouw Darmas, hartelijk welkom. Woont al 15 jaar in Nederland. Laten we even de afgelopen dag bekijken. Bent u de hele dag aan de telefoon geweest met familie?
1: Ja. Ja, nee, zeker ook. Berichten aan het kijken van Instagram en de social media. Zo begon mijn dag eigenlijk. Schrikken met verschrikkelijke beelden van gebouwen die in elkaar storten. En de eerste instinct is om jouw familie te bellen. En natuurlijk nemen ze niet op. Alles gaat door je hoofd.
0: Heb je inmiddels wel iedereen te pakken kunnen krijgen?
1: Gelukkig, ja. En na de tweede poging heeft mijn vader wel de telefoon opgenomen. En hij zei dat hij was oké, mijn moeder is oké. Dus toen kon ik een beetje ademen.
0: En hoe zit het met familie verder weg? Ooms, tantes, neven, nichten?
1: Die zijn ook oké. Maar ik heb bijvoorbeeld een nicht die woonde in La Guaira tot gisteren. Ze woonde in een flat en ze kwam terug naar haar werk en ze vond dat er geen flat meer was. Haar hondje was in haar appartement en die heeft het dus niet gered. Ze had geen internetverbinding en ook geen mogelijkheid om iemand te bellen. Dus ze heeft de hele nacht rondgelopen terwijl mensen aan het plunderen waren. In de ochtend heeft ze dus een kerkje gevonden en ze heeft daar een paar uurtjes gezeten tot ze dus naar Caracas kon, naar een andere tante van mij. Het is echt verschrikkelijk.
0: Angstaanjagende verhalen. Tientallen seconden duurde het. Een vrij korte, hevige schudding. Daarna nog geen gebouwen die gewoon in één keer totaal instorten. Je noemde Al Waira, dat is een van de getroffen plekken.
1: Ja.
0: Het ging hier in het nieuws toch eigenlijk heel veel over Caracas.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch ook wel een grote stad.
1: Ja, nee, eigenlijk de ergste plek, dat was in La Guaira. Dat is dus een stad die naast Caracas zit. Dus het is waar het vliegveld is. Zo kan je dat wel bedenken. Daar is het echt de grootste schade.
0: Maar het is een stad van ongeveer 270.000 inwoners.
1: Zo ongeveer.
0: Googelde ik bij elkaar.
1: Mm-hmm. Ja, nee, inderdaad. Veel mensen die wonen daar meestal en gaan werken in Caracas. En die arme mensen, 30 jaar geleden hadden ze ook zo'n ramp. Het was een uitvloed, waterstroming.
0: Een grote overstroming was daar toen.
1: Ja, precies toen. Dus veel mensen hebben toen hun huizen ook kwijtgeraakt. En nu na 30 jaar weer zoiets. Het is echt heel zielig.
0: Zijn aardbevingen gebruikelijk in Venezuela?
1: Niet. Ik heb eentje meegemaakt. En dat was ongeveer 20 jaar geleden. En mijn moeder vertelt mij dat toen ik een baby was, was er ook zo eentje. Maar we praten over een intensiteit van 4.2. Misschien een 5. Nooit zo groot geweest. Nu is het 7.2 en 7.5 geweest. Na een paar seconden verschil, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Dus dat is een uitzonderlijk grote gebeurtenis waar mensen dan ook niet op voorbereid zijn.
1: Ja, nee.
0: En gebouwen zijn daar ook niet op aangepast en al dat soort dingen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Meneer Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is natuurlijk een gebeurtenis die komt na heel veel andere gebeurtenissen in Venezuela. Want we hebben natuurlijk ook alle politieke gebeurtenissen gehad en de machtswisseling. En dat soort dingen. Heeft dat veel invloed op de nasleep van zo'n ramp?
2: Nou, sorry. Dat denk ik niet. Venezuela heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt onder Maduro. En de publieke diensten die zijn in de loop van de tijd zo langzamerhand geërodeerd. Dus er is wel een heel netwerk van zelfhulp en burgerdiensten. En die zal ongetwijfeld nu ook, dat heb ik ook begrepen, die doen best wel hun werk. Maar waar het aan ontbreekt is goede apparatuur, goede graafmachines. Het bedrijfsleven helpt. Want We moeten ons even goed die situatie voorstellen. En ja, net als Claudia, ik heb ook al mijn vrienden en zo vandaag gebeld. Gelukkig is daar allemaal goed mee afgelopen. Maar ze weten allemaal van mensen die vermist zijn enzovoort. We moeten goed even ons voorstellen hoe dat is in Venezuela, waar na de Tweede Wereldoorlog er maar 4 miljoen mensen woonden. En toen in korte tijd 15 tot 20 miljoen migranten zijn gekomen tot 2000, 2010. Daar is in razend tempo voor gebouwd, vaak hele slechte kwaliteit. Dat verklaart, dat is één reden waarom deze aardbeving zo desastreus helaas zal blijken. En de ander is dat men wel moet weten eigenlijk dat er weliswaar niet dagelijks zoals in Japan aardbevingen zijn. Maar er is met enige regelmaat is er een grote aardbeving in Caracas. Zeg maar grofweg elke 50 jaar. Die in 1812 heeft toen het leven gekost van 10% van de bevolking. Maar ja, als je een combinatie hebt van heel snel bouwen en een overheid die het onderhoud verwaarloost en voor de rest geen algeheel bewustzijn van aardbevingsproof gebouwen neerzetten, dan als die eenmaal komt, en hij komt, en over 5 jaar komt hij weer, dan krijg je wat je nu ziet. Al die lagen beton van 20.000, 30.000 kilo. En die haal je met de hand niet weg. Daar heb je graafmachines en deskundigen voor nodig. Dus nee, het is echt een grote ramp, hoor.
0: Dus er zijn nu grote tekorten aan apparatuur, aan hulpmiddelen, al dat soort dingen. Wat heeft de regering tot nu toe gedaan? Hebben ze al meteen om buitenlandse hulp verzocht?
2: Nou, niet, dat hoefde ze niet eens te verzoeken. Dat kregen ze aan alle kanten aangeboden. En anders dan in de tijd van, voor de ontvoering van Maduro, hebben ze deze keer ook van ideologische tegenstanders. Maar goed, ze zijn inmiddels ook hun eigen ideologie hebben ze even geparkeerd. Dus ze zijn nu richting pro-Amerika. Dus ze hebben ook steun bijvoorbeeld van El Salvador aangenomen. Dus een aantal landen, ook vanuit Europa, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, heeft veel hulp aangeboden. Rescue operatie, maar dat duurt maar een paar dagen. Want meestal overleeft men niet langer dan 3-4 dagen. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk zal zijn om die grote platen beton om die weg te krijgen. Dus het is vooral de kennis, de combinatie van dat doen samen met die apparaten.
0: En de komende 72 uur worden cruciaal. Mevrouw de Armas, u bent niet de enige Venezolaan buiten Venezuela. De diaspora is reusachtig. Ik geloof 8 miljoen Venezolanen buiten Venezuela. Verwacht u eigenlijk dat die diaspora iets kan doen?
1: Ja, ze zijn al aan het proberen iets te regelen. Ik kreeg veel berichten van in Spanje is er deze dienst of deze dienst om dingen te sturen naar Venezuela. Medicijnen, eten, dat soort dingen. Van Nederland heb ik nog niks gehoord. Maar we proberen nu toch wel iets te
0: organiseren, iets op touw te zetten met andere Venezolanen die u kent. Het is wel een land om vandaan te komen. Eerder dit jaar een coup, eigenlijk een machtswisseling. Maar wanneer was het voor het laatst fijn en rustig in Venezuela?
1: Goeie vraag. Ik denk dat ik nog op school was. En dan praat ik over basisschool. Ik ben nu 40 jaar.
0: Dus gewoon 3 decennia is het nieuws eigenlijk altijd,
1: altijd iets
0: moeilijk
1: iets
0: om te
1: altijd
0: volgen.
1: Altijd iets, ja, helaas.
0: En wat voor gevoel heeft u daarbij vandaag?
1: Het is een van niet weer, nog een keer iets. Weet je. Het is allemaal nat en het regent nog een keer. Dat gevoel van het is ellende na ellende na ellende. Dit gebeurt dus nu in een land waar er helemaal niks is. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Als je daar naartoe gaat, je moet tot de laatste pleister meenemen. En zelfs de printpapier voor de medisch dossier moet een familie mensen meenemen naar het ziekenhuis. Daar is dus een dubbele aardbeving gebeurd.
0: Juist in dat land met schaarste, met gebrekkige structuren.
1: Ja.
0: Waar alles al tegen zat.
1: Ja, het is echt een enorme pech. Dus ja, heel, heel, heel frustrerend. Doet heel veel pijn.
0: Ik wens u heel veel succes de komende tijd en ook uw familie. Hartelijk dank, Claudia Darmas. En ook dank Robert Schuddeboom, oud-ambassadeur in Caracas over de aardbeving in Venezuela.

0: Een oude hit van Bruce Springsteen, Hungry Heart. Dit keer uitgevoerd door Lauren O'Connell. We gaan naar het voetbal. Krijn Schuitenmaker die is bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust. Hoe gaat het er daaraan toe?
1: Ja, geen goed nieuws voor Curaçao, geen goed nieuws voor Dick Advocaat. Want Ivoorkust staat op een 2-0 voorsprong. En het is opnieuw Nicolas Pepe die het doelpunt heeft gemaakt. Maar daarvoor nog wel een grote kans op de gelijkmaker voor Curaçao. Sheryl Floranus, de man van PEC Zwolle, kwam in een scoringspositie. Schoot snoeihard. En die bal zeilde net over het doel heen van Yahya Fofana. Maar even later was het alsnog raak. Maar dan wel aan de kant van Ivoorkust. Pepe maakte zijn tweede doelpunt. Hij scoorde 8 keer in de Spaanse competitie. En is nu goed op het WK voor 2 treffers, notabene tegen Curaçao. 0-2 is de stand met nog een minuut of 20 te gaan.
0: Suze van Kleef daarentegen is bij de wedstrijd Ecuador-Duitsland. En hoe is het daar aan het gaan?
2: 1-1 staat het nog steeds. Zojuist wel een grote kans voor Ecuador op de 2-1. Plata die net de bal naastikt van dichtbij. Niet al te makkelijke kans voor de aanvaller van Ecuador. Ecuador dat dus moet scoren, want een 1-1 is niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Duitsland hoeft niet meer, is al groepswinnaar. Bij Ecuador lukt het tot nu toe nog niet om dat doelpunt te maken. De goal die de deur opent voor de volgende ronde. Ecuador is aanvallend onmachtig in deze wedstrijd. Zoals ook het probleem was in de WK-kwalificatie. Scoorde 14 keer in 18 wedstrijden. Ook dit WK heel moeizaam komen ze tot scoren. 1 goal nog maar. Vandaag dus dat doelpunt. Valencia was hiervoor het meest gevaarlijk met een schot uit de tweede lijn. Dat met moeite werd gekeerd door Manuel Neuer, de veteraan onder de lat bij Duitsland. En zo blijft het dus 1-1 na 73 minuten. En moet Ecuador zo langzamerhand wel aan het slotoffensief gaan denken.
0: Dankjewel, Suze van Kleef. En we gaan door met Den Haag. Want morgen is een grote dag. Dan komt het langverwachte stikstofpakket van het kabinet. En dat zijn de plannen die Nederland van het slot moeten halen. Waardoor al die andere grote plannen, woningen bouwen, het vliegveld van Lelystad open, ruimte voor defensie, et cetera, werkelijkheid kunnen worden. Politiek verslaggever Lars Geerts die heeft zoals een goed politiek verslaggever betaamd de plannen al in zijn binnenzak, hoop ik, Lars. Ja, zijn ze er klaar voor?
3: Mag je hopen, inderdaad, Pieter. Nee, ze zijn er nog niet klaar voor. Nee, de bedoeling is nog steeds om er vanavond uit te komen en dan morgen inderdaad groot naar buiten te treden. Het zaaltje is al gehuurd, de uitnodigingen zijn verstuurd. Maar voorlopig zitten de betrokken ministers en staatssecretarissen onder leiding van premier Jette nog bij elkaar. En is de deal nog niet rond? Nee.
0: Waar hangt het nu vanaf?
3: Wat ik hoor, en dat heb ik dan wel in de binnenzak, is dat het vasthangt op iets dat heet grondgebondenheid. Dat is een heel heikel punt. Dat is eerder al een reden geweest dat een groot akkoord over stikstof niet lukte. En dat komt er in de kern op neer. Dat het plan is dat je geen koeien mag houden als je niet voldoende grond hebt om de mest uit te kunnen rijden die ze produceren. Eventjes heel kort door de bocht. Dat is een heel groot punt, want dat betekent dat intensieve bedrijven met veel koeien die op stal zitten en die niet heel veel grond hebben, dat die eigenlijk moeten inleveren. En dat raakt vooral bedrijven in het zuiden. En die norm die luistert heel nauw, omdat die direct grote gevolgen heeft voor individuele boeren. En daar steggelen ze dus nog over. Want ja, als je die norm voorstelt, kan het zomaar zijn dat de boeren in het zuiden dat gaan merken en direct hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld enorm moeten terugschroeven.
0: Dus er staat best veel op het spel.
3: Ja.
0: Stel dat ze hier uitkomen en het lijkt er toch wel op dat dat toch gaat gebeuren.
3: Mm-hmm.
0: Wat gaat er dan allemaal gepresenteerd worden?
3: Nou, dan gaan we een plan zien dat, zoals de bedoeling is, de uitstoot van stikstof in Nederland in 9 jaar drastisch naar beneden gaat brengen. Dat plan bestaat uit een aantal dingen die we al wel weten. Namelijk, waarschijnlijk komen er zo'n 15 zones rondom grote natuurgebieden. Ik moet zeggen, zones rondom 15 grote natuurgebieden met ongeveer 1 kilometer. En 85 natuurgebieden in Nederland krijgen een zone van 500 meter erom. En binnen die zones moet de stikstofuitstoot drastisch terug. Daar krijgen bedrijven direct mee te maken. Dan komt er voor alle bedrijven in Nederland, boerenbedrijven, een stikstofplafond waar ze niet overheen moet komen. En dan komt er dus nog die koeiennorm, zoals we maar even zullen noemen. En dan is het kabinet daarnaast ook nog van plan om regelgeving aan te passen, zodat het eenvoudiger wordt voor boeren om te werken en voor boeren en andere bedrijven om vergunningen aan te vragen. Dat zijn dan stevige afspraken, omgezet in wetten die gehandhaafd moeten worden. en een stevig slot op de deur. Want als dat doel niet gehaald wordt binnen die 9 jaar... dan kan de overheid besluiten om aan het eind van het traject toch de veestapel landelijk gedwongen in te krimpen. En dat is dus allemaal bedoeld, al dit hele plan, om te voldoen aan de uitspraak van de rechter dat de natuur echt verbeterd moet worden. Want zonder dat, ja, dan komt de vergunningverlening niet op gang.
0: Nou klinkt het allemaal ook weer niet heel revolutionair. Al deze ideeën, die hoor je toch al een tijdje langskomen. En toch zijn ze er al jaren mee bezig. Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk?
3: Nou ja, politiek. Want als iedereen weet wat er moet gebeuren en het gebeurt toch niet, dan is het dus enorm politiek. Want dat is de enige reden waarom het niet gebeurt. Nou, er zijn inderdaad al verschillende oplossingen die al jaren op de plank liggen. Maar dat gaat wel om keuzes maken. En er is geen scenario te bedenken waarin die keuzes pijnvrij kunnen. En dus is er strijd over. Want ja, hoeveel pijn denk je dat je achterban kan pakken? Of ben je überhaupt bereid te pakken? Dat speelde binnen 2 kabinetten Rutte. Die zagen het sentiment in het land enorm tegen zich keren vanwege onder meer dit stikstofprobleem. We zagen grote boerenprotesten, de opkomst van de politieke partij BBB. Het kabinet is er nagenoeg op gevallen ook. En het duurt heel lang voordat het besef daar kwam dat het juridisch helemaal vast zat en dat die keuzes onvermijdelijk waren. En toen dat besef er een beetje was, viel het kabinet op migratie. Kwam er een nieuw kabinet, schoof met daarin juist de sceptische partijen, die vonden dat het probleem er heel anders uitzag. PVV en BBB. En ook heel weinig motivatie hadden om die keuzes te maken, om in te grijpen. En die schrapten zelfs een groot deel van de voornemens van het vorige kabinet. Maar nu, ja, nu heeft de tijd zijn werk gedaan. De juridische klem is heel groot. Ondernemers schreeuwen moord en brand dat die vergunningen niet loskomen. En langzaam maar zeker heeft de wal dus het schip gekeerd. En 7 jaar later is dan de tijd rijp om te doen wat een meerderheid in Den Haag al jaren van weet, dat uiteindelijk toch echt zal moeten gebeuren.
0: En is de

0: Nederland wat gaat gebeuren. Dat het wellicht ook wel gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen. En dus het klimaat helpt. Of dat het de waterkwaliteit in Nederland zal verbeteren. Daar is een slot op de mond gezet. Nee, als de boeren pijn gaan lijden, dan doen ze dat omdat de economie van Nederland van het slot gehaald moet worden en weer moet groeien. Al die andere bijzaken, daar willen ze de boeren niet voor verantwoordelijk houden. Dus niet voor het klimaat, niet voor de kwaliteit van het water. Daar gaat het kabinet niks over zeggen. En dat alleen al toont aan dat ze heel, heel voorzichtig willen omgaan met de sentimenten die er leven in de boerensector en de rest van het land.
1: Dat is wel de vraag of dat gaat lukken. Of zie jij toch ook wel weer protesten en blokkades met tractoren op de snelweg en dat soort dingen.
0: Er is geen twijfel dat dit de boeren gewoon hard gaat raken. Echt niet. Die zones bijvoorbeeld, hè, rondom die natuurgebieden waar veel minder kan. Ja, het Financieel Dagblad heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat dat zo'n 3400 boeren zou raken. Dat is een getal dat niet wordt tegengesproken door het ministerie van Landbouw. Dat weten ze daar dus blijkbaar ook. En het is niet zo dat die allemaal moeten stoppen of allemaal moeten krimpen. Zeker niet. Maar er zal wel iets van ze gevraagd worden. Dat ze anders moeten gaan werken. Dat ze moeten verplaatsen. Dat ze grond moeten bijkopen misschien. En ja, inderdaad, ook in het uiterste geval dat ze gevraagd wordt of ze bereid zijn om te stoppen. En hoe dan ook, hoe het ook zij, aan het eind van dit proces zal Nederland minder vee hebben dan hiervoor. Fors minder, waarschijnlijk 20-30% minder vee. Maar de boeren die overblijven, dat is dan de belofte, die weten dan in ieder geval waar ze aan toe zijn. Die kunnen door. En de verwachting is nu dat omdat die pijn zo opgelopen is, omdat ook die boeren vastzitten, ook geen vergunningen krijgen voor een nieuw stal bijvoorbeeld, dat een groot deel daarvan denkt, het moet maar, het zal gebeuren. Een klein deel, verwacht het kabinet, zal inderdaad weer op die trekker stappen. Zal inderdaad weer van zich laten horen. Maar toch verwachten ze dat de boeren aan tafel komen en hierover blijven praten. En ze kijken wel heel erg naar hoe het plan morgen wordt ontvangen. Is dat vernietigend? Ja, dan kunnen ze terug naar de tegentafel. Maar de verwachting is dat de boeren positief kritisch zullen zijn. En dan is er een hoop dat dit gaat slagen. En er een hoop dat er ook een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
1: En zie je het dan gebeuren dat Nederland van het stikstofslot gaat en dat er weer vergunningen komen, dat er weer gebouwd kan worden?
0: Nou ja, het zal moeten blijken. Het is niet eenvoudig. Maar premier Jette heeft voor en achter de schermen laten weten dat hij morgen wil kunnen zeggen dat Nederland van het slot gaat. Ja, dan moet je er wel een plan achter zetten. En voor zijn kabinet zou je kunnen zeggen is het ook van levensbelang. Dit minderheidskabinet heeft nog niet echt kunnen imponeren sinds het op het bordes stond. En als dit de eindstreep haalt en na de zomer de eerste plannen dan ook echt werkelijkheid zullen worden, ja, dan kan Jette en minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld en de hele coalitie in ieder geval één hele grote vink op het scorebord zetten.
1: Morgen dus gaat landbouwminister Jamie Van Essen het stikstofpakket presenteren. Lars Geerts vanuit Den Haag, dank je hartelijk. Hoe begeleid je een patiënt met een islamitische achtergrond in het stervensproces? Is een grote vraag. En die stond vandaag centraal in een eenmalige theatervoorstelling. Tot de laatste adem was te zien in Utrecht. En het ging over het zorgproces rond een stervende moeder. Met aandacht voor de islam en de rituelen en de rol van zorgverleners en familie. Initiator is verpleegkundige Samira El-Mosfi. En zij zit tegenover mij. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om een voorstelling te maken?
2: Om een voorstelling te maken? Nou, de handreiking had ik gepubliceerd. En dat heeft best wel veel impact gehad. Veel lezers. En toen dacht ik, ik wil het niet alleen maar leesbaar maken. Ik wil het voelbaar maken. Want een gids kan je zo makkelijk aan de kant schrijven. Laten we de mensen die affiniteit hebben met het onderwerp meenemen in wat er gebeurt.
1: En dat zijn zorgverleners, mensen die patiënten begeleiden in hun laatste levensfase?
2: Nou, het was heel divers. Wij hadden vandaag kennisinstituten, we hadden vandaag hogeschooldocenten. Inderdaad, zorgvragers en verleners. Mensen die gewoon van ons kwamen leren van hoe gaat dat en hoe werkt dat, om de theorie erachter te begrijpen, waarom bepaalde rituelen op gang worden gezet. Uitvaartverzorgers waren er, geestelijke verzorgers. Dus het was heel divers.
1: Kun je mij uitleggen wat erbij komt? Kijk, sterven is altijd ingewikkeld.
2: Ja.
1: Iemand begeleiden bij sterven is altijd emotioneel moeilijk voor alle betrokkenen.
2: Ja.
1: Welke rol speelt dat geloof daarin?
2: Ja.

0: Cultuur en geloof is dan op dat moment echt met elkaar verweven. En daar gaat het soms wel eens mis van wat zegt dan het geloof en wat is het cultuur en welke waarden en normen hangen daaraan vast en welke wensen vooral. En op dat moment komt dat allemaal bij elkaar. Maar ook de betrokkenheid van familieleden. Op een gegeven moment verschuift zelfs de zorg niet eens meer direct naar het patiënt toe, maar echt het begeleiden van naasten toe. En dat we begrip hebben voor rituelen die uitgevoerd moeten worden.
1: Wat voor wensen en rituelen zijn dat?
0: Ja, wensen, dat is afhankelijk van de persoon zelf wat hij graag zou willen. En de rituelen is het bed bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten.
1: Mekka.
0: Richting Mekka, inderdaad. Waar moslims ook zich 5 keer per dag naartoe richten. En,
1: dat lijkt mij, ik ben een leek hoor, maar dat lijkt mij een heel klein en overzichtelijk verzoek. Een bed verplaatsen in de juiste richting. Is dat in praktijk ingewikkeld?
0: Het is niet ingewikkeld. En dat is het hem juist. Het is niet ingewikkeld. Maar als je ervoor open staat, dan voer je die handeling ook uit. Maar als je het niet weet, dan snap je de theorie erachter ook niet.
1: Want iemand kan het niet meer altijd zelf vragen. Dus je moet er even aan denken van, goh, het zou prettig zijn voor deze patiënt als die nu richting Mekka lag.
0: Ja, inderdaad, als ik kijk naar mijn eigen ervaring. Ik heb natuurlijk een persoonlijke ervaring gehad dat ik ook mensen ben verloren. En waar ik heel dichtbij stond. En op dat moment had ik ook graag iemand gehad die naar me toe kwam en zei, Samira, zou je het fijn vinden als we de bed richting Mekka draaien?
1: Het had jou geholpen als er meer kennis was geweest op dat vlak?
0: Zeker.
1: Is het deel van de pijn en het verdriet dat dat niet zo was?
0: Ja, want het had mij misschien wat meer tijd gegeven om nabij te zijn. Om dichter te zijn bij mijn geliefde die ik uiteindelijk los moest laten. In plaats van dat ik aan moest staan om na moest denken wat ik kon inzetten. In plaats van dat iemand naar me toe kwam.
1: En, het had iets van een zorg bij jou weggenomen en die zorg had je kunnen besteden aan,
0: precies,
1: wat op dat moment belangrijk
0: wat
1: is.
0: Wat belangrijk is.
1: Je noemt iets heel overzichtelijks, hè? Een bed in een andere richting zetten.
0: Ja.
1: Gaat het ook over belangrijkere dingen of grotere, misschien ingewikkeldere dingen als pijnbestrijding?
0: Ja, zeker.
1: Of misschien zelfs euthanasie?
0: Ja, nou, dat is ook besproken tijdens de voorstelling. En met name pijnbestrijding. In principe als moslim zijnde doen we geen euthanasie, maar wel pijnbestrijding toepassen. En daarin
1: dat ligt soms heel dicht bij elkaar, hè, in praktijk.
0: Precies, afhankelijk wat je dan toedient. Pijnbestrijding is vooral het verlichten van de pijn. Draaglijk maken, comfort bieden, kwaliteit van zorg in acht nemen. Maar altijd wel bij bewustzijn willen blijven. Want daar geloven moslims ook in. Hè?
1: Dat, je moet die overgang bewust meemaken.
0: Precies, zeg je heel goed. Dus dat is vandaag ook uitgelegd. Dat daar ook ruimte voor is. Dat er ook barmhartigheid is op het moment dat iemand zich verkeert in een toestand van pijn. En dat er noodzaak aan orde komt. En morfine bijvoorbeeld toegediend zou mogen worden. En in de praktijk hebben we dat net laten zien. Dat als je goed communiceert met naasten, dat het inzetten van morfine een vorm van liefde kan zijn.
1: Welke rol speelt die familie? Want je zei op een zeker ogenblik gaat de zorg van de patiënt naar de familie en wordt die groter. Wat voor rituelen komen daarbij kijken?
0: Ja vooral ondersteuning bieden, gidsend zijn, meenemen in wat er gaat gebeuren. Maar vooral dicht bij elkaar blijven. Niet een eigen keuze maken, maar samen altijd in verbinding blijven richting de patiënt toe. Dat is heel helpend. Dat geeft erkenning, maar biedt ook veiligheid. Dat ze iemand hebben die hun steunt.
1: En dat is echt die cultuur wat je zei, dat het meer collectief beleefd wordt.
0: Precies. Het is natuurlijk niet voor iedereen. Iedereen ervaart dat anders. Maar in grote getallen is het inderdaad dat als er iemand dicht bij hun staat die de rituelen begrijpt, dat er meteen veel meer ruimte wordt geboden.
1: Als ik jou goed begrijp, heb jij veel pijn gehad om je eigen verlies.
0: Absoluut.
1: En probeer je dat nu voor anderen zachter te maken door dingen waar jij tegenaan liep weg te nemen. Heb je de indruk dat die voorstelling veel gedaan heeft?
0: Ja, ja, het heeft heel veel verdriet losgemaakt.
1: Je merkte dat dat soort emoties bij anderen ook leefden.
0: Zeker, wij hadden al bij voorbaat zakdoekjes klaargelegd bij iedereen op de stoel. Omdat we wisten, dit gaat emotie loskrijgen. En dat is ook zo. Mensen waren ontroerd, maar het was ook gewoon indrukwekkend. En vooral mooi om te zien hoe samenwerking, respect, waardige zorg, menselijke zorg bij elkaar gebracht werd. En daar werden mensen wel emotioneel van. Dat dit gewoon normaal zou moeten zijn.
1: Het gaat eigenlijk maar gedeeltelijk over de islam, maar gewoon ook over het probleem van sterven in het algemeen. Van medische praktijk en emotionele praktijk. En wat doe je als arts of verpleegkundige als je niet meer medisch veel kan doen?
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een veel universeler probleem.
0: Ja, dan zo zou je het ook kunnen bekijken. Alleen wat ik al zei, hè, als cultuur ook komt kijken, dan wegen de woorden ook veel zwaarder.
1: Welke woorden je kiest? Kun je een voorbeeld daarvan
0: noemen? Stel, je bent uitbehandeld. Ja, dat is een soort van opgeven. Er is geen hoop meer. In plaats van dat je aangeeft van we hebben alles gedaan wat wij konden. Dat biedt hoop. Dat is niet uit onwil, maar dat is meer uit liefde voor de persoon. Wetend dat die moment komt, maar dan wel op hun tempo.
1: Dat is net andere woorden en het kan verschil maken.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Samira El Mousavi.
0: Graag gedaan.
1: Dat je langs wilde komen. We gaan nog heel even kijken hoe het bij het voetbal gaat. En dat is Krijn Schuitenmaker bij de wedstrijd Curaçao tegen Ivoorkust.
2: Dat is Curaçao niet gelukt om te scoren. We zitten inmiddels in de 91ste minuut in de extra tijd. Dus 6 minuten bedraagt die extra tijd. En het staat nog steeds 2-0 voor Ivoorkust. Ondanks ja, toch bij vlagen best wel aardig spel van Curaçao. Want als je kijkt naar het aantal mogelijkheden, hebben ze er zelfs meer gekregen dan Ivoorkust. Maar er staat wel een 2-0 achterstand op het scorebord. Dus Dick Advocaat met zijn ploeg bij deze stand uitgeschakeld. In wedstrijd 1 een doelpunt. In wedstrijd 2 een punt gepakt. En in wedstrijd 3 dus uitschakeling voor Curaçao. Het kleinste land op dit wereldkampioenschap. Ooit op een wereldkampioenschap. En nu kan Curaçao er nog één keer uitkomen. Maar de bal gaat richting een verdediger. En dan levert dat niks op. Het staat 2-0 in de slotfase van het duel voor Ivoorkust.
1: Suze van Kleef, Ecuador-Duitsland. Wat is er daar allemaal gebeurd?
3: Ecuador is op voorsprong gekomen 12 minuten geleden. En dat is een doelpunt dat goud waard kan zijn. Gonzalo Plata is de maker van dat doelpunt. Rodriguez verlengde een corner goed met zijn hoofd. En toen werd Plata bereikt waar die hoog kon binnen tikken. En zo is Ecuador dus op voorsprong gekomen. En hebben zij nog 5 minuten extra tijd die ze moeten te zien te overleven tegen een Duitsland dat nu de druk er wel op heeft. En je ziet de coach van Ecuador, Beca Cesse, constant langs de lijn rennen. Die wil het liefst zelf het veld in rennen om zijn spelers te helpen, om de 11 spelers die er nog staan te helpen overleven tegen een Duitsland dat dus beter is, dat de druk hoger maakt en nu een kans gaat krijgen aan de linkerkant. Musiala, die bal net in het zijnet zet schiet en waardoor de gelijkmaker dus niet valt. En Ecuador in leven blijft en dus virtueel op 4 punten staat. En dat betekent, als dit zo blijft de komende minuten, dat Ecuador een hele grote kans maakt om derde te worden in de groep met 4 punten. En dus zo de knock-outfase kan bereiken. 2-1 voor Ecuador.
1: Dankjewel, Suze van Kleef.
4: Het is 11:55.
1: Ja, nog meer voetbal over een uur. Althans, we weten niet precies hoe laat ze beginnen. Maar dan is de aftrap van Oranje tegen Tunesië. Nederland speelt voor de groepswinst. Tunesië voor het redden van de eer. Want door zullen ze toch niet meer gaan. Shazia Morali, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Ja, Tunesië heeft nou niet echt... Ze zijn niet zo goed, hè?
5: Dat zeg je reuze diplomatiek. Ik heb vandaag een beetje naar Franse kranten zitten kijken. Ik kan geen Arabisch, dus ik kan niet de Tunesische kranten lezen. Historisch slecht wordt er gezegd. Ze hebben na de eerste wedstrijd, dat weet je, hun coach Sabri Lamoussi ontslagen. Het schijnt de eerste bondscoach te zijn ooit die na een eerste match in het WK wordt ontslagen. En verder als Tunesië het vandaag tegen Oranje razend slecht doet, dan wordt het misschien wel het slechtste team ooit na Zaïre in 1974. Dat klinkt niet erg hoopvol. Daar staat dan weer tegenover dat de nieuwe coach Hervé Renard een ongelofelijke doorzetter is. Met Japan is het hem nog niet helemaal gelukt. Lijkt me ook moeilijk na een paar dagen. Hij zei na Japan, de defensie is te zwak. Het moreel is een beetje een uitdaging. Maar wat ze nodig hebben is fierté, oftewel trots. Nou heten de Tunesische spelers de adelaars van Carthago. Weet je nog van jouw geschiedenislessen vroeger?
1: Ja, ja.
5: Carthago, maar... die tegen de Romeinen tekeer ging.
1: Hannibal, je hebt ook een filmpje met ons gedeeld. Wil ik even laten horen, want ja, je kan slecht zijn, maar je kan wel de moed erin houden.
5: Precies, ja.

0: Nou, het klinkt wel vrolijk, Sjaas.
1: Klinkt vrolijk. Ja, dan hebben ze ook nog de man die had moeten shinen. Hannibal Mesbri. Die heet dus inderdaad Hannibal. Zoals de man die ooit met de olifant via de Alpen Rome.
0: Wat hoop jij probeerde vannacht?
1: Ik hoop dat ze niet zo afgedroogd worden dat ze allemaal met een tube Prozac naar huis moeten, de Tunesiërs. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Oranje ongelooflijk aan het groeien is sinds die verschrikkelijk treurige oefenwedstrijden.
0: En, maar als ze verliezen van echt het slechtste team, dan dat is natuurlijk een afgang.
1: Nee, maar Oranje gaat niet verliezen. Dat okay. is. Dus ik hoop inderdaad, wat jij zei, een klein beetje eer nog voor Tunesië.
0: Nou, veel plezier, Sjaas. Ja, ik weet niet hoe laat ze beginnen, maar we merken het wel. En morgen is er weer een oog. En voor nu een warme, plakkerige nacht met veel leuk voetbal. Goeienacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Nederlands musea liggen vol met waardevolle objecten die tijdens eeuwenlange kolonisatie zijn meegenomen. Vaak op dubieuze wijze. De herkomst van die koloniale roofkunst wordt steeds vaker onderzocht. En inmiddels gaan er ook objecten terug naar het land van herkomst. Maar gebeurt dat wel op de goede manier? Wanneer is iets fout genoeg om teruggestuurd te worden? En wat doet het met je als je belangrijke stukken uit je eigen cultuur in een westers museum tegenkomt?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De hete zomer. Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
14: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid. Van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: NPO Radio 1.
17: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1:00 Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op